0: wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, Flexstone, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
9: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
10: SNB
9: 107.5 FM.
10: En overal via radio.snb.nl.
9: Radio
10: SNB. Met dit uur de meer muziek.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op landgoed Groot Bijsterveld in Oorschot vindt de gezellige rommelmarkt plaats. Een braderie op het mooie landgoed van Oorschot met amusement, loterij, eten, drinken en gezelligheid. Op zondag 20 juni van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags. De locatie is Montfoortlaan 12 in Oorschot. En wel op zondag 20 juni van 1:30 's middags tot 4 uur op landgoed Groot Bijsterveld aan de Montfoortlaan 12 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: In sociaal-cultureel centrum Het Theaterke in Best is op zaterdag 27 juni het theaterspektakel In Vata te zien, gemaakt door jongeren. De voorstelling neemt je mee naar een wereld tussen leven en dood, waar een jong meisje moet kiezen tussen licht en schaduw. Het is een verhaal vol keuzes, emoties en de strijd tussen goed en kwaad. Met live muziek, dans en eigen teksten wordt het een poëtische en meeslepende voorstelling over twijfel, verleiding en vergeving. Er zijn 2 voorstellingen, om 2:00 en om 19:30. De entree is €8 en je vindt het theaterke aan de Max van Bosselstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 20 juni staat de vierde editie van de internationale hondenwandeling in Oorschot gepland. Met of zonder hond. Iedereen is welkom om mee te wandelen in de prachtige Oorschotse natuur. Er zijn routes van ongeveer 5 en 10 kilometer uitgezet en waarbij je onderweg iets leers leert en een flesje water ontvangt. Voor de honden is er een gratis goodiebag en de kosten zijn 6 euro per persoon of hond, inclusief een kopje koffie en thee. Inschrijven kan via de website van het Sint Bernardus Gilde. De lange wandeling vertrekt om 11 uur 's ochtends, de korte wandeling om 1:30. De startlocatie is de Gildetuin van Gilde Sint Sebastiaan aan de Wintel Rijkse Dijk 1A in Oorschot. Met je deelname steun je het Gilde en een goed doel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
6: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 8:30 tot 11 uur aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Piet Heinlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 'smiddags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Markt is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieven tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waleren. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Op zondag 21 juni bij Fitness Essink Sportschool.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
1: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Na een succesvolle eerste en tweede editie komt het Slow Triathlon opnieuw naar Brabant. Op zaterdag 27 juni van 8:30 in de ochtend tot 16:00 middags kun je kiezen voor een achtste of kwart triathlon in en rond de recreatieplas Aquabest. Je begint met zwemmen in het water van Stadspark Aquabest. Fiets daarna richting Sint-Oederode en sluit af met een wandeling van 5 of 10 kilometer. Langs de route zijn verschillende verzorgingsposten waar vrijwilligers je iets te eten en drinken aanbieden. Na afloop kun je napraten op het Finish Festival. De startlocatie is Eckerswijk 1 in Best. Voor het programma en de prijzen kijk je op slowtriathlon.com/Brabant.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV Best een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hieraan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht via de aanmeldinglink op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het vogelfeest met INV Best op campus Westerwind aan de Lange Vleutweg 7 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 28 juli is er een gezellige garage sale in het Batadorp in Best. Van 10 uur 's morgens tot en met 1 uur 's middags kun je op tientallen adressen in de wijk lekker komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen. Buurtbewoners verkopen spullen die ze niet meer nodig hebben, dus je kunt zomaar iets leuks of verrassends tegenkomen. Parkeren kan op het Europaplein, waar ook plattegronden liggen met alle deelnemende adressen. Dus kom gezellig langs en ontdek wat er in Batadorp te bieden is.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Solvinity, het bedrijf achter DigiD, stapt naar de rechter vanwege het verbod op een overname door het Amerikaanse Kindrel. Staatssecretaris Aarts blokkeerde die deal vorige maand. Volgens het bureau Toetsing Investeringen kan de overname een risico vormen voor het publieke belang. De zaak ligt nu bij de rechter. Solvinity zegt de zorgen van de overheid zeker serieus te nemen, maar wil nu meer duidelijkheid over het besluit. Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen dat Iran de straat van Hormuz voortaan als drukmiddel kan inzetten. Volgens CNN heeft de oorlog Teheran laten zien hoeveel invloed het land heeft via de belangrijke handelsroute. Hoewel de zeestraat na het vredesakkoord vrijdag weer open moet, vrezen experts voor nieuwe blokkades. Iran heeft nu volgens hen nog genoeg wapens om de cruciale vaarroute te verstoren. Sommige experts spreken van een strategische misrekening van de VS en Israël. De Iraanse president Pezeshkian noemt de voorlopige overeenkomst met de Verenigde Staten een diplomatieke overwinning. Volgens hem biedt de deal een unieke kans om Iran uit de economische problemen te helpen. Het land kampt al jaren met zware internationale sancties en de oorlog heeft de situatie verder verslechterd. De overeenkomst moet vrijdag worden ondertekend. Daarna wordt er verder onderhandeld over een definitief vredesakkoord. Mogelijk mag Iran vanaf dan ook weer olie gaan verkopen. En de demonstratie tegen de komst van asielzoekers in het Overijsselse Vriezenveen is afgelopen avond rustig verlopen. Op het plein bij het gemeentehuis waren zo'n 100 mensen samengekomen. Rond 9 uur was het grootste deel van de demonstranten weer weg. Bij eerdere protesten moest de ME nog ingrijpen. Vanwege de aangekondigde actie had de gemeente het gebied aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Burgemeester Gorter sprak tijdens de avond met verschillende demonstranten. Het weer, het blijft droog bij tussen de 8 en 13 graden en weinig wind. Overdag krijgen we toenemende bewolking met kans op wat neerslag. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hé, wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug.
8: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
0: Zon en Breugel. Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
0: SNB
12: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio
0: SNB.
13: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

De Go-Go's in 1984 en Head Over Heels. Uiteraard met zangeres Belinda Carlisle in ons vocaal boegbeeld. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilleman. Ik draag live jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oude doen we uit de huidige eeuw. Uit de vorige eeuw en de nieuwe doen we uit de huidige eeuw. Oké. Zo ongeveer, moet gaan. Nieuws doe ik rekkelijk, hè, want 2005 is ook een eeuwigheid geleden. Maar goed, we spelen dat het van deze eeuw is en modern en nieuw. Volgbaar is het jaar 1984 van de groep Change. En de titel van het plaat is Change of Heart.

Change of Heart van de groep Change. Nou, het is al een lekkere discoplaat uit die tijd, dansplaat uit de jaren 80. Een plaat van Robbie Valentine. We horen bijna altijd aan het begin van het programma met de Alliance thema. Die ene minuut dat ik eventjes zeg van hallo, ik ben er en we zijn er weer. Enzovoort. Dan draaien we eigenlijk niet zo heel veel van hem. Dus we gaan deze keer even aandacht aan besteden aan een goede hit van hem uit 2024. Dit is Don't Give Up on a Miracle.

Bobby Valentine, don't give up on a miracle. Ja, je bent een eenvoudige boer, je schrijft een hit en dan denk je, ik ga het uitbrengen ook. En dat een joekelen hit, iedereen draait het, Spotify, noem maar op, zo gek kan ik het niet verzinnen. Het is verkocht van coast to coast in de States. Kortom, deze man die komt niet meer thuis. En de boerderij, ja, jammer maar helaas, die moest nog maar verkocht worden. Muziek van Smokey Robinson and the Miracles. Dit is The Tracks of My Tears, vanuit het jaar 1965.

Smokey Robinson en The Miracles in 1965, The Tracks of My Tears. Muziek van Stevie Wonder. Dit is eentje die wat jongeren onder ons op een heel andere manier kennen. Maar het origineel is van Stevie Wonder. Maar het is wel verbouwd in deze versie van Granddad Steve, Pastime Paradise.

Stevie Wonder en Pastime in Paradise. En behoorlijk prominent te horen was de Yamaha GX1 synthesizer. Het ding van een kwart miljoen euro, wat in destijds te koop was voor een habbekrat. Een kwart miljoen euro is een hoop geld natuurlijk. En er waren een aantal mensen die ermee konden werken. Dat was Rick van der Linden van Exception onder andere. En Keith Emerson van Emerson, Lake & Palmer. En de heren van ABBA maakten gebruik van een Yamaha GX1 synthesizer. En Stevie Wonder uiteraard. Muziek van Suzy Mayfield. Ze is hartstikke fictief, maar dan mag de pet niet drukken. Dit is Take a Chance.

0: De treitenschijf is voor Melissa Smilda. Als de zon weer schijnt.
1: Zindy.

DJ Rufus en Africa. 2025 was dat overigens. Uit 1982 komt deze plaat van Tonic uit België. Wallonië, ik niet vergis. Hier is Marilyn en Jean.

Tonic uit België en Marilyn en Jean. Ik vond het zo'n leuke plaat. Ik was vakantie in België in 1982 en ik heb toen die plaat gewoon blind gekocht. Dat komt een mooie plaat. Dus we kunnen hem nog steeds kunnen draaien. Dat mooi toch? Uit 2025 komt deze plaat van Roland Verstappen. Walsen met jou.

Roland Verstappen in 2025 met de 2025 editie van Walsen met jou. Het is John Fogerty en Rocking All Over the World.

1975 door John Fogerty en Rocking All Over the World. Zal later nog door Status Quo ook nog een keertje opnieuw gedaan worden. Muziek van The Fools, we blijven in 1975 met Sunshine Girl.

De Fool Fire Dot en Sunshine Girl, 1975. Muziek van Love in een nieuw jasje, 2025. Dit is I'm Me, You Are.

0: Sol en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen twee Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
6: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl. De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.

Ook in het programma Bond deze 1982. René, High Time You Went. Bandje rondom René Nodelijk, de man die in de jaren 60 ook in een gitaarsbandje speelde, René. En ditmaal de band René samen met zijn vrouw Anja. En dat was de zangeres dan weer van de band. Fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van het programma Bond. Ik ben Jan Berg. Justin Bieber en Nicki Minaj. Beauty and the Beast.

0: Dance of Ages in de dancemuziek met Justin Bieber en Nicki Minaj. Beauty and the Beat. Ja, dat is de sound van 2026, zullen we dan maar zeggen. We gaan even schakelen met muziek van een heel andere genre.
1: Oude meuk.
0: Oude meuk, ja, 1963. Dit is Billy Davis en Tell Him.

0: Ja, de muziek van een lang vervlogen verleden. 1963, Billy Davis, tell 'em. Ik was net een heel klein mannetje van een jaar of drie.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: We gaan naar 2003. Samantha Mumba. I'm right here.

0: Ja, ook al meer dan 20 jaar oud. In 2003 kwam het uit. Samantha Mumba, I'm Right Here. Nou, geldt voor mij ook. Ik ben gewoon lekker hier en ik draai de plaatjes voor u. Programma Bond, luistert u naar.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2013 deze. One Direction. One Way or Another. One

0: van One Direction. Uit 2013, One Way or Another, The Teenage Kicks.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuwe werk van Susan Maranti. Dit is The Beautiful Mistake.

0: En dat was een nieuw werkje van Susan Maranti. Beautiful Mistake. Ja, we maken allemaal wel eens een foutje, zeggen we dan maar, hè.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: En daar gaan we voor. We gaan naar het jaar 1995 met Mark Daniels. Dit is Devonie.

0: De muziek van Mark Daniels uit 1995. Deze Daphne was de titel van de plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 gaan we op naar het half uur. De heren Groeneveld en Kok. En ze noemden zich als artiesten Greenfield en Cook. 1971, deze Only Lies.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstofinleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel en wel op vrijdag 26 juni van 9:30 tot 10:30 aan het Raadshuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook gemeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

Johnny Kaagman, ooit de zangeres natuurlijk van Earth and Fire. In 1984 een solo disco plaat. Hello, alright, here I am. Hier in de Bonte Muziekverzameling, dat zegt ook muziek dan ook 2026 hebben we denk ik. Niall Horan, we gaan even dineren met The Dinner Party.

0: Een lekker hedendaags plaatje van Niall Horan. Dit was de dinnerparty.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan terug naar 1967 met Roger Whittaker. If I Were a Rich Man. Dat is ook een Nederlandse uitvoering van Als ik toch eens rijk was.

0: Uit 1967, Roger Whittaker, If I Were a Rich Man. Ik zei het al, was ook een Nederlandstalige uitvoering van Als ik toch eens rijk was, was dan de titel. Lex Goudsmit, zong die versie. En Lex Goudsmit kennen de wat oudere Sesamstraat-kijkers nog wel als opa Lex uit Sesamstraat.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2003 met Celine Dion. Dit is One Heart.

0: Muziek van Céline Dion. Dit was One Heart. Terug naar 2003 alweer.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werkje van Joey Arnaldo. Samen met DJ Martinos. Nuestro Vera.

0: Destro Verano, de muziek van Joni Arnoldo samen met DJ Martinez. Pikspinter, nieuwe muziek in de bonte muziekverzameling.
1: Hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Biddy.
0: Ja, daarmee is het ook gezellig. 2011 uit een van de talentenjachten op tv, ik weet niet meer welke, is Ben Sanders en Kill for a Broken Heart.

uit 2011 alweer deze. Ben Saunders, Kill for a Broken Heart. Ja, dan ga ik alvast afscheid van u nemen. Komt u uit met de plaatjes. We zijn wat vroeg vandaag, maar mag de pret niet drukken, zomaar dan maar zeggen. Urenlang bont op je radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het weer met plezier voor u gedraaid. Reageren op het programma kan, dat mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com staat daarvoor open. Ik wens u een hele fijne dag. En ik vertel u wat de muziek waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1971 met de Shangri-La's. Past, Present and Future. Ja, wat mag de toekomst brengen? Daar hebben we nog een nieuw werkje van Chloe Sweeney. The Bed You Made For Me. En we hebben denk ik nog tijd om die plaat uit 1970 eruit te gooien. The Les Humphrey Singers en To My Father's House. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En graag weer tot de volgende bond.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ben je op zoek naar een sportieve uitdaging? Voeg de triathlon Het Groene Woud toe aan je lijstje. Zaterdag 21 juni om 14:30 middags start deze wedstrijd in en om het centrum van Oorschot. Het parcours loopt rondom de iconische Stonner Meiwaardebrug, die dit jaar fungeert als evenementenlocatie en tribune. Je doorkruist het schitterende buitengebied en het monumentale dorpskern, terwijl je van het terras extra wordt aangemoedigd. Het evenement is geschikt voor alle sportievelingen van Oorschot en daarbuiten. De start is bij het Standaardplein op zaterdag 27 juni om 14:30 middags voor de triathlon Het Groene Woud in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Het vuur is nog niet geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is nog geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan vanwege verder instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het vuur in Rijen trok veel bekijks. In Noord-Macedonië is anderhalve week geleden een Nederlandse man aangehouden in verband met mensenhandel, mensensmokkel en illegale medicijnen in de regio Rotterdam. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd. De aanhouding volgt op een onderzoek dat eind vorig jaar begon. In Capelle aan de IJssel werden toen twee Colombiaanse sekswerkers aangetroffen in een woning. Een van hen werd onwel en overleed. De verdachte zou hun vervoer en verblijf hebben geregeld. Hij is niet betrokken bij de dood van de vrouw. Eduardo Bolsonaro, de zoon van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro, moet ruim 4 jaar de cel in. Hij is schuldig bevonden omdat hij Amerika had gevraagd zijn vader te helpen met sancties voor de rechters van het hof. Bolsonaro junior is oud-parlementslid. Zijn vader kreeg 27 jaar cel wegens poging staatsgreep. Het Braziliaanse Hoge Rechtshof verwijt Bolsonaro junior dat overzees lobbyen tegen zijn eigen land ingaat tegen zijn taak als politicus. SpaceX is nu het op 4 na meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk neemt AI-coderingsbedrijf Cursor over voor $60 miljard, waarmee het nu de beurswaarde van Amazon heeft ingehaald. Het bedrag wordt betaald in aandelen. SpaceX ging eergisteren naar de beurs en is inmiddels ruim $2,8 biljoen waard. Naast zijn positie in de ruimtevaart kan het ook het grootste telecombedrijf ter wereld worden. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio SNB.nl.
2: Radio
1: SNB.

begeleiding. Te zullen opstaan en naar je werk gaan met de grootste poppets aller tijden. En de geur en smaak van verse koffie. Met het komende half uur, Huey Lewis en de nieuws.

0: 1386 van Huey Lewis aan de nieuws hier bij de ochtendshow, waar we toe zijn gekomen aan het shownieuws.
1: Patrick Bruel wordt geconfronteerd met twee nieuwe aangiften van seksueel misbruik. Dat meldt persbureau AFP na een bekendmaking door het Openbaar Ministerie in Nanterre. De Franse zanger, die eerder al officieel werd aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding, zit sinds maandag in voorarrest. Oliver Tree is op 32-jarige leeftijd om het leven gekomen bij een tragisch helikopterongeluk in Rio de Janeiro. De Amerikaanse singer-songwriter, bekend van wereldhits als Life Goes On en Miss You, was in Brazilië voor zijn wereldtournee toen twee helikopters boven de stad op elkaar botsten. Bij de crash kwamen alle zes inzittenden om het leven. Binnen de muziekwereld is geschokt gereageerd op zijn plotselinge dood. Onder andere Kid Cudi, T-Pain, Bebe Rexha en zijn ex-partner Melanie Martinez delen emotionele eerbetonen op sociale media aan de eigenzinnige en getalenteerde artiest.

De Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met schitterend zomerweer. Spanje noteert een zonnige 34 graden Celsius en ook Albanië 32 graden Celsius en Cyprus 27 graden Celsius.

0: delen volop in de zonnestralen. Elders op het continent is het een stuk wisselvalliger. Want in Finland en het noordoosten van Rusland vallen buien bij temperaturen van 10 graden Celsius tot 21 graden Celsius. Terwijl landen zoals België, Polen en Oekraïne een overwegend droge dag beleven met temperaturen tussen de 20 graden Celsius en 26 graden Celsius onder een mix van wolken en zon. Morgen klaart het in West- en Centraal-Europa nog verder op, waardoor het in België zomers warm wordt met een zonnige 30 graden Celsius. En ook Polen stijgt naar een aangename 23 graden Celsius. In het Middellandse zeegebied houdt het stabiele en zinderende zomerweer moeiteloos stand met zonovergoten maxima van wel 35 graden Celsius in Spanje en Albanië, terwijl het hoge noorden van Rusland nog altijd te maken heeft met hardnekkige regenbuien en een frisse 8 graden Celsius.
1: Online and on your dial. We play your favorite music 24/7.

7 jaar terug in de tijd naar het jaar 2019 met Keiko en Rita Ora. Dit was Carry On hier bij de ochtendshow. Waar we zometeen de artiest van de week hebben klaarstaan, onze Cliff Richard. Maar we gaan

Dance, de aanstekelijke Britse inzending voor het Eurovisie Songfestival van 1973. Hoewel Cliff er tijdens de finale in Luxemburg net nasgreep en derde werd, was de single van het album Take Me High in de platenzaken een onstuitbaar succes. Het Nederlands publiek omarmde de plaat massaal, wat resulteerde in een glansrijke nummer 1 positie en 12 weken lang in de top 40.

Baby, don't change your mind van Gladys Knight en de Pips uit 1977. En daarmee gaan we ons klaarmaken voor het tweede uur van de ochtendshow. Voor deze waanzinnige woensdag 17 juni 2026. Die we aftrappen met Cheap Trick en Surrender. Dit uur heb ik nog voor je klaarstaan. Zomerse klanken van Rick Ara met Vamos a la Playa. Naar Candle in the Wind. Hier

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op landgoed Groot Bijsterveld in Oorschot vindt de gezellige rommelmarkt plaats. Een braderie op het mooie landgoed van Oorschot met amusement, loterij, eten, drinken en gezelligheid. Op zondag 20 juni van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags. De locatie is Montfoortlaan 12 in Oorschot. En wel op zondag 20 juni van 1:30 middags tot 4 uur op landgoed Groot Bijsterveld aan de Montfoortlaan 12 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een driedaags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6:00 ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd. Maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Een grote brand heeft in het Brabantse Rijen een vrijstaand woonhuis verwoest. Er wordt nog steeds geblust en een deel van het pand is ingestort. Over slachtoffers is geen duidelijkheid. Mogelijk bevindt zich nog iemand in de woning, maar de brandweer kan door het instortingsgevaar niet naar binnen. Om een beeld te krijgen van de situatie is een drone ingezet. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Zon en Breugel.
13: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
13: SNB
12: 107.5 FM.
13: En overal via radio snb.nl.
12: Radio
13: SNB.

ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 17 juni 2026. Het tweede en laatste uur van jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Onderweg Roger Whittaker met I Don't Believe It Anymore naar EWF, oftewel Earth, Wind and Fire. Hier is Fall.

0: 1970, Roger Whittaker met I Don't Believe In If Anymore. En daarmee zijn we toegekomen aan het shownieuws.
1: Jet de Nijs heeft zich in de aanloop naar Ahoy Zingt. De Nijs openhartig uitgesproken over het onverminderde gemis van haar man Rob de Nijs. De zanger overleed in maart 2025 op 82-jarige leeftijd en wordt op zondag 21 juni geëerd in een uitverkocht Rotterdam Ahoy. Hoewel Jet intens trots is dat collega-artiesten zijn repertoire nieuw leven inblazen, brengt het grootschalige eerbetoon ook een emotionele lading met zich mee. Het liefst had ze haar man immers zelf op dat podium zien schitteren. Bebe Rexha heeft vrijdag haar vierde studioalbum Dirty Blonde uitgebracht. Na een breuk met haar platenmaatschappij verschijnt de plaat volledig onafhankelijk, waardoor de Amerikaanse met Albanese roots naar eigen zeggen eindelijk whatever the fuck kan doen wat ze zelf wil. Het album is een eclectische mix geworden van genres, variërend van countryclubknallers tot tracks in het Albanese. Rexha, die op Spotify maar liefst 5 miljarden hits deelt met onder andere Martin Garrix en David Guetta, laat zich niet meer gek maken door internetfans die haar minder succesvolle singles een flop noemen.

ochtendshow op de waanzinnige woensdag 17 juni 2026. Met zometeen uit de headlines Teddy Swims, Mr. Know-It-All, maar tot die tijd uit 79, The Police en I Can't Stand Losing You.

0: Weeroverzicht.
1: Vandaag zien we een duidelijke tweedeling in het land. In de noordelijke helft overheersen de wolkenvelden en kunnen er een aantal buien vallen. Al neemt die kans vanmiddag gestaag af. Het zuiden houdt het daarentegen grotendeels droog met flink wat ruimte voor de zon. De temperaturen lopen door dit alles flink uiteen. Van een frisse 19 graden op de Waddeneilanden en 23 graden in Amsterdam tot een zomerse 26 graden in Limburg bij een matige zuidwestenwind. Morgen schakelen we over naar een vrij zonnige en overal droge donderdag. De zomerse warmte breidt zich uit over het land, waardoor het kwik dieper landinwaarts stijgt naar warme waarden tussen de 25 en 28 graden. Direct aan zee zorgt een briesje voor een aangenamere 21 tot 24 graden.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een 57-jarige man uit Best is veroordeeld tot 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. In 2019 had hij namelijk als medewerker van een GGZ-instelling in Helmond seks met een 26 jaar jongere patiënte. Strafbaar volgens de rechtbank, die vindt dat er sprake is van misbruik van de situatie, terwijl de vrouw juist zorg nodig had voor haar zware trauma's. De Bestenaar werkt nu in de horeca en kan niet meer in de zorg werken door zijn veroordeling. Twee militairen van de basis in Oorschot zijn gisteren gewond geraakt tijdens een oefening in het Duitse Münster. In totaal raakten er 4 militairen gewond. Dat gebeurde toen 2 legervoertuigen op elkaar botsten. Het ging om een groot Boxer panzerwielvoertuig en een kleiner Fennec verkenningsvoertuig. De militairen zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niet levensgevaarlijk gewond. De voltallige gemeenteraad in Best wil opschieten met het vormen van een nieuw gemeentebestuur. Informateur Ivo Kortman wordt nu ook de formateur. Vorige maand werd duidelijk dat de partijen een raadsbreed akkoord willen. Dat betekent dat alle partijen meebeslissen over hoe Best bestuurd wordt. Belangrijk is nu eerst het vinden van maximaal 5 wethouders die recht doen aan de verkiezingsuitslag. De Leendeweg in Eindhoven is na een half jaar dicht te zijn geweest weer even open voor het verkeer. De drukke verkeersader in straten wordt buiten de ring opgeknapt met nieuw asfalt, meer groen en ook het riool wordt aangepakt. Eind juli gaat de weg weer even dicht om het laatste deel van de werkzaamheden af te ronden. PSV heeft het uitshirt voor het komend seizoen gepresenteerd. Het is een wit shirt met oranje, roze en paarse accenten. Sommige fans vinden het prachtig, maar er zijn ook veel supporters die zich afvragen of het geen verlaten 1 april grap is. De kritiek was vooral online niet van de lucht, maar PSV zegt dat het nieuwe tenue wel heel goed verkocht is op de eerste dag van de lancering. En de 18-jarige Stefan heeft een prestigieuze onderwijsprijs gewonnen. De VWO-leerling van het Strabrecht College in Geldrop maakte voor zijn profielwerkstuk een werkende computerchip. Het kost hem wel 2000 uur werk en 2000 euro. Stefan had namelijk geen dure cleanroom tot zijn beschikking en maakte de machine om de chips te maken helemaal zelf op school. Maar dat leverde hem naast een award ook een baan op in een echte cleanroom. Volgend jaar gaat Stefan, hoe kan het ook anders, aan de TU Eindhoven studeren. En tot zover het nieuws.
0: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

Nationaal geweest op 1980. De Dolidots, Hela, Die, La, Die, Lau. En daarmee zijn we al het laatste half uur begonnen van de ochtendshow op deze daverende dinsdag 16 juni 2026. Waar we zometeen gaan kijken naar de Verenigde Staten weersverwachting. Verder hebben we 24/7 Van Halen. En rond kwart voor gaan we de geschiedenisboeken bijpakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Met nu een ander Nederlands product. De zusjes Klema, oftewel Lord Lane en Is.

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag is het bewolkt in New York met 25 graden Celsius. En in Chicago met een temperatuur van 19 graden Celsius. In Los Angeles en Las Vegas.

schijnt de zon daarentegen volop, met temperaturen van respectievelijk 29 graden Celsius en een hete 43 graden Celsius. In het zuiden heeft Miami te maken met bewolking bij een temperatuur van 31 graden Celsius. Morgen blijft het in New York bewolkt bij 26 graden Celsius, terwijl Chicago te maken krijgt met een bui bij 22 graden Celsius. Richting het einde van de week blijft het aan de westkust en in de woestijn prachtig zonnig, waarbij Las Vegas op donderdag een zinderende

1995 was het een hitnotering voor 24/7, deze Keep On Trying. Zometeen gaan we onze geschiedenisboeken erbij pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Verder hebben we nog Cloud en Weeks and Company klaarstaan tot aan 9 uur. Tot aan het einde van de ochtendshow op deze dinsdag 16 juni. Met nu uit 1984 de formatie Van Halen. Hier is Jump.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 16 juni 1967. Het Monterey International Pop Festival ging van start in Californië. Dit driedaagse evenement wordt beschouwd als het begin van de Summer of Love en markeerde de grote doorbraak voor iconische artiesten als Jimi Hendrix en Janis Joplin. 1971, de Amerikaanse rapper en acteur Tupac Shakur werd geboren in New York. Hij groeide uit tot een van de meest invloedrijke hiphopartiesten aller tijden, bekend om zijn maatschappelijk kritische teksten en poëtische stijl. 1978, de film The Blues Brothers ging in première, waarin Dan Aykroyd en John Blazuhi een eerbetoon betrachten aan de Amerikaanse soul- en bluesmuziek. De soundtrack en de film hielpen het genre aan een enorme hernieuwde populariteit bij een jonger

0: Dit is het regio prikbord.
1: Vrouwenvisserskoor De Walnoten staat op zaterdagmiddag 28 juni vanaf 2 uur op de kiosk. Het vrouwenvisserskoor De Walnoot is een koor uit Nuenen en bestaat uit ongeveer 26 leden. Dirigenten Yvonne Bouvier en twee accordeonisten. Het koor zingt gezellige nummers die gerelateerd zijn aan de zee en dat doen ze met veel plezier en in stemmige kleding. Wat zowel voor het oog als voor het oor een mooi beeld geeft op zondagmiddag 28 juni op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Keizer Naruhito en keizerin Masako van Japan zijn in Nederland voor een 3-daags staatsbezoek. Op de eerste dag leggen ze een krans bij het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. De relatie tussen Nederland en Japan duurt al 426 jaar. Die geschiedenis kent ook zwarte bladzijden. Van 1942 tot 1945 bezette Japan Nederlands-Indië, waarbij duizenden mensen in kampen zaten. Keizer Naruhito wil het wederzijds begrip verdiepen en een geest van vrede bewaren. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. De belangrijke verkeersader A44 in Zuid-Holland gaat komende vrijdag voor bijna 2 weken dicht. Het verkeer is in de spitsstand tot een uur langer onderweg. Na bijna 90 jaar wordt het Lisserweg-viaduct op de A44 vervangen door Rijkswaterstaat. Tijdens de 11-daagse afsluiting wordt het verkeer omgeleid. De komende jaren worden daar ook het hoofdvaartviaduct, de Kaagbrug en het spoorwegviaduct vernieuwd. Op woensdag 1 juli om 6 uur 's ochtends gaat de A44 weer open. De gemiddelde WOZ-waarde van woningen in de provincie Utrecht is voor het eerst hoger dan die in Noord-Holland. Volgens het CBS komt de gemiddelde WOZ-waarde uit op €439.000, 10,3% meer dan vorig jaar. De landelijke stijging is geen verrassing. De WOZ-waardes zijn door de gemeente voor dit fiscale jaar met 10,6% verhoogd. Maar het CBS heeft nu gemiddeld een iets lager WOZ-cijfer berekend. Het weer. Hier en daar zonnig, verder bewolkt met kans op wat lichte regen. Maxima tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio SMB 107.5 FM.
2: En overal via radio SMB.nl.
7: Radio SMB.

0: Duitsland. Wie biedt er aus Deutschland? Ja, natuurlijk. En ze was druk met de Silver Convention. En ook solo ging het lekker voor Penny McLean. Dan gaat ze met Lady Bump.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.

Michael Jackson. Jawel, tuurlijk. En ja, noem het maar zijn tante. Diana Ross. Diana Ross, die met het haar zo in het bos. Ja, daar gaat twee grootheden op één plaats, zullen we zeggen. Het was The Wiz Musical, 1978. Ease on and down the road. Lekker terug. Van de middle of the road. Lekker terug in een grijs verleden. Plaatjes van toen, die nog lang niet zijn versleten, joh. Die zitten nog steeds tussen je oren, weet je wel. Nou, je hoort ze terug. Lekker luisteren.

Wat een heerlijke muzikale tijd hebben we toch beleefd eigenlijk in de jaren 80, lieve luisteraars. En de Dotjes. Ja, nou goed, we kwamen ze regelmatig tegen. En zelfs vandaag weer terug op de radio met All the Roses. Zometeen vanuit het kleine theatertje. Heel klein piepklein studio. Nou ja, er zit wel een hele grote kantine bij natuurlijk. Maar sowieso een fijne van achter de keuken.

0: van het padje.
1: Zullen we maar zeggen, taco en pudding are the rich.
2: Een fijne van achter de keukengordel.
1: Ja hoor, zomer, zomer, zee en mooie goudgele stranden, vrienden. Waar ga je heen deze zomer? Of blijf je gewoon lekker thuis in het

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Het mot nou toch niet gekker worden?
2: Kopje koffie, glazen wasser.
3: Nou, dat slaat niet af, man.
4: Ik ga naar het enge bos, daar valt de meeste niemand belasten.

Maar even een splitsing van de middel achterop. Ja, tuurlijk kwam ik terecht bij splitsing in Wind and Zeilen. Als je je toch verveelt in een bepaalde zomer, dan ga je gewoon lekker zandkastelen bouwen met je vrouw en kinderen. Is ook leuk. Dus. Het ging over het, de Noordzee onder andere, maar je hebt ook mensen die vertrekken richting het zonnige zuiden, richting Spanje. De Knecht is er een voorbeeld van natuurlijk, hè. Everybody wants to rule the world. Dit is de Middle of the Road Show. Kom naar je toe via de bekende lange palen en digitale kanalen. Ik vind het enorm leuk dat je luistert vandaag. Gewoon de hele dag, wat? De hele week aan je toestel. Even terug naar Duitsland.

0: muziek door je speakers. En hij is bovendien een aardige.
1: Is er nog koffie?
0: Ja, echt wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. The Middle of the Road Show.

Iemand staat erbij op dit kanaaltje. Luisteraar en blij. Dat ben jij. Dat vind ik leuk. Gezellig toch. Give me a break. Wat een geheel vrij verzonnen. Vrienden, daar gaat de Ritchie Family uit heide vervlogen jij. Alleen maar plaatjes van toen. Alleen maar plaatjes uit hun grijs verleden. Plaatjes voor de hoogstaatjes. Muzikale hoogstaatjes ook. Natuurlijk van eigen bodem. Die vrolijke Amsterdammer, zijn naam is René Vroeger, met even zijn eerste serie.

0: Lekkere muziek. Uit de tijd toen Miami Vice nog op tv was.
1: Ja!
0: Dat waren Sarge en lieve vrienden. Het was Steve Harrington en Feel So Real. In jouw middel op de roadshow. Mensen. Van voor de achter, van links naar rechts. En opeens kom je hem tegen.

nog even het Live Aid spektakel naar voren halen. Weet je nog? Begin jaren 80. Nou, dat was wat. En twee podiumtijgers vonden elkaar. Het waren David Bowie en Mick Jagger.

Het is een moeilijke vraag, hè? Wat deed jij in de zomer van 69? Vorige eeuw wilde gestaan. Ik weet het niet meer. Hi, the longest time here. Heel lang geleden. Maar wel lekker. Dat hij er toch nog even op terugkomt. Onze grote vriend Brian Adams, The Summer of 69. Luisteraars, lieve mensen, welkom op deze avond. Was me weer bijzonder gezellig en heel leuk. En ja, toch wel weer een lekker gemoed ook, hè. Dus gezellig samen zo op de radio. Wat een feest altijd, hoor. Nou, hè. Wat legendarisch. Het radiotoestel. Morgen, dezelfde tijd, dezelfde golflengte. Doen we het opnieuw. Maar sowieso, veel plezier met mijn lieve andere collega's. Zometeen aan de andere kant van het hele uur. En we spreken elkaar.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 8:30 tot 11 uur aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffen inleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval app.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. Bijna 250.000 werknemers onder de 30 wil eigenlijk fulltime aan de slag. Op dit moment heeft ruim de helft van de jonge werknemers een fulltime baan. De onderbenutting is volgens onderzoek het grootst in de zorg en het onderwijs. Veel jongeren zitten structureel vast aan te kleine contracten. Er blijft ook veel jong arbeidspotentieel in de logistiek, horeca, verkoop en paramedische dienstverlening onbenut. Een specialistisch team gaat vandaag zoeken naar de bewoner van het pand in het Brabantse Rijen dat volledig is afgebrand. Het vuur is geblust. Volgens omwonenden is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Tijdens het blussen is een deel van het huis ingestort. Door het instortingsgevaar kon de brandweer de woning niet betreden. De politie houdt het gebied rond de afgebrande woning afgeschermd. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maximaal tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie. Online.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
2: Radio SNB.

We de komende twee uur het met je over gaan hebben. Even welkom heten u allen daar aan de radio. Een zeer goede dag is de bouwval. Tot en met een uur of twee zo'n beetje ben ik bij je met de leukste muziek uit een bepaald jaar. Nou ja, niet 100% uit één jaar, maar toch wel met een thema van een bepaald jaar, dat zou je zeggen. Het is het jaar dat er een nieuwe leider komt in de Sovjet-Unie, ene Michail Gorbachev. Het is ook het jaar dat de heer Ronald Reagan aan zijn tweede ambtstermijn in Amerika begint. De eerste Nederlander die stapt in een ruimteschip en vliegt een rondje rondom de aarde. Ene Wubbo Ockels. En Microsoft die introduceert in dit jaar Windows 1.0. Dus zover gaan we terug in de tijd. De hits van toen waren onder andere voor Elton John. Die had een hele grote nummer 10 hit met Nikita. Dan I'm on Fire, Bruce Springsteen stond nummer 9 dat jaar. En 8 was voor Into the Groove van Madonna. 7 in ons speciaal jaar stond weer een plaat van Bruce Springsteen. Dancing in the Dark was toen een hit. En Shout Tears for Fear stond nummer 6. 5 was voor Nana Mouskouri met de titelsong van Mistral's Daughter Only Love. Afgetiteld. En waarom fluister ik je naam nog? Onze held in banger dagen, Benny Nijman. Hij stond op nummer 4 dit jaar. Haus der Drei Zonne, een Duitse plaat op nummer 3 in ons basisjaar van Nena was die plaat. En Night Shift van de Commodores, een hele mooie, stond op nummer 2. Dan op nummer 1, de topper van 1985. We are the world, USA for Africa. En dit was ook een hit. In de zomer van 1985. Tarzan Boy, oftewel Baltimora. Zo'n mooie man. Een gespierd lichaam die dan over het strand liep. En dan dit liedje waarschijnlijk zong in 85.

Between a Rock and a Hard Place. Ja, dat zei ik toch. Een van de weinige goed functionerende junkies, of mag ik dat eigenlijk niet zeggen? Between a Rock and a Hard Place, oftewel de Rolling Stones. Al sinds de 60e jaren zijn ze werelds en niet van het podium af te slaan. Misschien moet je ze straks nog wel een keertje afdragen, ik weet niet hoe het zit. Maar ze zijn in ieder geval nog steeds bij ons, de heren van de Rolling Stones. En dit was Between a Rock and a Hard Place. Ik heb nog even zitten kijken op 1985. Nou, daar is me toch van alles gebeurd dat jaar, zeg. Jongen, jongen.

0: Beethoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een 57-jarige man uit Best is veroordeeld tot 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. In 2019 had hij namelijk als medewerker van een GGZ-instelling in Helmond seks met een 26 jaar jongere patiënte. Strafbaar volgens de rechtbank, die vindt dat er sprake is van misbruik van de situatie, terwijl de vrouw juist zorg nodig had voor haar zware trauma's. De Bestenaar werkt nu in de horeca en kan niet meer in de zorg werken door zijn veroordeling. Twee militairen van de basis in Oorschot zijn gisteren gewond geraakt tijdens een oefening in het Duitse Münster. In totaal raakten er 4 militairen gewond. Dat gebeurde toen 2 legervoertuigen op elkaar botsten. Het ging om een groot Boxer panzerwielvoertuig en een kleiner Fennec verkenningsvoertuig. De militairen zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niet levensgevaarlijk gewond. De voltallige gemeenteraad in Best wil opschieten met het vormen van een nieuw gemeentebestuur. Informateur Ivo Kortman wordt nu ook de formateur. Vorige maand werd duidelijk dat de partijen een raadsbreed akkoord willen. Dat betekent dat alle partijen meebeslissen over hoe Best bestuurd wordt. Belangrijk is nu eerst het vinden van maximaal 5 wethouders die recht doen aan de verkiezingsuitslag. De Leendeweg in Eindhoven is na een half jaar dicht te zijn geweest weer even open voor het verkeer. De drukke verkeersader in straten wordt buiten de ring opgeknapt met nieuw asfalt, meer groen en ook het riool wordt aangepakt. Eind juli gaat de weg weer even dicht om het laatste deel van de werkzaamheden af te ronden. PSV heeft het uitshirt voor het komend seizoen gepresenteerd. Het is een wit shirt met oranje, roze en paarse accenten. Sommige fans vinden het prachtig, maar er zijn ook veel supporters die zich afvragen of het geen verlaten 1 april grap is. De kritiek was vooral online niet van de lucht, maar PSV zegt dat het nieuwe tenue wel heel goed verkocht is op de eerste dag van de lancering. En de 18-jarige Stefan heeft een prestigieuze onderwijsprijs gewonnen. De VWO-leerling van het Strabrecht College in Geldrop maakte voor zijn profielwerkstuk een werkende computerchip. Het kost hem wel 2000 uur werk en 2000 euro. Stefan had namelijk geen dure cleanroom tot zijn beschikking en maakte de machine om de chips te maken helemaal zelf op school. Maar dat leverde hem naast een award ook een baan op in een echte cleanroom. Volgend jaar gaat Stefan, hoe kan het ook anders, aan de TU Eindhoven studeren.

Ja, oh baby. Maar zo ver ga ik niet. Oh Marie, oh Marie, oh Marie. Ja, André Hazes, hij bracht het tot een aardige nummer 8 hits in der tijd. 1900, wat zal het zijn geweest? 85. Ons basisjaar was dit een hele grote hit in Nederland. Als kleine jongen glipte André Hazes ooit stiekem het concertgebouw binnen. Daar zag hij Muddy Waters optreden. En hoewel de 80-jarige André er weinig van begreep, bezorgde deze blueszanger hem wel kippenvel. Jaren later keerde André terug in het concertgebouw, maar ditmaal was hij degene die het publiek kippenvel wist te bezorgen, want André was in die tijd de volkszanger nummer 1 en dat is hij nog heel lang tot na zijn dood gebleven. 1985, ik zei net al, van alles en nog wat gebeurt in dat jaar. Het is ook het jaar van Michail Gorbatsjov. In 1985 wordt de heer Michail Gorbatsjov de eerste nieuwe leider van de Sovjet-Unie. Gorbatsjov was de opvolger van de in 10 maart 1985 overleden Konstantin Tsjenko. En sloeg een nieuwe weg in met de Sovjet-Unie. De weg van vernieuwing en van openheid. En als uiterste consequentie van dit beleid was de opheffing van de Sovjet-Unie op 25 december 1991. En als we het dan toch over de Sovjet-Unie hebben, grenswachters en alles, dan hebben we het ook een beetje over de heer Elton John. Want die bracht in 1985 de ultieme Oost-West-plaat uit, deze Nikita, die eigenlijk over Nikita Khrushchev ging. Maar in de videoclip was het een dame geworden op een of andere manier.

is on its way. De Little River Band uit 1977. Toen hadden ze er een hele grote hit mee hier in Nederland. En ik had het toen net al met je over de wereldleider Gorbachev. Aan de andere kant van de oceaan was nog zo'n heel groot land. En op 20 januari 1985 wordt de Republikein Ronald Reagan voor de tweede termijn gekozen. Of eigenlijk beëdigd. Voor de komende 4 jaar werd hij weer president van de Verenigde Staten. In november 1984. Had Ronald Reagan met ruime meerderheid de presidentsverkiezingen gewonnen in Amerika van zijn democratische tegenkandidaat Walter Mondale.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waalre. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Op zondag 21 juni bij Fitness Essink Sportschool.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

nog wel eens die hele mooie oude plaatjes. Uit 1968 kwam deze van Leap Lee en The Little Arrows. Even kijken, 1985, daar hebben we het nog de hele tijd met je over gehad. En in 1985 was er onder andere Microsoft, die kwam met Windows 1.0 uit. Ook Wibble Ockels, die ging naar de ruimte. Maar nog veel belangrijker, op 11 mei 1985 landde Paus Johannes Paulus II op vliegveld Welschap in Eindhoven. Ja, tegenwoordig heet het gewoon Eindhoven Airport, maar oké. Voor een bezoek kwam hij naar Nederland. Het ontvangst in het progressieve Nederland was lauw en op sommige momenten zelfs vijandig vanwege de conservatieve standhouding van de katholieke kerk ten opzichte van voorbehoedsmiddelen, ongehuwdheid, samenwonen, gehuwde priesters, homoseksueel en nog veel meer andere dingen. Maar in 1985 was hij dan toch even hier en dat is de laatste keer dat we de paus hier in Nederland hebben gehad en misschien ook wel echt wel de laatste keer. Wij denken hier toch ietsje anders over dingen dan dat ze in Rome doen. En dat is nu nog steeds, denk ik wel.

Er zat dan ook zo'n hele mooie ingetogen clip bij Bruce Springsteen, I'm on Fire. Voor degenen die het willen weten, daarvoor was het de heren van de Dire Straits en The Walk of Life. 1985 is het jaar dat ABBA eigenlijk voorbij was en Björn en Benny eigenlijk niks te doen hadden. Maar niks te doen hebben, dat kennen die twee niet. Dus ze schreven in hun vrije tijd gewoon een musical. En het was nog een succesvolle musical ook. Hij heeft heel lang in West End gestaan in Londen. En uit die musical kwam een hit naar voren die zijn weerga niet kende. Barbara Dickerson en Ellen Page. En I know him so well uit de musical Chess.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Na een succesvolle eerste en tweede editie komt het Slow Triathlon opnieuw naar Brabant. Op zaterdag 27 juni van 8:30 in de ochtend tot 4:00 middags kun je kiezen voor een achtste of kwart triathlon in en rond de recreatieplas Aquabest. Je begint met zwemmen in het water van Stadspark Aquabest, fiets daarna richting Sint-Oederode en sluit af met een wandeling van 5 of 10 kilometer. Langs de route zijn verschillende verzorgingsposten waar vrijwilligers je iets te eten en drinken aanbieden. Na afloop kun je napraten op het finishfestival. De startlocatie is Eckerswijk 1 in Best. Voor het programma en de prijzen kijk je op slowtriathlon.com/Brabant.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben bij hun aanvallen op Iran de omstreden tool Grok van Elon Musk gebruikt. Met dat AI-model zouden 2000 Iraanse doelen zijn geselecteerd. Dat is gemeld door justitie in de VS. Grok is omstreden omdat er deepfakes mee kunnen worden gemaakt en het dikwijls complottheorieën verspreiden. Activisten eisen dat Grok-ontwikkelaar xAI vervuilende gasturbines bij datacentra stillegt. De Amerikaanse overheid wil die rechtszaak blokkeren. Het kabinet wil binnen nu en 4 jaar minder afhankelijk zijn van de VS voor de veiligheid van het Nederlands grondgebied. Dat schrijft minister Berendsen in zijn internationale veiligheidsstrategie aan de Tweede Kamer. Op het gebied van inlichtingen en verdediging tegen ballistische raketten wordt daarvoor samengewerkt met Europese partners. De Europese defensieindustrie moet over 4 jaar van de belangrijkste conventionele wapensystemen een volwaardige eigen versie kunnen maken of die in ontwikkeling hebben. Nederland verkent onder meer de mogelijke samenwerking met Frankrijk voor nucleaire bewapening. In de Amerikaanse staat Texas is een klein vliegtuigje neergestort op een snelweg. 1 persoon is overleden, zeker 5 mensen raakten gewond. Het vliegtuigje was rond 1:15 vannacht Nederlandse tijd vertrokken vanuit Mexico naar Austin in Texas. Boven Laredo, zo'n 380 kilometer verderop, kreeg het toestel technische problemen. Toen het vliegtuigje neerstortte, werd ook een rijdende auto geraakt. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. In Leeuwarden is de 5-jarige Jelte de Haan overleden. Hij werd in 2024 het gezicht van de 3FM-actie Serious Request voor de stichting Meta Kids. Jelte leed aan de zeldzame aandoening MLD, die het zenuwstelsel snel laat aftakelen. Hij overleed gisterochtend thuis bij zijn ouders. Met de radioactie werd in 2024 11 miljoen euro opgehaald. Het weer. Af en toe wat regen, verder zonnig met maxima tot 25 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
3: SNB.

es Rock. Solid as a Rock, een van de platen uit 1985, waar we het de komende uur nog met je over gaan hebben. Welkom bij het tweede gedeelte. In dit tweede gedeelte van het programma hebben we straks nog, even kijken, uit 1985, The Cats, She's So In Love gaan we nog draaien. Deepest Mode komt nog langs en De Dijk, jawel. Dat waren ook mensen, bands, die in 1985 hele grote hits hebben gescoord. En over hits scoren gesproken. In 1985 was het een nummer 14 positie in de hitparade hier in Nederland. Maar zo af en toe als je hem op de radio hoort, dan denk je, wat een plaat. Het moet een hele grote nummer 1 hit zijn geweest. En dat is het eigenlijk niet. Bryan Adams met een hele fantastische clip die erbij zat. Dit is Run To You.

Oh, so young, that's hard, you know. De Bluebells, ze hebben twee LP's, CQ-CD's, weet je ook maar wild, in de 80e jaren gemaakt. En daarna is de groep een beetje uit elkaar gevallen. En dit was eigenlijk het enige wapenfeit van de groep die hier in Nederland echt een hele grote hit is geweest. Dus eigenlijk wel een one-day hit wonder, Young at Heart. De Bluebells uit, wat zal het zijn geweest, 1984, 1993 is ook nog een keer weer naar boven gekomen hier in de hitparade. Nu, David Lee.

David Lee Roth is al vanaf jongs af aan een beetje een grote liefhebber van de rockmuziek en volgt dus ook bands als Led Zeppelin, ZZ Top en zo. En zelf komt hij dan ook uiteindelijk in een bandje met de broeders Eddie en Alex van Halen. En samen maken ze een aantal hele grote hits. En daarna deed hij deze nog eventjes apart. Alleen zo, de California Girls. En ik kan me nog goed herinneren, die clip die erbij zat, dat was één ding waar ik adembenemend naar kon kijken. Zo, ja. Ik eigenlijk wel back-to-back draaien. Straks hebben we voor je de Billboard Hot 100. Maar eerst even deze plaat van Milli Vanilli en All or Nothing. Nou, het was Nothing volgens mij.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 'smiddags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Markt is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieven tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: You'll know what this one is, then.

0: Thank you very much today.
1: Graag gedaan. I just can't get enough. En dat was dus Depeche Mode in ons basisjaar 1985. Een enorme, wat zal het zijn geweest? Volgens mij een zomerhit. Ja, een beetje zomer, begin zomer. Aardige hit. En dit was dan de live versie. 1985 en wel op 10 juli 1985 wordt het Nederlandse schip de Rainbow Warrior van de milieuorganisatie Greenpeace in de haven van Auckland, Nieuw-Zeeland, door de Franse geheime diensten tot zinken gebracht. De Rainbow Warrior was in de Zuidzee, de Stille Zuidzee, om te protesteren tegen de kernproeven die de Fransen hielden op Munuroa, een atol in de Franse Polynesische Zee. Kort voor middernacht rukte twee bommen de scheepswand uit elkaar, waarna het schip heel snel zonk. En ene Fernando Pereira, die aan boord was, een 35-jarige fotograaf van Greenpeace, kwam daarbij om het leven. Ook was het trouwens het jaar van de zure regen. Door neerslag van zure regen stierven er in het begin van de jaren 80 op meerdere plaatsen in Europa op grootschalig gebied naaldboombossen. De zure in de atmosfeer werd veroorzaakt door het uitstoten van vervuilende stoffen van de industrie, het verkeer en ammoniak afkomstig van de intensieve veeteelt in Nederland.

zou zo graag meedoen. Ik kan wel oehoeren, maar dan is het niet dat mooie oehoeren van de dijk. Maar een heel slecht vals zingende verbouwen. Maar dat ga ik niet aandoen, ga ik niet aandoen. Binnen zonder kloppen. Dit is de Billboard Hot 100 over 1985. Met de bovenste 10 van dat jaar. Op nummer 10 stond in 1985 in de Billboard Hot 100 AHA met Take On Me. 9 was voor Madonna en Crazy For You en The Dire Straits stonden met Money For Nothing en Your Chicks For Free op nummer 8. Zo'n MTV clipje zat daarbij. Tenminste, dat herinner ik me nog. 7, Tears For Fears, Everybody Wants To Rule The World. En op nummer 6 was het de heer John Oates samen met Daryl Hall en Out Of Touch. Nummer 5 was het voor Chaka Khan en I Feel For You. Nummer 4, Foreigner en I Want To Know What Love Is. En Wake Me Up Before You Go Go van Wham stond op nummer 3 in 1985 in de Billboard Hot 100. 2 was voor Madonna en Like A Virgin. En nummer 1... Ja, dat is een beetje een twistpuntje. Nummer 1 hier in Europa, hier in Nederland, was het George Michael die het zong. Maar in Amerika was het een hele grote groep genaamd Wham, die Careless Whisper tot de nummer 1 positie bracht in de Billboard Hot 100 over 1985. Nummer 10. Nummer 7.

weet ik het wel. Dan pak ik gewoon een glaasje limonade, denk ik, of zo. Hè. Ik hou niet zo van bier en zeker ook niet van sangria. Dus zal ik zeggen, en een algeheel onthouder. Nou, nee, niet algeheel, maar toch heel weinig. Biro Sangria Circus uit 1974. En weer terug naar de 80e jaren. Dit keer naar 1981, samen met R.E.

0: the Cats.
1: She's so nice, so nice. She told me today.
0: And she's so in love, in love. ...1985. En she's so and so in love. Of moet je dan zeggen in love? Zoals dan Mr. Love het zelf altijd zegt op tv. De films, je hoort het al. We gaan eens kijken wat draaide er in de bioscopen in 1985. Back to the Future, deel 1 draaide er. Maar ook Brazil was een van die films. La Historia Oficial draaide in de Nederlandse bioscopen. En Out of Africa, die lange film van Sidney Pollack. Die het heel goed deed. Een van de films van het jaar was dat volgens mij. Prince's Honor was ook in 1985 in de bioscoop te zien. Zo ook als Ryan. Silverado en The Breakfast Club waren van die films die je af en toe nog wel eens op tv ziet. Maar in 1985 alleen kon bewonderen als je naar de bioscoop ging. En The Color Purple van Steven Spielberg draaide er ook. Die hele lange mooie film over het donkere, moet ik dan zeggen. Ik mag niet zeggen zwart, hè? Nee, donkere Amerika. En dan heb ik het over de kleur van de mensen. En als laatste draaide er nog in de Nederlandse bioscopen Witness. En nu even een plaatje van wat dichterbij. Dit is de dame Miss Montreal en Love You Now. Welkom, dit is De Bouwval en het zit er bijna op als je nu inschakelt. Dus had je even 2 uur eerder moeten doen. Maar oké, maakt niet uit. Volgende week ben ik er weer.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Ben je op zoek naar een sportieve uitdaging? Voeg de triathlon Het Groene Woud toe aan je lijstje. Zaterdag 21 juni om 14:30 middags start deze wedstrijd in en om het centrum van Oorschot. Het parcours loopt rondom de iconische Stonder Meiwaardebrug, die dit jaar fungeert als evenementenlocatie en tribune. Je doorkruist het schitterende buitengebied en het monumentale dorpskern, terwijl je van het terras extra wordt aangemoedigd. Het evenement is geschikt voor alle sportievelingen van Oorschot en daarbuiten. De start is bij het Standaardplein op zaterdag 27 juni om 14:30 middags voor de triathlon Het Groene Woud in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Vandaag zijn de adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp opnieuw gedaald. De olieprijzen zijn tot het laagste punt in een kwartaaltijd gezakt. En dat komt doordat de hoop op vrede in het Midden-Oosten en de heropening van de straat van Hormuz alsmaar verder toeneemt. Een liter benzine kost nu ruim €2,45. In vergelijking met vorige maand scheelt dat bijna 20 cent. Deze prijzen worden vooral langs de snelwegen gevraagd. Bij tankstations in het land ligt de prijs vaak lager. Huidige Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen schrijft in een brief dat oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep haar ruzie met het presidium van de Tweede Kamer heeft bijgelegd. Het conflict had te maken met het onderzoek dat het presidium in 2022 naar Ariep deed, na twee anonieme meldingen over haar gedrag. Het hoge beroep komt hiermee te vervallen en de zaak is voor alle betrokkenen afgerond, aldus van Kampen. Dat de zaak is opgelost is volgens hem in het belang van alle betrokkenen. De leiders van de G7-landen zijn het met elkaar eens en hebben hun steun voor Oekraïne uitgesproken. In een verklaring staat te lezen dat zij samenstaan voor de niet-aflatende steun aan Oekraïne om diens vrijheid, soevereiniteit en territoriale integriteit te verdedigen. Sinds gisteren vergaderen de leiders van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada, de VS, Duitsland, Italië en de Europese Unie over verschillende onderwerpen, maar de oorlogen in Iran en Oekraïne staan als belangrijkste punten op de agenda. Het weer. In het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
9: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
10: Verhuur je een vakantieverblijf, plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
12: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio
12: SNB
13: 107.5 FM.
12: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio
12: SNB.
14: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
15: Een hoogtepuntje.

is even niet anders. Ik ga hem straks even datjes voor de liefhebbers. Het is aangevraagd door Marjolein. Marjolein vroeg dat plaatje aan en zou die alsjeblieft willen draaien in een van je shows. Ze schrijft op mijn Corrie en de regels huilen is voor jou te laat. Ja, bam, ze doet het licht uit, komt paar meteen weer achteraan. En voor de rest, ja, heel veel Nederlandstalig zie ik. Chané, ben je gek? Ja, nee, ik ben niet gek. En Adriaan Persons ook nog met Zoals ik doe. Nou, hier ziet hij jou maar.

een klein beetje stom hobby eigenlijk dit, hè? Dat is, dan zit je voor de kat, nou, het is niet helemaal voor de kat, wie ook doet, voor jou natuurlijk, als luisteraar, maar het is wel een rare hobby. Dan zit je tegen een beeldscherm aan te babbelen. Ik heb het al meer gezegd, heel vreemd. Want er zijn van die dingen. Sade, ben je gek, hoor je net. The Main en Mr. Wives nu met Leaf in 5.

2023, komt het filmpje uit. Leuk, hè? René Vroeger, Just Say Hello nu. Ja, 1990, mensen. In de tijd dat we gewoon nog met de guldens betaalden. De euro was nog helemaal niet in vragen destijds. Kun je nagaan. En René Vroeger, hij werd hier wereldberoemd bij met dit nummer. Is Just Say Hello.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Een 57-jarige man uit Best is veroordeeld tot 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. In 2019 had hij namelijk als medewerker van een GGZ-instelling in Helmond seks met een 26 jaar jongere patiënte. Strafbaar volgens de rechtbank, die vindt dat er sprake is van misbruik van de situatie, terwijl de vrouw juist zorg nodig had voor haar zware trauma's. De Bestenaar werkt nu in de horeca en kan niet meer in de zorg werken door zijn veroordeling. Twee militairen van de basis in Oorschot zijn gisteren gewond geraakt tijdens een oefening in het Duitse Münster. In totaal raakten er 4 militairen gewond. Dat gebeurde toen 2 legervoertuigen op elkaar botsten. Het ging om een groot Boxer panzerwielvoertuig en een kleiner Fennec verkenningsvoertuig. De militairen zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niet levensgevaarlijk gewond. De voltallige gemeenteraad in Best wil opschieten met het vormen van een nieuw gemeentebestuur. Informateur Ivo Kortman wordt nu ook de formateur. Vorige maand werd duidelijk dat de partijen een raadsbreed akkoord willen. Dat betekent dat alle partijen meebeslissen over hoe Best bestuurd wordt. Belangrijk is nu eerst het vinden van maximaal 5 wethouders die recht doen aan de verkiezingsuitslag. De Leendeweg in Eindhoven is na een half jaar dicht te zijn geweest weer even open voor het verkeer. De drukke verkeersader in straten wordt buiten de ring opgeknapt met nieuw asfalt, meer groen en ook het riool wordt aangepakt. Eind juli gaat de weg weer even dicht om het laatste deel van de werkzaamheden af te ronden. PSV heeft het uitshirt voor het komend seizoen gepresenteerd. Het is een wit shirt met oranje, roze en paarse accenten. Sommige fans vinden het prachtig, maar er zijn ook veel supporters die zich afvragen of het geen verlaten 1 april grap is. De kritiek was vooral online niet van de lucht, maar PSV zegt dat het nieuwe tenue wel heel goed verkocht is op de eerste dag van de lancering. En de 18-jarige Stefan heeft een prestigieuze onderwijsprijs gewonnen. De VWO-leerling van het Strabrecht College in Geldrop maakte voor zijn profielwerkstuk een werkende computerchip. Het kost hem wel 2000 uur werk en 2000 euro. Stefan had namelijk geen dure cleanroom tot zijn beschikking en maakte de machine om de chips te maken helemaal zelf op school. Maar dat leverde hem naast een award ook een baan op in een echte cleanroom. Volgend jaar gaat Stefan, hoe kan het ook anders, aan de TU Eindhoven studeren. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

gekozen, We Rule, uit 2009. Dus de 2009 versie, hè, zo moet je het even zien. Ed Starlight met All We Need. Helemaal geen Nederlandstalig, joh. Journey met Don't Stop Believing. En ook nog Lois Lane met Qualified. Maar toch Nederlandstalig. Jawel, Jan Smit en de vrienden voor.

0: Hilvers en...
1: Ja, een soort, ja, ze noemen het een valse stem. Ja. Ja. Oh, wat een fun hebben wij. Zo is het. Tate McRae, Regard en Troye Sivan nu met...

0: Niet wie papa Gulder heb. Goh, ja, ik zit er nog steeds over na te denken. Dat is allemaal een aparte versie, hè? Ja.
1: Take a trip back in time and sing along with the hits of yesterday. Music
0: and more. En dit is wel zo'n mooie classic. I Don't Stop Believing van Journey. Als je het luistert, dan is het ook echt een waargebeurd verhaal. Een meisje dat de dromen nagaat en uiteindelijk in de prostitutie belandt. Lois Lane hoor je ook nog straks met Qualify.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Door de hitte kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Vooral 75-plussers vormen een grote kwetsbare groep. Het advies luidt: drink voldoende, hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. Staatssecretaris Erkens schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij aan een voorstel werkt voor een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat dierenartsen eigenaren van dieren niet op kosten jagen. Denk daarbij aan onnodig veel behandelingen en dure medicijnen. De brief van Erkens is een reactie op een kritisch rapport van de autoriteit Consument en Markt die vorig jaar stelde dat eigenaren van huisdieren vaak te duur uit zijn. De waakhond wil dat er strengere regels komen. De inhoud van het voorlopige vredesakkoord van de VS en Iran is uitgelekt en ligt op straat. Persbureau Bloomberg heeft de volledige tekst in handen en in het akkoord staan 14 punten. Waaronder dat de VS de bevroren tegoeden vrijgeeft, de straat van Hormuz wordt heropend en dat de Israëlische strijd in Libanon stopt. De twee landen willen binnen 60 dagen een permanent vredesakkoord sluiten. Het gaat om een voorlopige versie, dus er kunnen nog wat wijzigingen volgen voordat het verdrag vrijdag in Zwitserland ondertekend zal worden. Europese NAVO-landen hebben volgens NAVO-topman Mark Rutte de Amerikaanse afgezegde versterkingen al grotendeels opgevangen. Sommige al helemaal, sommige bijna, laat Rutte weten. Een paar weken geleden deelde de VS de NAVO-leden mee welke troepen en materieel ze niet langer voor Europa reserveren, mocht het door bijvoorbeeld Rusland worden aangevallen. NAVO-landen kregen verzoeken voor extra troepen en materieel, zo ook Nederland. En Nederland heeft ja gezegd. Het weer: in het noorden eerst regen, elders droog en wat zon. Bij een matige aan de kust vrij krachtige wind wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Ah, mijn rug.
12: Beweeg.
11: Hè? Wat? Huh?
12: Ik ben het. Je rug. Je hebt weer te lang gezeten, hè?
13: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
15: Radio SNB 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
15: Radio SNB.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 2 uur 's middags verzorgt kunstenaar Danielle Lamère een bijzondere rondleiding in Museum W. De tentoonstelling heet De geschiedenis van mijn gezelschap. Lamère neemt je mee op een reis door het vroegere Indische leven, waarbij haar eigen familiegeschiedenis centraal staat. Ze combineert archiefmateriaal, persoonlijke herinneringen en dagboekfragmenten tot een poëtisch verhaal over religie, spiritualiteit en kolonialisme. De rondleiding duurt tot 4 uur 's middags. Deelname is gratis. Men betaalt alleen de museumintree van 8 euro. Tenzij men een museumkaart of vriendenpas bezit. Aanmelden kan via Museum W bij weert.nl. Museum W bevindt zich aan de Meikoet 2 in Weert.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani is blij met dit besluit. Hij zegt dat het migratiepact de voordeur regelt en vandaag is ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug. Maar zolang de terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek, aldus Asmani. Een terugkeerbesluit moet in zijn ogen echt iets betekenen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft met het KNMI overlegd en besloten dat morgen vanwege het warme weer in heel Nederland het Nationaal Hitteplan van kracht is. De komende dagen kan het 30 graden en meer worden met een uitschieter van 35 graden op vrijdag en maandag. Door de hitte kunnen mensen last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen. Vooral 75-plussers vormen een grote kwetsbare groep. Het advies luidt: drink voldoende, hou het huis koel en ga vroeg in de ochtend of laat in de avond naar buiten. De 38-jarige Belg, die in 2022 in België onder invloed en met hoge snelheid op een groep carnavalsvierders inreed, waarbij 7 mensen om het leven kwamen, is door de rechtbank veroordeeld tot 27 jaar cel. Paolo F. werd ook schuldig bevonden aan 79 pogingen tot doodslag. De man die naast hem in de passagiersstoel zat, werd schuldig bevonden aan het niet helpen van tientallen mensen in nood. Hij mag 2 jaar voorwaardelijk achter de tralies plaatsnemen. Het Wereldvoedselprogramma heeft van de Verenigde Staten $800 miljoen toegezegd gekregen. Eerder bezuinigde de regering Trump juist op bijdrage aan de organisatie. WFP zegt dat de bijdrage van de Verenigde Staten op het juiste moment komt en hoopt dat de internationale gemeenschap zal volgen, want acute honger in de wereld neemt dit jaar verder toe. Het weer: in het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
7: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
11: Zon en Breugel.
12: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio
12: SNB
11: 107.5 FM.
12: En overal via radio snb.nl.
11: Radio
12: SNB.

team met de Zwitsers Zara Larsson last live hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Dit is Muziekplezier, waar we zometeen naar de Europese weersverwachting gaan kijken. Verder hebben we PM Don, The Knack en Bent in het vooruitzicht. Met nu uit 85, Dead or Alive en Lover Come Back to Me.

0: De Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met schitterend zomerweer. Spanje noteert een zonnige 34 graden Celsius en ook Albanië 32 graden Celsius. En Cyprus 27 graden Celsius, delen volop in de zonnestralen. Elders op het continent is het een stuk wisselvalliger, want in Finland en het noordoosten van Rusland vallen buien bij temperaturen van 10 graden Celsius tot 21 graden Celsius, terwijl landen zoals België, Polen en Oekraïne een overwegend droge dag beleven met temperaturen tussen de 20 graden Celsius en 26 graden Celsius onder een mix van wolken en zon. Morgen klaart het in West- en Centraal-Europa nog verder op, waardoor het in België zomers warm wordt met een zonnige 30 graden Celsius. En ook Polen stijgt naar een aangename 23 graden Celsius. In het Middellandse zeegebied houdt het stabiele en zinderende zomerweer moeiteloos stand met zonovergrote maxima van wel 35 graden Celsius in Spanje en Albanië, terwijl het hoge noorden van Rusland nog altijd te maken heeft met hardnekkige regenbuien en een frisse 8 graden Celsius.
1: Het dendert uit jouw speakers. De beste pophits met Reinier Witbolsvögen.

Met een dromerige en filosofisch geluid. Hun grote hit Set Adrift on Memory Bells was een pionier in het gebruik van samples, met name om een herkenbare melodie uit de jaren klassieker True van Spandau Ballet. Zometeen gaan we naar 2025 met Benton, kan je me zien. Maar is de klassieker uit 1979, Masarona, hier is de Knack.

0: weeroverzicht.
1: Vandaag zijn er wolkenvelden. En vooral in de noordelijke helft van het land kunnen enkele buien voorkomen. In de loop van de middag neemt de buienkans af. In de zuidelijke helft van het land is de buienkans kleiner en is er meer ruimte voor de zon. Het verschil in weerbeeld zien we terug in de temperatuur. Het wordt maximaal 19 graden op de Waddeneilanden, zo'n 23 graden in Amsterdam en 26 graden in Limburg, bij een veelal matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een vrij zonnige en droge dag. In het binnenland wint de warmte verder terrein en wordt het zomers warm met 25 tot 28 graden, terwijl de kustgebieden achterblijven met 21 tot 24 graden. Vrijdag wordt het benauwd met een kans op onweersbuien. Het is dan drukkend warm met op veel plaatsen 30 tot 33 graden en een hoge luchtvochtigheid. In de loop van de dag stijgt de kans op stevige regen en onweersbuien.
2: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
3: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De horecabaas uit Best, die in april werd neergestoken in het centrum van het dorp, was er bijna niet meer geweest en is nog altijd niet hersteld. Dat vertelt hij aan Omroep Brabant. De ondernemer ging achter een inbreker aan, raakte hem kwijt, maar zag hem later weer en wilde hem staande houden. De horecabaas werd vervolgens in zijn hals, twee keer in zijn buik, onder zijn sleutelbeen en in zijn been gestoken. Hij had 10 zakken bloed nodig en loopt nog altijd mank. Volgens de hulpdiensten is het een wonder dat hij er nog is. Een dronken man heeft gisteravond voor flink wat ophef gezorgd aan het Kerstroosplein in Eindhoven. Volgens een getuige maakte hij foto's van een 8-jarig meisje, gooide hij bierflesjes naar spelende kinderen en riep hij vieze dingen. Een omstander zou de man geslagen hebben en foto's van zijn telefoon gewist, meldt Omroep Brabant. De dronken man heeft van de politie een boete gekregen. PSV heeft gereageerd op alle kritiek op het nieuwe uitshirt van de club. Het witte tenue met roze, paarse en oranje accenten wordt ook wel het vruchtenhagelshirt genoemd. Het viel online bij veel mensen niet in de smaak. PSV laat weten dat het shirt voor de jonge fans is bedoeld en er 2 jaar aan gewerkt is. De club vindt de kritiek jammer, maar beseft zich ook dat ze niet iedereen blij kunnen maken. Een 57-jarige Bestenaar heeft 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar gekregen. In 2019 had hij namelijk als medewerker van een GGZ-instelling in Helmond seks met een 26 jaar jongere patiënte. Strafbaar volgens de rechtbank en die vindt dat er sprake is van misbruik van de situatie, terwijl de vrouw juist zorg nodig had voor haar zware trauma's. 2 militairen van de basis in Oorschot zijn gisteravond gewond geraakt tijdens een oefening in het Duitse Münster. In totaal raakten er 4 militairen gewond. Dat gebeurde toen 2 legervoertuigen op elkaar botsten. Het ging om een groot Boxer panzerwielvoertuig en een kleiner Fennec verkenningsvoertuig. De militairen zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niet levensgevaarlijk gewond geraakt. En de 18-jarige Stefan heeft een prestigieuze onderwijsprijs gewonnen. De leerling van het Staaprecht College in Geldrop maakte voor zijn profielwerkstuk een werkende computerchip. Het kost hem wel 2000 uur werk en 2000 euro. Stefan maakte de machine om chips te maken namelijk helemaal zelf op school. Dat leverde hem naast een award ook een baan op in een echte cleanroom waar chips worden gemaakt. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de brief.
4: Het van Toon en Lid. Muziek, plezier. Bij

Hier bij de beste muziekmix op jouw radio. Je luistert naar Muziekplezier met onderweg Charles en Eddie. We hebben OMD, de top 40 van 40 jaar geleden, waar we gaan kijken naar de top 10 en de nummer 1 voor je draaien. En Extreme, dat in het vooruitzicht. Met nu Pete Majus uit 2001 is dit...

Beste muziekmix uit de jaren 60, 70, 80, 90. The Zeros, the 10th and the 20s. Muziekplezier met de 92 Would I Lie to You van Charles en Eddie. De top 40 van 40 jaar geleden komt eraan naar OMD. Hier is Forever, Live and Die.

0: was 40 jaar geleden de Top 40.
1: Jaargang 22, week 24, de editie van 14 juni 1986... met vandaag de nummers 20 tot en met 11. 10 weken lang genoteerd en 5 plaatsen gezakt naar 20... Living Doll van Cliff Richard en de Young Ones. You to Me Are Everything, The Real Thing... in de 5e week doorgestegen van 23 naar 19... en 2 plaatsen gezakt naar 18, The Kind of Magic van Queen in week 12... Tweede week notering voor The Doobie Brothers met What a Fool's Belief. Met een superstip van 30 naar 17. En een stipnotering op nummer 16, afkomstig van 24 in de derde week. Jermaine Stewart en We Don't Take Our Clothes Off. Centerfold Dictator staat 8 weken genoteerd en zakt 5 plaatsen naar 15. En 5 plaatsen gezakt ook voor de nummer 14 notering in de 8e week. Robert Long met Iedereen Doet Het. Het stip van 19 naar 13 in de derde week een nationaal product. Mai Tai, Turn Your Love Around. En Peter Gabriel met de sledgehammer in de 6e week. 2 plaatsen doorgestegen naar 12. 6 plaatsen gezakt naar nummer 11 in de 8e week. Madonna met Live to Tell. Uit dit overzicht een superstipnotering van de Ruby Brothers met What a Fool Belief.
2: Nummer 17.

0: Top 40 van 40 jaar geleden. Je hoort hem hier bij Muziekplezier. De Doobie Brothers met What a Fool Believes. We gaan ons klaarmaken voor het tweede uur van Muziekplezier. Met dit uur nog Lisa Bouret met Break It Out. Maar eerst naar hun wereldwijde akoestische nummer 1 hit More Than Words uit 91. Bewees de band Extreme dat ze meer waren dan een eendagsvlieg. Hoarded was de opvolger die hun status als meesters van de poprock bevestigde.
1: Dit is het regio prikbord.
2: In sociaal-cultureel centrum Het Theaterke in Best is op zaterdag 27 juni het theaterspektakel In Vata te zien, gemaakt door jongeren. De voorstelling neemt je mee naar een wereld tussen leven en dood, waar een jong meisje moet kiezen tussen licht en schaduw. Het is een verhaal vol keuzes, emoties en de strijd tussen goed en kwaad. Met live muziek, dans en eigen teksten wordt het een poëtische en meeslepende voorstelling over twijfel, verleiding en vergeving. Er zijn 2 voorstellingen, om 2 uur en om 19:30. De entree is €8 en je vindt het theaterke aan de Max van Bosselstraat 1 in Best.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
3: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Hij zegt, als ik het er niet mee eens ben of als ze zich niet gedragen, gaan we weer op ze schieten en bommen op hun hoofd gooien. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Mensen die zelf geen aangifte doen over hun inkomen, om welke reden dan ook, krijgen met de schatting van de Belastingdienst te maken. En die is vaak te hoog. Dat blijkt uit een onderzoek van de inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane. Mensen die overgeleverd zijn aan de schattingen betalen daardoor soms duizenden euro's te veel aan belasting. In 2022 schatte de Belastingdienst ruim 78.500 keer het inkomen. Daar komt ook vaak een boete bovenop. Het Europees Parlement heeft ingestemd met de strengere regels voor het terugsturen van asielzoekers die zijn afgewezen. 418 parlementariërs waren voor en 218 stemden tegen. De Nederlandse Europarlementariër Malik Asmani is blij met dit besluit. Hij zegt dat het migratiepact de voordeur regelt en vandaag is ook de achterdeur geregeld. Wie geen recht heeft om te blijven, moet terug, maar zolang de terugkeer niet geregeld wordt, blijft het systeem lek, aldus Asmani. Een terugkeerbesluit moet in zijn ogen echt iets betekenen. Idealiter zal het fysieke warenhuis Shein in Parijs nog voor kerstmis de deuren sluiten. Dat zegt het Franse warenhuis BHV Marais, die de samenwerking met de Chinese webwinkel zal beëindigen. De opening van Shein in Parijs vond vorig jaar november plaats en kon direct op veel kritiek van onder meer vakbonden, politici en topmodemerken rekenen. Tijdens de opening kwamen daar ook activisten bij die met spandoeken de weg voor de winkel blokkeerden. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.

2015 hoorden we de Heartbeat Song. Zometeen de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Verder onderweg Wet Wet Wet met Love Is All Around. En nu het 97 Thorn. Hier is Nelly.

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag begint de dag in New York met kans op een bui bij 24 graden Celsius. Terwijl Chicago een bewolkte dag heeft met een temperatuur van 21 graden Celsius. In Los Angeles en Las Vegas schijnt de zon daarentegen volop, met temperaturen van respectievelijk 29 graden Celsius en een hete 42 graden Celsius. In het zuiden heeft Miami te maken met bewolking bij 31 graden Celsius. Morgen blijft het in New York bewolkt, maar stijgt het kwik flink naar een warme 33 graden Celsius, terwijl Chicago onder de wolken blijft bij 21 graden Celsius. Richting het einde van de week keert de zon op vrijdag in New York alweer gedeeltelijk terug, terwijl Las Vegas met een strak blauwe hemel ongewijzigd heet blijft bij 40 graden Celsius.

Lion Sign, Bob Marley en The Wailers. Met zometeen de weersverwachting voor Nederland. Verder in het vooruitzicht William Pitt met City Lights. En nu Beyoncé, dit is Texan Hold'em. Yeehaw!

0: Weeroverzicht.
1: Vandaag zijn er wolkenvelden. En vooral in de noordelijke helft van het land kunnen enkele buien voorkomen. In de loop van de middag neemt de buienkans af. In de zuidelijke helft van het land is de buienkans kleiner en is er meer ruimte voor de zon. Het verschil in weerbeeld zien we terug in de temperatuur. Het wordt maximaal 19 graden op de Waddeneilanden, zo'n 23 graden in Amsterdam en 26 graden in Limburg, bij een veelal matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een vrij zonnige en droge dag. In het binnenland wint de warmte verder terrein en wordt het zomers warm met 25 tot 28 graden. Terwijl de kustgebieden achterblijven met 21 tot 24 graden. Vrijdag wordt het benauwd met een kans op onweersbuien. Het is dan drukkend warm met op veel plaatsen 30 tot 33 graden en een hoge luchtvochtigheid. In de loop van de dag stijgt de kans op stevige regen en onweersbuien. De beste hits.
2: Dit is het regio-prikbord.
3: Vrouwenvisserskoor De Walnoten staat op zaterdagmiddag 28 juni vanaf 2 uur op de kiosk. Het vrouwenvisserskoor De Walnoot is een koor uit Nune en bestaat uit ongeveer 26 leden. Dirigente Yvonne Bouvier en twee accordeonisten. Het koor zingt gezellige nummers die gerelateerd zijn aan de zee en dat doen ze met veel plezier en in stemmige kleding. Wat zowel voor het oog als voor het oor een mooi beeld geeft op zondagmiddag 28 juni op de kiosk in Son.
2: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
4: Beetje bedoeld.

80 City Lights van William Pitt. En daarmee zijn we aan het laatste half uur begonnen van muziekplezier op deze waanzinnige woensdag 17 juni 2026. Met onderweg Simon Webb met No Word.

0: Lid van de populaire boyband Blue, waarna hij solo verder ging en scoorde met deze No Worries. En daarmee is het bijna kwart voor geworden hier bij Muziekplezier. Tijd voor
1: de hit in een verstaanbare taal.
0: Er is een moment van verwarring wanneer het verstand en het hart in een onverzoenlijke strijd verwikkeld raken. Je probeert logica toe te passen op een situatie die zich niet laat vangen in rationele argumenten, terwijl de twijfel als een mist om je heen trekt. We zoeken vaak naar de antwoorden in de buitenwereld, in de meningen van anderen of in de veiligheid van onze eigen vooroordelen. Maar vergeten dat de enige koers die er werkelijk toe doet, ergens diep van binnen verborgen ligt. Het vergt moed om stil te worden en te luisteren naar de subtiele signalen die emoties geven, vooral wanneer die haak staan op wat de omgeving van je verwacht. Het is de essentie van het menselijkheid, de erkenning dat ons hart soms de enige waarheid spreekt die we nodig hebben om verder te kunnen, zelfs als de weg onzeker is. Als je bereid bent om de ruis van de wereld te filteren en werkelijk stil te staan bij wat er van binnen resoneert, dan zul je horen wat je nodig hebt. Luister naar je hart.
1: En dit is de plaat in de originele taal.

0: met Roxette en Listen to Your Heart. En wil je dit verhaal nog eens een keer rustig op je gemak nalezen en lekker luisteren? Het staat gepubliceerd op de Facebookpagina van Muziekplezier. Ga ervoor naar facebook.com/muziekplezier.eu. Like ons en blijf helemaal op de hoogte rondom het rijden en zeilen van deze doordeweekse radioshow. We hebben nog voor je klaarstaan Rory Block met Loving Whiskey. Maar hier is Still Loving You van The Scorpions. Ik wens je nog een hele fijne woensdag. En tot morgen, tot 18 juni 2026.
1: De beste hits hoor je hier.

0: is het regio-prikbord.
1: Op zondag 28 juli is er een gezellige garage sale in het Batadorp in Best. Van 10 uur 's morgens tot en met 1 uur 's middags kun je op tientallen adressen in de wijk lekker komen snuffelen tussen allerlei tweedehands spullen. Buurtbewoners verkopen spullen die ze niet meer nodig hebben, dus je kunt zomaar iets leuks of verrassends tegenkomen. Parkeren kan op het Europaplein, waar ook platte gronden liggen met alle deelnemende adressen. Dus kom gezellig langs en ontdek wat er in Batadorp te bieden is.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoger beroep is de kapitein van de snelboot Tiger, die in oktober 2022 betrokken was bij een dodelijk ongeluk op de Waddenzee, vrijgesproken. Bij die aanvaring verloren 4 mensen het leven en raakten 3 passagiers gewond. Er kan volgens de rechter niet bewezen worden dat de verdachte onvoorzichtig is geweest en dat hij schuldig was. Eerder werd de kapitein wel schuldig bevonden, maar de man was in hoger beroep gegaan tegen de voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een werkstraf van 240 uur. Volgens de Amerikaanse president Trump is het vredesafsprakendocument tussen de VS en Iran niet definitief. Eerder deelde persbureau Bloomberg de tekst van het 14 punten tellende document. Het Iraanse staatspersbureau Tasnim zegt dat het document incompleet is. De clausule over het heropenen van de straat van Hormuz klopt niet. Er worden door Iran servicekosten gerekend bij de doorgang van de zeestraat en dat staat niet in de versie van Bloomberg. Tijdens de G7-top in Frankrijk hebben de leiders van de landen afgesproken om de afhankelijkheid van China voor de levering van kritieke mineralen te verminderen. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het is de bedoeling dat na 2030 geen enkel lid van de G7-landen meer dan 60% van zijn kritieke mineralen uit maar 1 land haalt. Volgens bronnen willen de G7-landen samenwerken om meer mineralen uit nieuwe mijnbouwprojecten en recycling te halen. De Poolse premier Donald Tusk zegt dat de Russische in Polen woonachtige cartoonist die maandag werd doodgeschoten het slachtoffer lijkt te zijn geworden van een politieke moord. De 44-jarige Semyon Skripetsky was bekend vanwege zijn karikaturen van onder andere de Russische president Poetin en de Belarussische leider Lukashenko. In 2021 was Skripetsky naar Polen verhuisd omdat hij bang was voor politieke vervolging. Er werden 2 verdachten opgepakt, maar die zijn weer vrijgelaten. Het weer. In het noorden kan wat regen vallen, elders droog en ook wat zon. Bij een matig aan de kust vrij krachtige wind is het 19 tot 26 graden. Dit was het radionieuws.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
7: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB.
8: Dekker. Radio. Menno Dekker.

The Course and Would You Be Happier uit 2001. Zo lang geleden, inderdaad. Ja, hartstikke oud al. En welkom bij dit uur Dekker Radio. Ik heb meteen een mooie lange voor je. Van Steve Winwood. Niet zomaar iemand hoor. We gaan naar 1981. En het nummer heet Night Train. Welkom bij Dekker Radio.

0: Deze hoort bij de orde van... Zo maken ze het tegenwoordig niet meer. Steve Winwood hoorde je. En de trein was even onderweg. Helemaal uit 1981 afkomstig, hè?
1: Ja, ja.
0: Mooie muziek. En, ach, die hoor je bijna alleen nog maar bij Dekker Radio, toch? Music Radio. Dekker Radio.

wel eens van gehoord van deze groep, Splitsing. Het is al heel lang geleden gemaakt, dit, met Wind en Zeilen. Wel een heel erg leuk nummer trouwens. En lekker zomers, toch? He's a real nowhere man. Wie zijn dit eigenlijk? Het lijkt je de Beatles wel. Nou, dat zijn er zo, hoor. Ja, oké. Okay. Nowhere Man. Nowhere Menno. Welkom bij Dekker Radio.

een agressief liedje. Ja, vind ik wel hoor. Bente en Maan. Nee is nee. Nou ja, nee is nee. Toch? Even wat vrolijkers van Loris P. Ken je deze nog?

Supremes, Janne Schra en Jorieke Stergen. Nou, die horen we eigenlijk na het half uur. Maar we gaan nog eventjes tijd vullen tot aan dat tijdstip. Met een stukje onvervalste Tony Joe White. Echte tranentrekker heet dat. Rainy Night in Georgia. Tot zo.

0: Dekker Radio met Menno Dekker.
1: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
2: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De horecabaas uit Best, die in april werd neergestoken in het centrum van het dorp, was er bijna niet meer geweest en is nog altijd niet hersteld. Dat vertelt hij aan Omroep Brabant. De ondernemer ging achter een inbreker aan, raakte hem kwijt, maar zag hem later weer en wilde hem staande houden. De horecabaas werd vervolgens in zijn hals, twee keer in zijn buik, onder zijn sleutelbeen en in zijn been gestoken. Hij had 10 zakken bloed nodig en loopt nog altijd mank. Volgens de hulpdiensten is het een wonder dat hij er nog is. Een dronken man heeft gisteravond voor flink wat ophef gezorgd aan het Kerstroosplein in Eindhoven. Volgens een getuige maakte hij foto's van een 8-jarig meisje, gooide hij bierflesjes naar spelende kinderen en riep hij vieze dingen. Een omstander zou de man geslagen hebben en foto's van zijn telefoon gewist, meldt Omroep Brabant. De dronken man heeft van de politie een boete gekregen. PSV heeft gereageerd op alle kritiek op het nieuwe uitshirt van de club. Het witte tenue met roze, paarse en oranje accenten wordt ook wel het vruchtenhagelshirt genoemd. Het viel online bij veel mensen niet in de smaak. PSV laat weten dat het shirt voor de jonge fans is bedoeld en er 2 jaar aan gewerkt is. De club vindt de kritiek jammer, maar beseft zich ook dat ze niet iedereen blij kunnen maken. Een 57-jarige Bestenaar heeft 180 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar gekregen. In 2019 had hij namelijk als medewerker van een GGZ-instelling in Helmond seks met een 26 jaar jongere patiënte. Strafbaar volgens de rechtbank en die vindt dat er sprake is van misbruik van de situatie, terwijl de vrouw juist zorg nodig had voor haar zware trauma's. 2 militairen van de basis in Oorschot zijn gisteravond gewond geraakt tijdens een oefening in het Duitse Münster. In totaal raakten er 4 militairen gewond. Dat gebeurde toen 2 legervoertuigen op elkaar botsten. Het ging om een grote Boxer panzerwielvoertuig en een kleine Fennec verkenningsvoertuig. De militairen zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar niet levensgevaarlijk gewond geraakt. En de 18-jarige Stefan heeft een prestigieuze onderwijsprijs gewonnen. De leerling van het Staaprecht College in Geldrop maakte voor zijn profielwerkstuk een werkende computerchip. Het kost hem wel 2000 uur werk en 2000 euro. Stefan maakte de machine om chips te maken namelijk helemaal zelf op school. Dat leverde hem naast een award ook een baan op in een echte cleanroom waar chips worden gemaakt. En tot zover het nieuws.

Grappig liedje. Jorike Sterken heet ze. En het heet Vette Boeren. En het is een vernieuwde versie. Blijkbaar hebben ze hem al eerder opgenomen, maar dan anders. Oké, goed. We gaan eventjes in het verleden duiken. Ik weet nog dat hij voor het eerst verscheen. Careless Whisper van George Michael. Oh, toen dacht ik, wauw, wat een plaat. Nou, dat is zo. En dat is hij nog steeds. Ook die hoor je voorbij komen in dit programma. Dekker Radio.

Charlie Puth en Changes. En dit gezelschap heb ik al vaker gedraaid. Ik vind het wel een leuke deze eigenlijk van de Tipsy Girls. Niet de Spice Girls, maar daar lijkt het wel op, hè?

krijgt hij het voor elkaar, hè? Het is toch helemaal geen zomer geweest? Afrojack, knap in elkaar gezet, hoor, deze. 2016 had hij deze hit erbij. Met zijn Summer Thing. Knalboom uit. Ja, dat zei ik dus. Eventjes naar Frankrijk, hoor. Ik vind dit zo'n leuk nummer van Yannick Noah. De vrolijkheid spat eraf. En hij zegt, c'est toi, jij bent het helemaal.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV Best een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hieraan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht. De aanmeldinglink op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het vogelfeest met INV Best op campus Westerwind aan de Lange Vleutweg 7 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Landbouwminister Jamie van Essen zegt dat de natuur in de Peel op de grens van Noord-Brabant en Limburg te herstellen is door te zorgen voor voldoende water. Meer water in de natuur houdt in dat het water in sloten en beken hoger komt te staan. De Peel is er erg slecht aan toe en dat komt door stikstof en verdroging. Vandaag heeft van Essen op de Veluwe, waar het met de natuur ook slecht gesteld is, een akkoord ondertekend over de regionale aanpak voor het herstellen van de natuur en om ervoor te zorgen dat er weer vergunningen kunnen worden afgegeven. Het Nederlandse kabinet legt €500 miljoen op tafel voor militaire steun aan Oekraïne. Defensieminister Jezelgus zegt dat met de helft van het bedrag drones bij de Nederlandse wapenindustrie wordt gekocht en de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens die elders niet verkrijgbaar zijn. Jezelgus meldt dat Oekraïne en Nederland op militair gebied nauw samenwerken. Eerder gaf Nederland al €1 miljard aan de productie van Oekraïnse drones uit. Op de N36 bij Almelo is een ernstig ongeluk met 3 vrachtwagens gebeurd. Daarbij zijn gewonden gevallen. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat laat weten dat 2 van de betrokken vrachtwagens elkaar frontaal geraakt hebben. Een derde truck kantelde en belandde in de berm. Verschillende hulpdiensten rukten uit, waaronder de brandweer en een traumahelikopter. De N36 is in beide richtingen tussen Adorp en Wierden-Noord afgesloten. Onbekend is hoe lang dit gaat duren. Een van de oud-leden van de Amerikaanse groep Chicago, Walter Parisader, is overleden. Dat heeft zijn familie meegedeeld. Parisader had Alzheimer. Volgens zijn echtgenote heeft hij dapper tegen die ziekte gestreden, maar is het vanavond helaas voorbij. Het stel was 59 jaar getrouwd. Chicago had bij ons top 10 hits met Baby What a Big Surprise and If You Leave Me Now. Walter Parisader is 81 jaar geworden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Morgen een warme zomerdag. Bij weinig wind wordt het 27 tot 33 graden. Later kunnen stevige buien ontstaan. Dit was het Radio Nieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Last van kalknagels? Ontdek de fungi. X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
6: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
8: Zon en Breugel.
9: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio
9: SMB
8: 107.5 FM.
9: En overal via radio-smb.nl.
8: Radio
9: SMB. Met dit uur. Jongerenplein in samenwerking met de Labgroep.
10: Een hele goede middag, beste luisteraars van Radio Zon en Breugel. We zijn er weer met het Jongerenplein. Wij komen zo met ze terug, maar nu eerst The Cure.

0: Welkom terug bij het Jongerenplein. We hadden even een heftige discussie in de studio. Want een van onze presentatoren is gestopt met energiedrankjes drinken. Want jij wil geen... Jij wil geen cafeïneverslaving.
1: Nou, ik werd er heel rustig van. En daardoor was ik mijn brein iedere keer rustig aan het houden. En ik heb geen geld. De monster is duur. Dus dubbele win voor mijn portemonnee.
0: Dan heb ik even een business proposition voor jou. Mijn vader die komt regelmatig bij de macro.
1: Daar kocht ik ook regelmatig. Maar alsnog is het dan duur.
2: Of wat denk je van in Duitsland? Dat kost
1: ja, mij, ik heb echt...
2: Was nou een eurotje of 50 cent per blik of zo?
0: Ja, daarmee, in Duitsland.
1: Ja. In Duitsland had ik...
2: Volgens mij 90 cent, meen ik. 90 cent per blik.
0: Ik weet toevallig dat mijn vader luisterde naar dit programma, dus...
1: Ik had in Duitsland een monster tray, zeg maar, met 8 volgens mij of zo. Was 50% korting toen een keer. Ik zou die nemen we mee.
0: Ik zag een Instagram filmpje van iemand in België.
1: Ja.
0: Die korting in de kruidvat.
3: Laatst, ik was naar België en toen hebben we ook heel veel monster meegenomen. Het is echt goedkoop daar.
0: Heb jij een nieuwe tattoo trouwens?
3: Maar deze heb ik echt al best wel lang.
0: Ja, ik zie hem ook altijd leuk, man.
3: Ja.
0: Light voor kantje. Die is grappig. Die is echt leuk.
3: Ja. Ja, nice.
0: Schattig. Anyway, Niels, heb jij een...
1: terug naar het originele onderwerp wat we verzonnen hadden.
0: Ja. We zijn nog niet bij het onderwerp geweest.
1: Nee, dat klopt.
0: Maar goed. Niels, leid me zin.
2: Het staat hier in de Moois van den Breugelkrant. We hebben vorige week woensdag jachtseizoen georganiseerd voor groep 7 en 8 voor kinderen uit Van den Breugel. Samen met de jeugdgemeenteraad. Dat is ook vanuit groep 7 en 8... En de politie, de jeugdagent Jamie, misschien kennen jullie die wel. En de wijkagent Marco, die moeten jullie wel kennen.
1: Marco kent mij.
0: Die heb ik al eens gezien.
2: Ja, het is een heel bekend gezicht in Zonnebreugel. Ja. Die heeft onder andere meegedaan en meerdere collega's, 8 in totaal.
1: Ja, het was echt wel heel gezellig.
2: Het was heel gezellig en ook gewoon de verbinding die zoiets kan brengen. Het is in ieder geval een dagend succes geweest. Ik citeer als een jochie die zei, dat is een van de mooiste dagen uit mijn leven.
0: Een jochie die zei
1: dat. Dat zijn wel comments die het wel maken, zo'n
0: ja,
1: stuk, of, hoor.
0: Ja, maar dat motiveert toch hartstikke erg.
2: Of iemand die zei van, ja, ik heb hier helemaal naartoe gedroomd.
0: Naartoe gedroomd? Oh, wat schattig.
2: Ja, allemaal van die leuke.
1: Het zijn 70 kinderen, die zagen de inschrijving en het was eigenlijk gelijk al wel vol.
2: En binnen 24 uur al iets van 120 aanmeldingen. Iets rond die koers.
0: Jezus.
3: Dat is echt veel.
1: Ja, er zijn ook heel veel mensen die inderdaad niet door de aanmeldingen heen zijn gekomen, die het wel jammer vonden, maar...
3: Je moet ergens je grens trekken. Ja.
2: 70 was voor ons, we hadden eerst zelfs 50 of 60. Toen hebben we het naar 70 verhoogd.
1: Ja, dit kon ook nog wel, ook qua safehouses.
2: Dit kon nog wel, dit was echt wel...
1: Want ik stond zelf inderdaad op een safehouse en dat was nou nog wel te doen qua iedere keer die kinderen. Je moest dan 5, mochten per safehouse, want de groepje was dan 5.
2: Ja.
1: En dan mochten ze dan 5 minuten staan om dan veilig te zijn van de politie, zeg maar. Maar dan kwam de volgende groep aan en dan moest je die wegsturen, want er mochten maar 5 staan.
0: Oh, oké. Okay.
3: Dat is wel naaiend.
1: Maar ik heb eindelijk zeg maar een keertje de politie mogen helpen op een leuke manier.
3: Gewoon eventjes.
1: Eerst al die kinderen weet je wel, goede informatie geven. Van, de politie die staat daar en dan staan ze daar. En dan uiteindelijk dan hebben ze vertrouwen in je. En dan op een gegeven moment zeggen de politie staat daar. En dan rennen ze de andere kant op en dan staat de politie aan de andere kant. Dat is zo leuk, Cornel.
0: Oh, jij bent gemeen. Jij bent echt gemeen.
1: Dat was echt leuk om te doen.
2: Snitch.
1: Op een gegeven moment vertrouwen die kinderen en dan kan je gebruik maken.
3: Jij staat daar bekend als een snitch.
0: Gebruik maken van het vertrouwen.
3: Oh, Jolijn.
2: Shame on you. Shame.
0: Shame. Ik moet zo'n belletje hebben uit Game of Thrones. Shame.
1: Oh.
2: Maar in ieder geval, kijk, ik ben er eigenlijk een beetje vanaf het begin bij geweest. Vanuit die wens. Ik denk dat die wens... vorig jaar november is dat een beetje naar voren gekomen uit vergaderingen. Toen waren we eigenlijk al met iets anders bezig, samen met de jeugdgemeenteraad. Dat was toen eigenlijk voor het fonds. Daar hebben we het een paar weken terug ook over gehad. 2 weken geleden, 3 weken geleden. Daar ook over gehad, over dat fonds. Dat wij dat fonds geld hebben gekregen om het jongerencentrum te meubileren, et cetera.
1: Ja. Daar komt binnenkort ook nog wel
2: Ja, dat was eigenlijk in het kader van die fondsaanvraag. Is daar, volgens mij zelfs bij diezelfde gemeente is daar die wens uitgekomen. En zodoende zijn wij een beetje gaan kijken van wat is daar mogelijk. En ook de jeugdgemeenteraad daarin meegenomen. daar ook voorgesteld dat ze zelf met ideeën zouden komen. Dus ja, daar zijn ook een hele hoop lessen uitgetrokken van hoe we dat voor een keer beter kunnen organiseren. Maar ja, je kunt je eigen voorstellen, een activiteit met 70 kinderen, met 8 politieagenten, met
4: iets van 10
2: vrijwilligers, met een paar beroepskrachten. Ja, er komt zoveel bij kijken, ook omdat je zo'n grootschalige activiteit organiseert. Dat je bijvoorbeeld,
4: je moet alles afzetten.
2: Ja, bijvoorbeeld ook, je ziet ook op de foto EHBO, daar moest erbij aanwezig zijn. Dat is verplicht bij vanaf zoveel deelnemers. En ook gewoon de spullen op de juiste plek krijgen en alle spullen verzamelen die je nodig hebt. De organisatie, het draaiboek, de vergunningen, noem het allemaal maar op. Heeft verschrikkelijk veel tijd in gezeten. En we hebben ook belangrijke lessen geleerd in het aanmeldsysteem. Dat werkte uiteindelijk niet super. Hadden we uiteindelijk, dat is altijd achteraf makkelijk praten. Dat had beter gekund, maar... Uiteindelijk is het een hele mooie activiteit geworden. En dat is denk ik het allerbelangrijkste.
4: Ja.
2: Dus, ja.
0: Mooi initiatief nog steeds wel.
2: Ja, zeker. En ook we hebben van de parochie van de Sint-Oederode Sonnenbreugel hebben een donatie gekregen van €500 van een anonieme donateur. Iemand die uit de parochie komt. Dus dat is echt... Gewoon ontzettend mooie dingen ook, dat ze gewoon zo €500 cadeau doen om zoiets groots te organiseren.
0: Ja, vooral als die kids inderdaad er zoveel baat bij hebben.
2: Ja, want het ligt natuurlijk veel genuanceerder. Het is buiten dat het gewoon een mooie grootschalige activiteit is met politie. Maar ook gewoon een beetje de verbinding. En dat eigenlijk politieagenten veel meer zijn voor dat dan een uniform en... Ja, witte auto met strepen erop.
4: Ja.
2: Dat het ook gewoon mensen zijn en dat ze net zo goed ook gewoon tijd maken voor dit soort activiteiten. Want ja,
4: ze hebben wel moeten
2: zweten, die agenten, snap je?
4: Ja.
0: Dat is gewoon gratis training. Dan,
4: ja, ja ook, ik denk dat het wel belangrijk is.
0: Als je erover nadenkt, is er ook een economisch belang, want het politiebureau spaart dan trainingskosten. Ja. Als je gewoon agenten laat rondrennen achter kinderen aan, dan... Dan hoef je een atletiek baan wat minder in te huren, denk ik.
4: Ja, maar ik denk dat het sowieso ook wel belangrijk is om inderdaad politie wel iets in contact te laten komen met jongeren. Gewoon om aan te wennen dat het inderdaad gewoon normale mensen zijn.
0: In een positieve trend.
4: Ja. Dat het gewoon wennen is dat het inderdaad normale mensen zijn die ook gewoon alleen een pak aan hebben. Want buiten dienst zou je ook gewoon normaal naar de politieagent kijken.
0: Ja, mijn nicht is agent en dat is gewoon een hartstikke lieve meid. Maar als ik haar in een uniform tegenkom, dan... Ben ik al bang.
4: Ja, het schrikt je toch wel af op de ene.
0: Ja, maar dat moet ook. Ja. De politie moet een bepaalde uitstraling hebben. Een autoritaire uitstraling.
4: Ja, en dat vind ik ook wel goed dat ze daar in ieder geval... Ja, de politie ook wel regelmatig langskomt in het jongerencentrum zelf. Zoals Marco inderdaad.
2: Marco die komt regelmatig.
4: Gewoon het contact houden met jongeren die heel vaak buiten komen en dat soort dingen. Dat is ook wel belangrijk voor mijn gevoel.
0: Ja. Zullen we hun muziekje doen?
2: Ja, zeker. Ja, goed. Doe maar.

0: The Bitch is Back van Elton John.
1: The Bitch is Back.
2: Maar dit was heel erg
0: ja, ja, echt waar. Ja. Je komt terug op de lucht en dan zeg ik ja. The Bitch is Back.
2: Dat.
0: Nou, inderdaad. We zijn terug. Hallo.
3: Yes. Ja, we hadden het net over jouw seizoen.
2: Ja, en inderdaad.
3: Ja, ik denk dat ik al een beetje uitgepraat was.
2: Ja, over jachtjes.
3: Dus in ieder geval, kinderen hebben een hele fijne, leuke dag bezorgd. Bij als jongerenwerk heb ik laten zien dat we een grote activiteit kunnen organiseren. Ja. En het heeft ons echt oprecht, ik zal de cijfers eens bijpakken. Het heeft ons echt wel een bepaalde bekendheidsboost gegeven. Als jongerenwerkers Zonnebreugel.
0: Ja, want ik zie hier het artikeltje van.
3: Ja, het heeft natuurlijk in de krant gestaan.
0: Ja, van de krant. Hoeveel politiemensen hebben jullie betrokken? Ik zie er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
2: Er waren er uiteindelijk 8.
0: Ik zie er 10 op de foto staan.
3: 10?
0: Ja.
3: Dan meen je dat?
2: Er zit nog EHBO bij, ja?
3: 1, 2, 3, 4,
0: de mensen in de volledige gele hesjes, hè? Dat zijn dat EHBO?
2: Ja, want ik heb met blauwe broek en de gele hesjes zijn EHBO. 1,
3: 2, 3, daar waren er 4, maar 2. 5, 6, 7, ja. 8, 9. Het zijn er 9.
2: Ah, het zijn er 9.
3: Nou, ik dacht, oorspronkelijk 8, maar het zijn er dus 9 geweest.
2: Ah, we zouden nu ook wel even naar het jongerencentrum onderwerp kunnen gaan met de verbouwing. Die op dit moment nog bezig is, een beetje.
3: Ja, we hebben het daar laatst niet een klein beetje over gehad.
2: Ja, ik van wat ik nu heb doorgekregen, hebben we wel weer stappen gemaakt in de verbouwing.
3: Nee, maar als in, daar we ook met dat fonds over de verbouwing. Dat,
0: Ik heb er nog niet gekeken, wordt het mooi?
2: Ik heb op zich één foto van net. En zo, ja, op zich kan je wel een keer binnenlopen als we gaan
3: vandaag
2: verbouwen.
3: Vandaag dingen afgeplakt en huisdekens en zo neergelegd voor het. Maar het heeft ons best wel een bekendheidsboost gegeven. Volgens mij iets van. Wat was nou? 50 volgers erbij. 55.
2: Dat is wel netjes.
3: De post die we hebben gedaan over het jachtseizoen: 150 weergaven. Terwijl normaal gesproken 500 is echt de max. Ooit halen we dat vaak niet eens.
2: Ja.
3: Maar in ieder geval. En 100, ja, gewoon een hoop bekendheid erbij. En gewoon ons visitekaartje afgegeven.
2: Ja.
3: Dat mensen ons ook weten te vinden.
0: Ja, maar dat is ook waar dit soort activiteiten voor zijn, toch?
3: Ja, zeker.
0: Ja, het is één ding om kinderen te vermaken die het nodig hebben.
3: Ja.
0: Maar de andere is inderdaad naast bekendheid.
3: Ja, zeker. Nou weten we ook een beetje.
2: Ja, want dan trek je gewoon sneller. Meer mensen.
3: Ja, ze weten ons sneller te vinden nu. Ik denk dat jongerenwerk. Kijk, hoe meer mensen we bereiken, hoe meer aanwas er is, hoe meer de gemeente gaat zien van het jongerenwerk
2: heeft toch wel
3: is echt een enorm belangrijk voor ons in de gemeenschap. Want Zonnebreugel is een hele kleine gemeenschap.
0: Nou.
3: Nou ja, op zich.
0: 20.000 mensen.
2: Ja, in het opzicht van je hebt Eindhoven naast ons zitten.
3: Ja, het is op zich voor de regio is het een redelijk kleine gemeente. Ik moet het zo zeggen. Zonnebreugel is een zelfstandige gemeente.
2: Ja,
3: kijk, zo,
0: dat klopt.
3: Zoiets zie je niet zo vaak meer in Noord-Brabant. Dus heel veel doen ze jezelf. Het is best wel een autonoom dorp. Ze kunnen heel veel zelf doen. En ze staan echt op hun eigen benen. De vraag is hoe lang dat nog stand kan houden. Want het wordt steeds lastiger. Ook met die hervormingen

0: bijvoorbeeld het inkopen van zorg 10 jaar geleden. Is het steeds moeilijker geworden voor kleinere gemeenten om zelf uit zichzelf te opereren zonder samen te werken met externe organisaties.
1: Ja.
0: Of buiten de gemeente om dan. Dus ja, dat is toch best wel bijzonder nog steeds dat nog kan hier.
2: Ja,
0: ja, zo lang het duurt dat je dat moet koesteren.
1: Ja, en het is nog steeds inderdaad wel gewoon in je netwerk uitzetten binnen de gemeente.
2: Maar voor de toekomst, er zijn geen plannen voor SON om samen te gaan met een andere gemeente. En die plannen die komen er ook niet.
0: Nou ja, dit heb ik van horen zeggen, is dat bepaalde dingen zo verschrikkelijk veel geld kosten. En die moeten gewoon door blijven gaan. En dat slokt gewoon een aanzienlijk deel van onze van het budget van de gemeente op. Dus ja, hopelijk kan het gewoon nog jaren doorgaan. Maar op een gegeven moment dan houdt het ook een beetje op, zeg maar. Dus de plannen liggen er natuurlijk nog helemaal niet. Er is allemaal niks concreet. Maar het kost allemaal wel handenvol geld.
1: Ja.
2: Ja, hier stijgende kosten sociaal domein dwingen zonder breugel tot keuzes.
0: Ja, exact.
2: Een dramatische headline. Dus dat is...
1: Ja, het wordt toch op zich nu wel weer meer een ding.
2: Ja, ik heb hier wel eens eerder over gepraat met Steven. De wethouder die in wiens dossier dat zit. Maar de jeugdzorg is de grote
0: opstokker daarvan. Ja, jeugdzorg kost hier verschrikkelijk veel geld.
2: Ja, wat was het? Jeugdzorg en WMO.
0: Ja, wetmaatschappelijke ondersteuning.
2: Maar er is nou ook een beweging die ervoor zorgt dat gemeenten iets meer geld krijgen. Dat heb ik ook van horen zeggen.
0: Oh ja?
2: Ja, dus die hand om de gemeentelijke keel, die krijgt wat minder hard nou.
0: Ja.
2: Of die gaat minder hard knijpen.
0: Het is gewoon dat heel veel geld kost. En eigenlijk ervaring uit het werkveld leert ook dat het soms voorkomt dat de hulpverlening voor gezinnen een beetje stopt. Dat het op een gegeven moment dat alles al heel veel geprobeerd is en dat op een gegeven moment de dingen gewoon ophouden.
2: Ja, maar omdat heel bot te zeggen, als je in iemands jeugd stopt met hulpzorg of met jeugdzorg, dan creëer je een probleem voor de maatschappij later.
0: Exact, dat klopt.
2: Want dan gaat die persoon ook heel veel, dat is heel bot om te zeggen, maar die gaat heel veel maatschappelijke grondstof opslokken. En dat is in principe niet zo'n probleem, want iedereen verdient hulp.
0: Ja.
2: Maar dan schiet je jezelf wel weer in de voeten als een overheidsorganisatie.
0: Ja.
2: Om gewoon te zeggen, we kappen ermee.
0: Het is gewoon heel erg. Het is gewoon op een gegeven moment is gewoon dat kantelpunt geweest dat je van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving ging. Dus 10 jaar geleden is dat eigenlijk qua zorgverlening is dat ingevoerd.
2: Ja.
0: Dat het de overheid veel te veel geld ging kosten. En toen is het eigenlijk bij de gemeentes komen te liggen. En de gemeentes kunnen het ooit helemaal niet meer bijbenen. De gemeentes hebben heel veel zaken die ze allemaal moeten managen en organiseren. Maar op een gegeven moment dan zie je de boom in het bos niet meer. En dan gaan eigenlijk allerlei instanties betrokken worden om zorg in te kopen. En dan is het weer niet effectief. Ooit dan heb je wel eens casussen die 5 ton per keer kosten. Nou ja, dus gewoon 5 ton per kind of per gezin. Ja, 5 ton hebben.
2: 5 ton per kind?
0: Ja, dat kan.
1: Ja, dat gebeurt wel eens.
0: Dat gebeurt wel eens. Ja. Dat kan. Dat zijn bedragen die wel eens voorkomen.
2: Maar dan neem ik ook wel aan dat er fouten zijn gemaakt. Dat is ook wat bot om te zeggen. Dat er fouten zijn gemaakt door de maatschappij om dat zo te doen. Ja, want er speelt al wat meer als je 5 ton moet uitgeven.
0: Het gaat daar wel over enkele jaren. Het is niet eens.
2: Nee, ik snap wat je bedoelt, maar er moet aanleiding zijn voor die hulpvraag.
0: Dat klopt. En dat heeft ook weer te maken met eigenlijk sociale kringen.
2: Ja,
0: je moet eigenlijk zo zien dat het draaglast voor zo'n kind veel, veel hoger is dan de draagkracht. Dus zeg maar dat gezinnen of een kind eigenlijk hun problemen veelal zelf kunnen oplossen.
1: Ja, ja, ik merk er heel erg van, omdat ik zelf ook wel een beetje in die hoek zit met jeugdzorg en zo, dat je er zelf heel erg achteraan moet gaan. Als jij er niet achteraan gaat, gebeurt er niks.
2: Precies.
1: En dat is het ook. Zeg maar, stel jij durft de hulpvraag er niet uit te gooien, dan gebeurt er gewoon niks. Want het moet echt vanuit jou. Ja. Dat eerste stap is sowieso altijd vanuit jou, want er moet duidelijk zijn dat er hulp nodig is.
2: Zeker,
1: maar uiteindelijk is het een voorbeeld hiervan is dat ik zelf op de wachtlijst sta voor een psycholoog. En dat ik in mijn verwijzing krijg te horen met... Hey, er wordt contact met je opgenomen, wordt niet gedaan. Ik moet bellen. En ze zeggen in het belletje... ja, je moet 1 keer per maand bellen voor updates. En dat er na 1 maand bellen dat er zegt... oké, ja, de wachtlijst is 3 tot 6 maanden. En dat ik de volgende keer bel en ze zeggen... ja, nee, de wachtlijst is 8 maanden. Dus er is ook geen duidelijkheid. En je moet er constant zelf achteraan om duidelijkheid te krijgen voor jezelf.
2: En probeer dat maar te doen als je in de put zit, zeg maar.
1: Ja, ik wou net zeggen, sowieso financieel en alles daarop en eraan. Dat is gewoon zo lastig om dat uiteindelijk te regelen.
2: Maar daar is ook... Naar mijn gevoel wordt dat ook expres gedaan. Dat het, zeg maar, dat je op een punt realiseert... ah, ik kan het misschien toch zelf en dan doe je het zelf.
1: Ja, heel veel mensen doen het zelf. Maar ja, uiteindelijk is het niet meer haalbaar.
2: Ja, maar die mensen die krijgen dan hulp. Het is de mensen die het zelf kunnen die geen hulp hoeven. Ja, volgens de overheid. Maar ik kom uit
1: een beetje dubbel hoor, soms.
2: Ik kom uit een extreem linkse hoek. Dus ik vind dat de overheid overal wel een vinger in de pap moet hebben. En dat die ook verantwoordelijkheid moet dragen voor de gezondheid en mentaal welzijn van de burgers.
1: Ja.
2: Dus ik vind ook dat de overheid zelf wel eens mag zeggen... Hey, heb je hulp nodig?
1: Ja.
2: Dat je niet constant, wat jij zegt, elke maand moet bellen naar een psycholoog. Van, hey, sta ik überhaupt nog op de wachtlijst?
1: Ja, dat is gewoon... Dat is het dubbele. Ik ben het gewend. Want ik zit ook in de medische wereld heel groot. Dus ik ben gewoon gewend dat ik overal achteraan moet bellen. Ja. Maar voor iemand die dit niet weet... Ja, dan ben je gewoon het wachten op antwoord die je nooit gaat krijgen. Tenzij je er achteraan gaat.
2: Ik vind wel de fysiek-medische wereld is iets beter geregeld dan de mentaal-geestelijke wereld.
1: Ja, wel iets. Niet. Nou, soms ook niet.
0: Nou, behoorlijk. Nou ja.
1: Ligt eraan in welke kant van de medische wereld je dan zit. Maar,
0: ja, maar in mijn ervaring is bijvoorbeeld het opereren en fysio en zo, dat is in Nederland hartstikke goed geregeld. Maar de GGZ, dat is oprecht, dat is echt een puinbak. Dus daar gaat helemaal nergens meer over. Dus er is zoveel geld ook uitgetrokken. En...
2: Ja, maar ik ben er ook doorheen gegaan en het voelde echt alsof je werd gepingpongd tussen 7 verschillende instanties.
1: Ja.
0: Wat bij GGZ of de... Wat bedoel je de...
2: Ja, ik heb een keer een psycholoog moeten aanvragen. Daar zit ik nog steeds bij. Maar dan moest ik via de gemeente naar het CMD... Naar de huisarts, naar een psycholoog. Je bent afgekeurd, want je hebt dit. En daar dealen wij in principe niet mee. Terug naar de gemeente, terug naar het CMD, terug naar de huisarts, naar de CMD.
0: Want bureaucratie, weet je hoeveel centjes daar uit... Want jij loopt dan als casus over langs al die instanties.
2: Ja.
0: En ze stoppen tijd in jou. Moet je nagaan wat allemaal voor geld kost.
2: Dan moet je ook niet schrikken dat het zoveel kost. Want, precies. Als je het efficiënter doet, dan zie je ook dat het minder gaat kosten.
0: Maar dat klopt. Dat is precies. Dus, ja, dat zeg je inderdaad goed. Maar als er 7 verschillende instanties die ook allemaal een centje moeten verdienen, allemaal ja of nee moeten antwoorden op jou als casus. Ja, no shit dat het centje gaat verdienen. Als bijvoorbeeld alleen al het CMD zegt, oké, ga maar naar de huisarts. Punt, klaar. Dan ben je eigenlijk al gewoon... Ja.
2: Ik zat er wel eens over na te denken. Is er een organisatie, een soort medisch coördinatiebureau, die gewoon jouw dossier geeft aan die wie het nodig heeft.
0: Ja, maar dat is dus
2: en het hele... dat onderling coördineert, dat jij dat niet hoeft te doen. Of ja, maar
0: dat is altijd heel lastig, hè. Want dat heeft ook met de privacywet te maken. Want als zo'n instantie als je bijvoorbeeld naar de psycholoog gaat...
2: Ja.
0: En willen jouw dossier opvragen bij de huisarts...
1: Dan moet ook weer via 3 personen.
0: Dan moet ook weer door... Ja, daar gaat ook weer zoveel tijd overheen.
1: Want de ene moet goedkeuren, dan moet de volgende het weer goedkeuren. Ja, want er zit de apotheek, zit de huisarts bij, zit hier vaak ziekenhuis, weet ik veel. Dan moet je gewoon bij 3 verschillende...
2: Ja, precies.
0: Jij moet het ook goedkeuren als jouw gegevens zullen opvragen of willen inzien, dan moet jij en jij zegt nee, ja, dan hou het al op, hè. Dus dan moet je ook nog eens ja op antwoorden.
1: Dat is wel
0: en dan,
1: een richting, een beetje.
0: En dan, dan krijgen ze pas jouw dossier in handen. En dan pas kunnen ze jou gaan helpen. Of ze kunnen jou nog steeds helpen, maar dan zonder dossier.
2: Ja, precies.
0: Dus dat is al als je die privacywet, dat is er niet voor niks. We moeten er ook voor zorgen dat het niet zo dicht is getimmerd. Dat je tenminste hulpverlener wel gewoon aan de gang kunt, zeg maar. En
2: ik vind dit een heel mooi onderwerp ook voor de volgende keer. Want hier kunnen we heel mooi over debatteren. Dat zou een hele leuke uitzending worden. Dus
1: ik wil hier ook bij zijn de volgende keer. Meld dit. Ik ben de komende 2 weken nog beschikbaar. En daarna kan ik niet meer voor 4 weken.
2: Ik ben halverwege juli ook op vakantie.
1: Oh.
2: Dus ik draai ook nog even een maandje mee.
0: Deze zetten we vast voor volgende week.
2: Volgende week debat over hoe jeugdzorg beter kan. Dus dat is een leuke.
0: Jeugdzorg, we kunnen er wel iets van uitwerken.
2: Doe maar.
0: Of zeg maar, alle wetten die van toepassing zijn.
2: BMO. Even wat achtergrondonderzoek over doen.
0: Ja.
2: Is goed. Nou, beste luisteraar, dankjewel voor het luisteren naar deze editie van Jongerenplein met een spontaan debat op het eind. Volgende week hebben wij een discussie over de jeugdzorg. En dan tot volgende week.
1: Joep.

0: Dit is Radio SMB, de zender voor Zon en Breugel.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil de regels voor wapenbezit gaan aanscherpen. Mensen die een wapenvergunning aanvragen of hebben, moeten straks verplicht ook een psychologisch onderzoek ondergaan. Ook komen er mogelijk strengere eisen voor het bewaren van wapens en voor kennis over wapengebruik. Volgens minister Van Weel is de huidige wapenwet te ingewikkeld en onoverzichtelijk. Daarnaast wil het kabinet dat wapenbezitters altijd volledig aansprakelijk zijn voor schade die met hun wapen wordt veroorzaakt. De driedaagse G7-top in Frankrijk is afgesloten met een oproep om de druk op Rusland verder op te voeren. De leiders van de 7 grote industrielanden spreken van eenheid in een moeilijke periode. In hun slotverklaring benadrukken ze hun steun aan Oekraïne en het belang van stabiele energieprijzen. Ook willen de landen minder afhankelijk worden van kritieke grondstoffen uit onder meer China. Volgens de Franse president Macron heeft de top laten zien dat de G7 eensgezind blijft. En de Russische Oreshnik-raket heeft mogelijk ernstige technische problemen. Dat blijkt volgens een Oekraïns onderzoeksbedrijf uit gelekte documenten van Russische defensiefabrikanten. De hypersonische raket zou doelwitten met tientallen kilometers kunnen missen door problemen met een belangrijk navigatieonderdeel. Volgens de onderzoekers zijn kwaliteitscontroles overgeslagen om de productiedoelen van het Kremlin te kunnen halen. President Poetin noemt de Oreshnik een van Ruslands meest geavanceerde wapens. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
8: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
8: Radio SNB.
0: Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd. Verder hoe het voelt, naar onverliefd te zijn. Hoe kon ik het weten, mijn wereld was zo klein. Nu ik kijk om me heen, door een roze bril. Veel te lang alleen, ik stond een beetje stil. Mannen bij de vleet, wachtend in een rij. Het doet me toch geen reet.

0: Radio.
1: SMB.
0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. Het UWV wil dat de werkloosheidswet wordt vereenvoudigd. Volgens de uitkeringsinstantie is de WW veel te ingewikkeld geworden en niet meer aangepast aan de huidige arbeidsmarkt. Daardoor moeten veel aanvragen nog handmatig worden beoordeeld en dat maakt het proces volgens het UWV traag en foutgevoelig. Ook pleit de organisatie voor uitkeringen die hoog genoeg zijn, zodat een aanvulling tot het sociaal minimum niet meer nodig is. Het UWV-advies is aangeboden aan de Tweede Kamer. En de twee verdachten van de explosie bij een flat in Amsterdam-Nieuw-West blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van het voorbereiden van een explosie of plofkraak. Bij de ontploffing van afgelopen vrijdag raakten 7 mensen gewond, onder wie de 2 verdachten. Een deel van een gebouw stortte in, honderden bewoners moesten tijdelijk hun woning verlaten. De politie onderzoekt de oorzaak van de explosie nog. Een 3e verdachte is inmiddels vrijgelaten. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
1: Zon en Breugel.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
0: SMB
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-smb.nl.
1: Radio
0: SMB.

0: Een hele goede avond, beste luisteraar van Radio Zonnebreugel. Het is iets over 8 op woensdag en dat betekent dat het tijd is voor O Zit Dat Zo, met presentatie deze week door Lucie van der Wier en Han Muller.
1: En achter de knoppen natuurlijk, zoals altijd, Yannick. Dames en heren, goedenavond. Ik krijg een beetje slappe lachen.
2: Mijn zenuwen was ik gewoon, Lucie.
1: Ik krijg de slappe lachen. Sorry, dames en heren, dat is niet de bedoeling.
2: Vanavond... Je kunt het ook niet uitknippen, hè?
1: Nee, dat kunnen we niet meer uitknippen. Dit is live, ja. Dit is een beetje vervelend. Maar goed, we gaan beginnen met het Kuilkamp Festival. Dat wordt voor de laatste keer gehouden op 27 en 28 juni. En daarvoor hebben wij uitgenodigd meneer Martin Kuipers. Vervolgens hebben we een gesprek, dat hebben Han en ik gisteravond opgenomen met Ronald Zwart. Hij vierde pas geleden zijn 40-jarig jubileum bij Fysiotherapie van Gerven. Dat is best wel een hele lange tijd. Vervolgens hebben we een gesprek over de stichting Met Je Hart Zonnebreugel. Die hebben behoorlijk wat geld opgehaald. En Dianne van Hak en Wilma van den Hurk komen hierover vertellen. Vervolgens praten we met Uco Egmond van de Eppo-stripreeks. Die waren heel erg populair, zijn denk ik best nog wel weer populair tegenwoordig. En daar krijgen we straks alles over te horen. En tenslotte praten we met Patrick Wijns en Josje Smit over Samen Sterker. De kick-off daarvan heeft vorige week donderdag plaatsgevonden. En dat evenement vindt weer plaats in 2027. Maar we beginnen met meneer Kuipers. Meneer Kuipers, welkom.
3: Nou, dankjewel.
1: Vertelt u maar, het laatste keer Kuilkamp Festival. Hoezo de laatste keer?
3: Helaas. Ja, het is eigenlijk simpel. We hebben geen opvolger om het te gaan organiseren. We hebben het 10 jaar gedaan met een 3-daags festival. En toen heb ik aangegeven, ik wil gaan stoppen een paar jaar daarvoor. En ik zoek nog een karttrekker. En als ik een karttrekker heb, dan ga ik jullie de karttrekker helpen. Maar helaas geen karttrekker gevonden.
1: Dus je hebt gewoon te weinig vrijwilligers die zich hiermee bezig willen houden?
3: Nee, en vooral ook dan jonge, frisse vrijwilligers. Want we zijn 15 jaar geleden ongeveer begonnen, want het is de 15e, derde lustrum. En 15 jaar geleden waren een aantal gepensioneerd die mee aan het helpen waren. Maar ja, die zijn ondertussen ook weer 15 jaar ouder na hun pensioen. En toen was het volgens mij nog 65, dus die zijn al jaren...
1: Maar ja, goed, ik heb begrepen dat het een kleinschalig familiefestival is. Dus dan zou je toch verwachten dat daar ook jonge lui tussen zitten... die denken, oh, dat is leuk. Hier wil ik me wel voor inzetten.
3: Die hebben we ook wel, maar we hebben niet een echte karttrekker, zeg maar. Die het festival op zijn schouders neemt en alle dingen gaat doen die er moeten gaan doen, gedaan moeten worden. Die mensen verzamelt, die draaiboeken maakt, die vergunningen aanvraagt. Dus we hebben wel een leuk clubje en daar ben ik ook heel blij mee en ik trots op. Maar er zitten te veel wat oudere mensen tussen. Dus te weinig jong bloed. En geen echte krachttrekker.
1: Maar laten we even teruggaan. Kunt u even vertellen wat het precies is, het Kuilkamp Festival? Als je daar naartoe gaat, wat kun je dan verwachten?
3: Wat kun je verwachten? Om te beginnen hebben we op zaterdag een aantal regionale bands. Leuke bands. Ik heb hier zit toevallig het lijstje voor me. Bee Apple, The Basement, Fontaine. Kuilband, Plakband. Plakband, de band die aan de wieg heeft gestaan van Kuilkamp. En dit jaar 30 jaar bestaat. Viert ook nog even een feestje. Feliciano's, mogelijkerwijs ook wel bekend in hier omstreken. Altijd gezellig met die jongens. Motorbongo. En dan Out of Order. Die sluiten de avond af met een stevig optreden. En die staan ook altijd garant voor een leuk feestje. En we hebben ook buiten optredens. Dus... Een leuke dag.
1: Maar waar vindt het plaats?
3: Bij op het terrein van Paul van Eck in de Kuilen. 4D heet daar officieel, maar die nummering daar is een beetje vreemd. Maar als je op de Kuilen komt, dan ga je het wel vinden.
1: Dus het is gewoon een terrein waarop het plaatsvindt,
3: ja.
1: Het een en ander. En stel dat het nou regent, hebben jullie dan tenten en zo?
3: Nou, het is zo dat we in de loods van Paul van Eck terecht kunnen. De loods wordt helemaal leeggehaald en die gaan wij helemaal feest klaarmaken. Met het buitenplein. En het buitenplein komt een hele mooie tarp waar we onder kunnen. Dus felle zon, geen probleem. We hebben schaduw, regen, geen probleem. We hebben overkapping. Dus dat is...
1: Het gaat altijd door.
3: Het gaat altijd door.
1: En wat ik ontzettend goed vond, wat ik las, dat mensen maar één toegangskaartje hoeven te betalen, ja, waarmee ze ook kunnen eten, drinken en zelfs mee naar de wc kunnen.
3: Ja, gratis naar de wc.
1: Gratis naar de wc. Nou ja, gratis zit in de prijs, begrepen.
3: Alles zit in de prijs in begrepen. En dat is wel het unieke. Ik vond het vroeger wel eens lastig als ik ergens op een festival was, dat ik overal voor moest betalen.
1: Ja.
3: En zo is eigenlijk het idee geboren van gewoon één ticket prijs en dan gewoon alles doen. Het enige wat we hebben, en dat is onze happy hour. En voor de happy hour mag je bij ons betalen.
1: Ah ja.
3: Maar dat hoeft niet. Maar je snapt.
1: We zien de kosten natuurlijk ook, hè?
3: Ja, en we hebben op zaterdag hebben we een feest, familiefeest, zeg maar, zou je kunnen zeggen. Van zaterdagsmiddag 3 uur tot laat in de nacht. En op zondag, dan doen we altijd een feestmiddag voor mensen met een beperking.
1: Ja, dat zag ik, ja.
3: Dat zijn onze VIP's.
1: Dus maar even terug, op zaterdag komen dus gezinnen naar jullie toe. Ja, met kinderen, iedereen is dan welkom.
3: Ja. Smiddags veel kinderen. En langzaam zien we de kinderen zo af en toe afdwijnen. En dan wordt het 's avonds voor de grote mensenfeest, zeg maar. Maar dat is niet... Daar hebben wij geen invloed op. Dat vinden we prima.
1: Maar dat feest bestaat dus uit muziekoptredens.
3: Ja, ja. Een aantal regionale bands.
1: Op zondag gaan jullie verder. En dan hebben jullie een speciaal programma voor mensen met een beperking.
3: Ja, ja.
1: Wat moet ik me daarbij voorstellen?
3: Nou, we hebben de ruimte ingedeeld, zeg maar, wat ruim opgezet. Zodat heel veel mensen met een rolstoel kunnen komen. Die vastzitten aan de rolstoel. Er zijn ook lopers bij natuurlijk. En dan hebben we ook een wat ander programma. Dan hebben we wederom de plakband. Want die heeft al heel veel jaren voor VIP's gespeeld. En dat is voor hen een bekende band, zeg maar. We hebben DJ Robert Billy. En die DJ Robert Billy ondersteunt altijd DJ Marco. Marco is ook zoals wij zeggen, een VIP. Ook een jongen met een beperking. En wat natuurlijk ook heel belangrijk is, dat we die middag afsluiten met de frietent van Hans Teulings. dat is altijd leuk natuurlijk voor ze. Wordt altijd goed, alles goed verzorgd. We hebben ook ijs wordt er geregeld weer door andere vrijwilligers. En,
1: u klinkt nog zo enthousiast. Het dan de laatste keer is.
3: Dat kan, ja. Ik klink nog steeds heel enthousiast. En ik ben ook heel enthousiast. Maar ik wil het niet langer meer trekken.
1: Nee, dat snap ik.
3: Ik trek het niet langer meer. Maar dat is ook niet helemaal waar. Ik zou het nog wel kunnen trekken. Maar nee, je moet stoppen op een gegeven moment.
1: Ja, precies.
3: Het zou mooi zijn als het werd overgenomen. En er zijn ook wel een aantal mensen geweest die wel eens ooit geweest hebben. Misschien is iets voor mij. En gesprekjes gehad. Maar uiteindelijk is dat allemaal niet doorgezet. Dus helaas, ja.
1: Is dat niet te makken in deze tijd? Dat het heel moeilijk is om mensen te krijgen die zich in willen zetten voor dit soort zaken en dan ook nog vrijwillig?
3: Ja, daar lijkt het wel een beetje op. Ik hoor het ook wel vaak. Ik spreek wel met anderen en dat wordt natuurlijk wel vaker gezegd. En dat vooral ook die jeugd, ze hebben allemaal van alles te doen. Veel jeugd van ons die heel enthousiast was een aantal jaren geleden, hebben ook ondertussen kinderen gekregen.
1: Ja.
3: Dus daar gaat dan ook weer wat minder.
1: Hoeveel mensen komen erop af, normaal gesproken, gemiddeld?
3: Ja, dat zijn er een paar honderd, denk ik. Het is kleinschalig. Leuk kleinschalig festivaletje hebben we.
4: En hoe komt u aan de bezetting, zeg maar, voor de zondag? He, de VIP's.
3: De VIP's, ja. Hoeveel tijd hebben we nog?
4: Oké, vertel maar rustig door.
3: Nou, kijk, we hebben allerlei contacten met instellingen. We hebben natuurlijk Zonhoven, is een bekende. In Oro, in Deurne hebben we. Zo zijn er een aantal instellingen waar we altijd contact mee hebben. En ja, wij proberen dan vooral via de begeleiders. Want het punt is natuurlijk niet zozeer dat de VIP's, zoals wij ze dan noemen, dat zij niet willen komen, maar ze hebben begeleiding nodig.
1: Ja. Oh, dat.
3: En dan vooral op zondagmiddag is dat nog lastig, omdat dan natuurlijk ook nog zondagdiensten gelden in heel veel van die instellingen. En er zullen toch een aantal begeleiders mee moeten komen, want dat is niet wat wij doen. Wij zorgen voor het feestje. En als de begeleiders meekomen, mogen gratis mee. En wij zorgen dat er gewoon een gezellig feestje komt.
1: Ja, precies. Dus, wat kost een toegangskaartje?
3: Voor
1: 2 dagen?
3: Nou, voor 2 dagen, zo werkt het over het algemeen niet. De meeste voor zaterdag de hele dag. Als ik me niet vergis, had ik eigenlijk natuurlijk moeten voorbereiden. €45. En dan is het van 's middags en 's avonds eten, drinken. Barbecue zit erbij. En op zondag hebben we voor de VIP's is het €5. En voor de begeleiders gratis. En voor degene die gewoon gezellig even willen komen feesten nog een middagje, is het €15. Dus bij ons zie je niet zozeer dat er tweedaagse tickets gekocht worden, omdat het veel, behalve vrijwilligers, maar daarnaast zijn er veel mensen die of op zaterdag komen of op zondag komen.
1: Maar op zondag stoppen jullie op tijd?
3: Ja, dat is om 7:00 zijn we ongeveer klaar. We gaan beginnen met afbreken. Dus om 5:00, rond 5:00, 5:30 de frietent. En dan langzaam gaan ze naar huis.
4: Hoeveel voorbereidingstijd kost? Even een inzicht te krijgen in hoe lang bent u daarmee bezig? Is het in uren uit te drukken?
3: Kijk, als ik een karttrekker nog wil zien te vinden, dan moet ik nou zeggen dat goed, dat
1: het valt mee.
4: Valt mee, hè? Mee. Ja, dat had ik opgegrepen.
3: Nee, kijk, het begint na Kuilkampen altijd, na de zomervakantie beginnen we al meteen met een vergadering om de 3 weken. Een avondje, gezellig avondje overigens. We hebben altijd heel veel plezier samen om gekke dingen te bedenken. Waarvan de helft niet doorgaat natuurlijk. Want die waren te gek. Maar dan, dat gaat dan zo door en dan komen allemaal kleine klusjes. Dan komt er een vergunning die ingediend moet worden. Er moeten bestellingen gedaan worden. We hebben altijd een thema. Dit jaar is het de bloemetjes buiten zetten. Dus we willen ook de hele aankleding in diezelfde sfeer hebben. Op dit moment zijn ze al op de kuilen aan het schilderen en aan het zagen. Dus richting Kuilkamp tegen die tijd, dan is het bijna fulltime, zou ik kunnen zeggen. Ik ben gelukkig gepensioneerd, dus ik heb de laatste 2 weken hoef ik er helemaal niks anders te doen. Maar voor de rest is het, wat zal je zeggen, een avond per week of zo. Maar in het begin is dat minder natuurlijk. Hè, dan,
1: tuurlijk, in aanloop daar naartoe, ja. Ik las ook dat jullie hebben de Stichting Flauwe Kuil.
3: Ja, ja.
1: Maar die zou wel doorgaan met het organiseren van feestmiddagen.
3: Ja.
1: Klopt dat?
3: Ja, goed gelezen. Goed ingelezen. Wij vinden het heel jammer om dan te zeggen, dan laten we onze VIP's ook zitten. Je zou dan heel graag natuurlijk heel Kuilkamp door hebben laten gaan. Maar dat stopt dan. Maar de VIP's gaan we nog steeds mee verder. Om daar een mooie feestmiddag voor te bedenken.
1: Te bedenken en bezorgen. En dat willen jullie jaarlijks doen?
3: Ja, daar willen we mee door blijven gaan. Alleen, we zijn wel in gesprek met ook weer instellingen om het wat simpeler te houden. Want nu gaat de hele loods van Paul van Eck, die gaat leeg. Dan komt het podium in, dan komen trussen in, dan moeten lampen in en dan moet de aankleding komen. En dat is best veel werk. En dat gaan we dus op een andere manier doen. Maar daar hebben we nog niet helemaal.
1: En misschien een andere locatie.
3: Dat zou heel goed een andere locatie kunnen zijn. Alhoewel we het heel jammer vinden om met Paul weg te gaan. Dus we worden altijd verschrikkelijk goed ondersteund door hem met alles en nog wat. Maar ja, we willen gewoon ook minder werk hebben. En dat begrijpt Paul.
1: Komen jullie uit met de kosten?
3: Wij komen altijd uit met de kosten en we hebben de afgelopen jaren net een klein beetje bijgeplust elke keer. Dus behalve vorig jaar, maar goed, dan gaat er iets vanaf. Maar we kunnen nog een paar jaar vooruit, zeg maar, om het te gaan organiseren voor de gehandicapten. Dus daar willen we ook zeker
1: mee doorgaan.
3: Ja, willen we zeker mee doorgaan. Dat is ook een van de drives die we hadden om ook ooit hieraan te beginnen.
1: Mm-hmm.
3: Dat was voor ons een zelfsprekende.
1: Dat was eigenlijk het oorspronkelijke idee, om iets voor mensen te doen met een beperking.
3: Nee, ja.
1: Of zie ik dat nu verkeerd?
3: Ja, ik zei het ook een beetje wij hebben van begin af aan gedacht, want wij hebben met de plakband ook altijd voor mensen met een beperking gespeeld. En van begin af aan was het duidelijk dat daar een plaats is voor mensen met een beperking. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En ja, dat willen we ook blijven doen. Want dat is altijd wel een mooie, elke zondag een mooie afsluiter. Mm-hmm. Als je dat ziet, hoeveel lol dat die best met z'n allen hebben. En hebben wij ook natuurlijk heel veel lol mee. Dus
4: dat is heel dankbaar, denk ik. Hè?
3: Dat is zeker heel dankbaar. Ja, absoluut, absoluut. Dus dat willen we ook zeker vasthouden.
4: Dat betekent eigenlijk dat we zeggen, met weemoed nemen we afscheid van Kuilkamp. Mochten er nog mensen zijn die in aanleiding van deze uitzending zeggen... ja, maar dat kan dus niet, hè. Dat kan niet. We zullen morgen met de Kuipers even bellen dat we een stokje overnemen. Dat is één.
3: Dat moeten ze zeker doen.
4: Dat moeten ze zeker doen. Dat is de moeite waard. En ik neem aan dat iedereen eigenlijk met een hele grote smile op zijn gezicht rondloopt... tijdens dat weekend als we zien hoe enthousiast iedereen is. Zeker op zo'n zondag. Op het moment dat die plannen voor die VIP's, die andere opzet duidelijk wordt... ja, dan zeg ik eigenlijk, meneer Kuipers, kom weer eens praten. Kom maar weer eens vertellen wat er dan gaat gebeuren. Want daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar.
3: Dat is een goed idee. Ja. Daar ben ik zeker bereid toe.
4: Kijk, dat bedoel ik.
3: Zeker.
1: Dus. We wensen u heel veel succes. En ik hoop dat er veel mensen komen. Mensen misschien geluisterd hebben en denken van... oh ja, dit is iets voor ons. Ja. Gaan we naartoe of we steken de handen uit de mouwen. Wie weet.
3: Ja, ja. Dat zou hartstikke mooi zijn.
1: Okay,
3: ze zijn welkom.
1: Oké, okay, prima.
3: En met hun kaartje dragen ze dus bij aan een goed doel, hè, voor zondagmiddag.
1: Ja, precies. Ja, ja. Dat, daar gaat het om. Hè.
3: Dat blijven we zeker benoemen altijd.
1: Ja, precies. Ja,
3: maar dat is heel fijn dat jullie even aandacht gaan willen besteden.
4: Heel graag. Graag gedaan.
3: Tot ziens.
4: En succes.
1: Succes.

0: Ja, maar toch eigenlijk wel een beetje droevig gestemd als ik dat hoor, dat Kuilkamp inderdaad na zo'n 15 jaar stopt. En ja, hij had nog zoveel te vertellen, want hij neemt afscheid en zei, ja, ik speel zelf ook in plakband. Dan denk ik, ja, had dat dan gezegd, maar goed. Bij deze
1: heb je het gezegd.
0: Wij gaan, Luus, eens even kijken wat wij gisteren allemaal te vragen hadden.
1: Ja, we gaan luisteren naar het gesprek met Ronald Zwart. Goedenavond. In de uitzending hebben wij, en dit hebben wij van tevoren opgenomen op de 16e... Ronald Zwart is de fysiotherapeut bij Van Gerven Fysiopraktijk. En dat doet hij al meer dan 40 jaar. Vandaar dat wij graag een keertje een gesprek met hem wilden hebben. Welkom, Ronald.
2: Goedenavond.
1: Goedenavond. Nou ja, 40 jaar is niet niks. Ik heb gezien dat je al sinds 1984 werkzaam bent als fysio. Maar ja, jij bent niet alleen fysiotherapeut. Je bent ook manueel therapeut. En je doet een heleboel andere dingen. Je hebt technieken met betrekking tot het zenuwstelsel. Je doet ook aan neuromoduleren, maar dat zullen we zo meteen wel eens even bespreken. Wat dat nu precies inhoudt. Maar vertel eens, meer dan 40 jaar bij Van Gerven zit je. Hoe bevalt dat?
2: Nou ja, dat lijkt me dan goed te bevallen, hè? Want anders was je eerder wel voetzie geweest.
1: Ja, ja.
2: Dus het is mijn eerste baan. En de eerste 2 jaar waren werkloos in de zin dat iedereen geen werk had. En daar ging je invallen. Was je waarnemer in de praktijk voor vakanties. En,
1: was het zo moeilijk in die tijd dan om aan het werk te komen?
2: Er waren gewoon veel te veel scholen. En ze hebben in 1968 hadden ze aangekondigd. In midden jaren 80 gaan we met die hoeveelheid scholen de mist in. Dus we hebben te veel fysio's. Nou, vervolgens doen ze daar niks aan en uiteindelijk kom ik midden de jaren 80 van school en zijn we allemaal in de WW.
1: En toen?
2: En het gros van ons ging eigenlijk naar Engeland, Duitsland, Noorwegen. Dat waren de favoriete landen, zeg maar, waar je naartoe kon gaan.
1: Dus daar waren nog volop mogelijkheden in die tijd?
2: Ja, wij waren heel gewild omdat wij een wat hogere standaard hadden als gemiddeld.
1: En, Hoe kwam dat?
2: Wij waren met de Scandinavische landen en met Engeland en Australië waren we toen al een beetje leading in the world. En in Duitsland was het nog zo dat de specialist of de dokter zei wat je moest doen en de Nederlanders waren gewend om het zelf uit te zoeken.
1: Ja, precies.
2: Dus we waren wel gewild als medewerkers in de praktijk. En er waren ook gewoon Nederlandse praktijken in Duitsland toen al. Dus,
1: Jij hebt niet overwogen om die kant uit te gaan.
2: Ik had de spullen thuis liggen, maar ik heb in 2 jaar tijd 80% van de tijd ingevallen met waarnemingen. En ik had zoiets van die ervaring in Nederland, daar heb ik meer aan als de ervaring in Duitsland, dus in Amerika of in Engeland. Want dan moet je maar terug zien te komen. En uiteindelijk heb ik een baan gevonden bij Van Gerven, dus het is toch gelukt.
0: En jij, Ronald, even, jij bent begonnen bij Pa Van Gerven, denk ik, hè?
2: Ja, daar heb ik uiteindelijk dus 20 jaar mee samengewerkt, totdat hij met pensioen ging. En nu zit ik alweer 20 jaar onder de
0: zoon
2: in de praktijk. Dat valt wel mee.
1: Hij zit in een managementteam, hè? Dus hij zal niet zo erg onder de knoet zitten. Want jij bent ook kwaliteitsmanager geworden. Wat houdt dat in?
2: Nou, we hebben in 2011 hebben wij de nieuwe praktijk laten bouwen. En toen heeft Bart het officieel op papier over kunnen nemen van de zorgverzekeraar. En hij had wel zoiets van, ja, dit ga ik niet alleen trekken met zoveel mensen die we hebben werken. En toen zijn Hans Zuidhoff en ik zijn in een team terechtgekomen. En ja, mijn taak was al vrij snel de regeldingetjes. En daar zijn de meeste mensen niet van gediend. En ik vind dat gewoon leuk.
1: Jij houdt van regelen.
2: Ja, ik hou van regelen en toen kwam het hele certificaatverhaal om de hoek kijken, het HKZ-verhaal. Kun je dan jezelf op een hoger plan neerzetten als praktijk? Kun je daar dan ook meer tarief uit genereren? Allemaal dingen die toen speelden. En wij hebben dus het certificaat gehaald, en, volgens mij in 2 of 3 jaar tijd. En daar heb ik het hele handboek voor geschreven met allerlei bijlages en... Uiteindelijk is dat een format geworden waar we nog steeds in werken, zonder dat we nu nog een certificaat hebben. Maar we hebben wel de leidraad van dat handboek behouden. En dat geeft structuur aan je managementfuncties, zeg maar.
1: Ja, natuurlijk, dat is ook wel belangrijk. Daarnaast ben je ook manueel therapeut.
2: Ja. Daar ben ik in 1991 op verzoek van Hans van Gerwen mee gestart. Van God, is dat niks voor jou? En dat was wel iets voor mij, want ik was al opgeleid in Breda. Toch al een beetje in die richting van het mobiliseren, manipuleren. Dat heette toen vooral de Syriax-methode.
1: En dat was een maar kun je ons even in een simpele taal uitleggen? Wat doet een manueel therapeut?
2: In principe kun je elk gewricht in de ruimte driedimensionaal mobiliseren. En in veel gevallen ook manipuleren. En manipuleren is eigenlijk een hele snelle mobilisatie. En daar komt soms een knakje bij vrij, waardoor je daar ook eigenlijk het kraken vandaan komt, zeg maar, het woordje kraken.
1: Oh, precies, maar, ja.
2: De knak zelf is niet zaligmakend, maar dat is voor veel mensen wel zo, oh, het heeft geknakt, dus nou is het los, weet je wel. Dat, maar dat is een beetje de wishful thinking en we
1: daar
2: weten ons wel. Nou, we weten inmiddels wel dat het niet 100% nodig is. In principe komt er een reactie op dat niveau. En dat kan, het hoeft niet eens een gewrichtsreactie te zijn. Dat kan ook gewoon neuromusculair zijn. Dus dat de zenuwstelsel, de spieren tot het rust maand. Maar eigenlijk weten we nooit zo 100% precies wat er precies gebeurt. Want ja, uiteindelijk zou je dan mensen onder een MRI moeten gaan manipuleren en kijken wat er dan gebeurt.
1: Dan zie je het pas.
2: Dat zijn dingen die niet zomaar makkelijk uit te voeren zijn.
1: Ronald, heb je nou vaak succes? Dat je denkt, oké, dat is gelukt bij de mensen.
2: Ja. Dat maakt het vak wel leuk. Dat je dus middels de manueel therapie wat dieper in de materie denkt. Je denkt in iets andere patronen. Je bent wat sneller met je diagnose. Maar ja, je vindt aan de andere kant ook wat je zoekt. Waar je in opgeleid bent, daar kijk je naar en daar vind je dingen en daar doe je dingen. En dan speelt de rol van de vertrouwensrelatie tussen patiënt en therapeut een grote rol. Want uiteindelijk moeten we ook gewoon beamen dat ons resultaat ook een deel placebo is, omdat wij gewoon een goede relatie met iemand hebben en dat wij vertrouwen dat wij iets goeds doen. En dat is een heel krachtig middel in heel de zorg.
1: Dus, als ik jou mag onderbreken, betekent dat je veel aandacht, maar dat heb ik zelf ervaren, veel aandacht hebt voor de patiënt zelf en luistert naar het verhaal van de patiënt.
2: Ja. Ik blijf er ook elke keer op hameren naar de collega's toe, dat je dus niet een nek of een rug behandelt, maar gewoon iemand met een gezin of met een baan die moeilijk is of met stress vanwege de moeder die in het ziekenhuis ligt. Noem het maar op. En als je dat niet erbij betrekt, ja, dan wordt het wel heel kaal wat je doet. Dan doe je een techniekje. En ik denk eerlijk gezegd dat dat dan het effect heel zwaar omlaag brengt.
1: Nou, las ik op jouw LinkedIn-pagina een reactie van een mede-collega die ook al lang in het vak zat, dat die zich mateloos stoorde aan het feit dat er tegenwoordig zoveel ingevuld moest worden. Zoveel formulieren. Dat mensen die opnieuw, of nieuwe jonge mensen die opgeleid worden tot fysiotherapeut, die eigenlijk meer bezig zijn met coachen dan met het behandelen van mensen. En dat ze een droevige kennis hadden aan anatomie van het lichaam. Beaam jij dit?
2: Ik kan wel beamen dat het niveau van de opleiding dramatisch veranderd is, doordat ze nieuwe leersystemen hebben. Dus er is iets gaande wat in onze praktijk zelfs heel negatief wordt gezien. Want wij zijn wat wij toch wel noemen een hands-on praktijk. En op de een of andere manier is het woordje hands-on vies aan het worden in ons vak. Dat we niet meer aan de mensen zitten, maar dat we alleen maar coachen. Dat staat los van het administratieve stukje, want uiteindelijk moet je gewoon een kaart maken en moet je een aantal dingen noteren. Ja, en als je
1: maar niet
2: ervaren
1: te veel,
2: bent,
1: denk ik.
2: Zeg je?
1: Maar niet te veel.
2: Nee, maar als je ervaren bent, ik ben in 10 minuten tijd ben ik aan het onderzoeken. En daar komen de eerste behandelingen al gaande, het onderzoek. En meestal heb ik zelfs nog wel tijd voor een stukje hands-on technieken qua mobilisaties of massage. Dus ik zie dat niet als een groot probleem. Maar dat past ook wel een beetje bij mij als regelneef. Ik ben redelijk makkelijk in dat soort dingen.
1: Mm-hmm. Vind je dat je genoeg tijd hebt voor je patiënten?
2: Ja, ik wel. Maar ik snap ook wel dat het in het werkveld anders leeft. En En dat als je aan alle vinkjes moet voldoen, dan ben je elke behandeling dingen aan het afvinken. En ja, we hebben wel zoiets van doe de eerste behandeling wat je moet doen. En de rest is eigenlijk in ons geval wat minder van belang. En je houdt natuurlijk toch wel bij of mensen minder pijn hebben. Of ze wat makkelijker de subdoelen halen in de zin van ja, ik wil toch wel graag gaan voetballen of ik wil graag die wandeling kunnen maken. Dat komt gaandeweg het gesprek toch echt wel naar voren. Ja, en als manueel therapeut heb je hele korte series. Hoe vaak ik niet 2-3 behandelingen doe en dan alweer afsluit. Dus het heeft niet zoveel veel zin om dan allerlei vragenlijsten nog in te gaan vullen. Want mensen zeggen van ik stop. En dan zijn ze of klachtenvrij of ze zeggen van ja, ik ga zelf verder oefenen. En als ik je nodig heb, dan meld ik me weer.
1: Ja, precies. Han, jij had een vraag.
0: Ja, Ronald, ik lees in een interview van jou. Ronald heeft het vak zien veranderen. Maar zijn aandacht voor mensen is altijd hetzelfde gebleven. Die verandering, is dat wat je net schetste, meer administratief? Of is dat ook dat er meer eisen gesteld worden aan het vak als zodanig?
2: Ons vak is zodanig veranderd dat we veel meer to the point werken als vroeger. Ik ken de tijd van onbeperkte behandelseries, van 6 keer behandelen en dan eens een keertje vragen van hoe gaat het nou? En nou vragen we na 1 keer van hoe gaat het nou? En je bent al teleurgesteld als je bij de tweede behandeling geen effectief resultaat hebt geboekt. Dus in die zin zie ik dat de zorgverzekeraar met het uitkleden van pakketten ook wel winst heeft geboekt in de zin van dat mensen meer zelfredzaam worden, graag willen oefenen, want ze willen toch ook wel zelf meehelpen. Dus in die zin is het vak veranderd in meer samenwerking tussen de patiënt en de therapeut.
0: Okay.
2: En niet meer alleen maar de therapeut die wat doet en dat de patiënt passief op tafel ligt. En in die zin is massage alleen, ja, daar is niet de therapie. Fysiotherapie is mobiliseren, manipuleren, masseren, een gesprek voeren, oefening geven, soms een apparaat erbij gebruiken. Het is een compleet pakket.
1: Ja, precies, ja. En jij geeft mensen ook duidelijk dingen. Kan ik me herinneren dat je zegt, je probeert dit of dat thuis eens, of doe het zus of zo eens. Ja, je geeft ook oefeningen mee. Wat ik wilde vragen. Ja, precies. Ja. Wat is eigenlijk de doelgroep bij jullie, Son en Breugel kennende? Dat zijn er best veel oude mensen. Nou, daar hoor ik daar onderhand ook wel een beetje toe, geloof ik. Maar goed, daar weet ik niet zoveel op. Maar ik kan me nog herinneren dat mijn moeder ook altijd al bij jullie kwam.
2: Ja.
1: Die kwam, weet ik veel. Dat is waar je net op doelde, hè? Ontzettend vaak was die er wel, geloof ik.
2: Sommige mensen hadden toch een soort gevoel van als ik nou maar 1 keer naar de fysio ga in de week, dan blijf ik op de been. En die legde dan het probleem eigenlijk letterlijk wel een beetje bij ons neer. En nu zie je dat sommige mensen met chronische pijn ook gewoon door actieve benadering ook weer uit dat visuele cirkeltje kunnen komen en toch weer actiever kunnen worden. Dus daar proberen we wat meer op in te spelen. Dus het pappen en nat houden. Ja, natuurlijk hou je mensen die eens in zoveel weken komen en daar veel beter mee af zijn. Maar in principe is het gewoon to the point werken, ja.
1: Ja, precies. Ja. Nou, een slotvraag van mij is, waar put je al dat enthousiasme nog uit, in jouw wat jouw werk betreft?
2: Dat is lastig aan te geven. Ik denk dat ik gruwelijk mazzel heb gehad met de keuze van fysio, want ik wist niet waar ik ging studeren. En toen ik eenmaal de studie gestart was, had ik na een week al zoiets van, oh, dit vind ik leuk. Mm-hmm. Ik was er nooit bij de fysio geweest. Dus ja, je wilde iets met je lichaam, met sport, met hoe denk je als jongen? Heel vaak eenvoudig, ik wou sportacademie doen. En uiteindelijk is dat gelukkig niet geworden. En dit wel. En ja, hoeveel mazzel heb je dan als dat op je lijf geschreven is? Ja,
1: en dat je het nu nog steeds na al die jaren zo leuk vindt, hè?
2: Ja, ja.
1: Hoe lang denk je het nog vol te houden?
2: Volhouden is niet het goede woord.
1: Misschien verkeerde woord in dit verband, ja.
2: Ik heb er geen probleem mee, maar ik heb nog 1 jaar te gaan tot mijn pensioen. En de bedoeling is dat ik dan, zoals nu voorstaat, 1 dag in de week alleen de hand, de voet en de kaak ga doen. En dat nog een paar jaar doe. Dus,
1: ja, precies. Je wilt toch wel bezig blijven.
2: Ja.
1: Nou, ik denk dat we een goed beeld hebben van jouw werk. En ontzettend leuk om te horen dat jij nog steeds zo enthousiast bent. Han en ik wensen jou veel succes en bedankt voor dit gesprek.
2: Graag gedaan.
0: Oké.
1: Dag.
0: Dag.

0: Nog even gauw de laatste naam opgeschreven. Bij ons aangeschoven zijn Dianne van Hak en Wilma van den Hurk. Zij zijn van de stichting Met je hart, zon en breugel.
1: Zeker.
0: Dames, welkom.
2: Goedenavond, hallo. Nou,
0: jullie hebben veel geld opgehaald, maar dan moet je eerst even uitleggen, wat is de stichting Met je hart, zon en breugel?
2: Nou, Stichting Met je hart, zon en breugel. Dat houdt in dat wij standtafels organiseren voor de mensen die hier nog thuis wonen, de oudere mensen en die alleen zijn. Dus niemand meer thuis hebben om te wonen. Deze mensen hebben eenzame gevoelens, momenten, en die vullen wij op door eenmaal in de maand een bijeenkomst te organiseren. Of een grote bijeenkomst, of gewoon de losse standtafels.
0: Maar dat doen jullie door het hele jaar?
2: Door het hele jaar door. Ja, ja, ja, we hebben een hele planning gemaakt. Wilma die is daar heel goed in. Wij regelen vooraf alles. En iedere standtafel heeft 2 gastvrouwen. En de gastman, Jan. Gastheer noemen we dat. Deze mensen regelen voor hun eigen standtafel elke maand dat de tafel weg kan. Wij hebben dat van tevoren helemaal ingepland en afgesproken met ons.
0: Leg me nou eens even uit, hoe werkt dat met zo'n stamtafel?
3: De tafel weg kan, vind ik inderdaad een hele spannende.
2: Ja, dat een tafel weg kan. Ja, nou ja, nee, wij hebben gewoon gezorgd dat er bij de cafés of bij de restaurants dat daar een tafel gereserveerd kan worden. Mm-hmm. En de gastvrouw die nodigen de ouderen uit. We hebben 8 ouderen aan een standtafel zitten. Deze mensen worden telefonisch uitgenodigd en de week voor aanvang krijgen ze ook nog een uitnodiging in de brievenbus. Een oude, originele, ouderwetse kaart.
0: Ja,
2: dat vinden die mensen altijd leuk. De mensen die hebben er al heel veel op de deur hangen. En dan worden ze of opgehaald of de mensen komen zelf.
0: Maar hoe komen jullie aan de mensen?
2: Komen wij? Die worden opgegeven. Die worden opgegeven door de buren, door de zorg. Wij zijn ondertussen al 6,5 jaar hier in Zonnebreugel bezig. We hebben bijna, volgens mij zitten we nu rond de 95 ouderen. Mensen kennen ons in die tussentijd wel. Daar hebben we hard aan gewerkt. We zijn in de coronatijd gestart. Dat was een wat mindere tijd voor ons. Maar die hebben we wel gebruikt om de publiciteit
3: binnen de zorg, maar ook binnen de subsidie en dergelijke, altijd geklaagd dat het moeilijk is om achter die voordeuren te komen.
2: Dat is het ook. Dat is het ook. En je gaat ook niet bij iedereen aanbellen. Dus het is meer dat je gewoon, als jouw buurvrouw was, je zegt van nou goed, ik heb inderdaad een oudere buurvrouw en die komt gewoon heel weinig buiten de deur. Dan weten ze, of dan is het de bedoeling dat ze ons dan contacten. En wij zorgen dat er contact wordt genomen met diegene. Met
0: maar dan zeg je buurvrouw, dus ik ga ervan uit dat het meestal om vrouwen gaat.
2: En mannen, oh sorry.
0: Mannen ja, toch is, ook?
2: Daar heb je wel gelijk in. Mannen zijn van harte welkom. Die zijn echt in de minderheid bij ons. Maar degene die erbij zitten, die vinden het fantastisch. Die vinden het wel goed zo.
0: Maar die komen, dus die kunnen ook iedere keer terugkomen als ze willen?
2: Elke maand worden hun maand aan te schuiven. Mits ze niet kunnen natuurlijk.
0: Ja, precies. Maar verkopen ze ook wel eens Wilma, dat je aan de deur komt bij mensen, bij wijze figuurlijk aan de deur komen en zeggen, nou nee, dat hoef ik niet.
4: Nee, als ze aangemeld worden, dan gaat een van ons op huisbezoek. Die gaan heel eventjes afspreken hoe hun dagindeling is. En als ze echt een hele volle agenda hebben, ja, dan gaan we wel kijken of ze onze doelgroep zijn. Omdat wij onze stamtafels voornamelijk overdag hebben. Dus zijn ze niet onze doelgroep omdat ze nog heel actief zijn, ja, dan vragen wij hem nog heel even te wachten om aan te sluiten. Want het is namelijk heel moeilijk. De echte eenzame mensen, die krijgen wij niet te pakken. Want de echte eenzame mensen, die laten zich ook niet zien. Dus en dat is jammer. Want
0: dat is natuurlijk waar Hannette op doelde. Daar kun je dus heel moeilijk achterkomen.
2: Ja. Ja.
0: En de gemeente kan daar niet mee helpen of bijhelpen. De LEF-groep of CMD of wat hebben we hier allemaal?
2: Ja, van die bellen ons. Die kennen ons. Daar hebben wij contact mee. Die mailen mij meestal als ze iemand in zicht krijgen. En die graag mee willen doen. Hun leggen dan uit wat Stichting Met Je Hart doet. Zodat die ouderen ook weten waarom wij bellen. En ja, of ze zeggen dan van, oh wat leuk, dat wil ik wel doen. Of ze zeggen al meteen van, ja nee, dat is niks voor mij. Of ja, huisartsen weten ook van ons. Ja, inderdaad, de echte eenzame ouderen die achter die gesloten deur zitten.
3: Ja.
2: Die er bijna niet uitkomen. Maar we hebben er echt al wel een paar hoor. Dus we hebben de schrijnende verhalen hebben wij gelukkig, om het zomaar te zeggen, wel al bij ons aan de stamtafel zitten. Zeker. En die bloeien echt op. Dat is echt fantastisch.
0: Ja, dat kan ik me zo voorstellen. Ja. Overigens zijn jullie onderdeel van een landelijke stichting, hè? Ja. Ik zag dat er 60 gemeentes bij zijn aangesloten, hè?
2: Ja, ruim al.
0: En merk je daar iets van de landelijke invloed? Hebben die ideeën, hebben die tips, sturen die jullie aan? Of hoe werkt dat?
2: Jazeker. Wij zijn, volgens mij zitten we al rond de 63 in Nederland. Toevallig is een paar weken geleden ons buurdorp Nune gestart. Dus erg leuk. En Sint-Oederode doet ook al mee. En Eindhoven. Maar wij merken dat ik ben coördinator van de Stichting met Jart Zonnebreugel. En ik heb elke maand met het landelijke organisatie en alle andere coördinatoren een overleg via de computer. Maar daarin vertellen wij onze ervaring.

0: die cijfers en zo, krijgen we een hele mooie check.
1: Ja, dat was een mooi cadeau.
0: Uitgereikt. Kijk, en daar kunnen wij gewoon weer heel veel ontmoetingen van realiseren.
1: En organiseer je dan per maand 1 stamtafel of afhankelijk van de behoefte?
0: Nee, we hebben 11 stamtafels in totaal. En die gaan ook
2: 11 keer 8.
0: En al die 11 stamtafels gaan elke maand uit eten. En wij proberen ook het geld dat wij binnenhalen door sponsoren en donaties, wordt ook echt bij de lokale ondernemers weer uitgegeven.
1: Ja, ja. Dus dan is het verhaal over sponsoring en bijdrage is ook een stuk makkelijker. Je houdt het echt intern helemaal in Zonnebreugel,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja.
1: Het is niet, ja.
0: En de ondernemers die ondersteunen ons daar ook in. Dus wij kunnen daar hele leuke prijsafspraken maken. Dus waardoor het voor ons ook wel interessant blijft. Want we hebben natuurlijk die sponsoring, maar het geld is niet oneindig natuurlijk.
1: Nee, dat klopt. Nou had je het over Tilburg, hè, de dierentuin. Is een aanleiding van die, ja, toch voor dikke €700 was het wat je binnengehaald hebt. Bijna 800 geloof ik.
2: Nee, €3.377,50.
1: Ja. Heb jij de rest bijgepast?
2: Ja. Ja. Heb ze even gepint. Heb ik even gepint voor ze. Ja.
3: Daar zijn we blij mee.
1: Heb je dan al in gedachten van, wat zouden we daarmee kunnen doen?
0: Nou, we hebben voor dit jaar hebben wij alle stamtafels en activiteiten al ingepland. Dus wij moeten echt even om tafel gaan zitten met ons kernteam om te kijken wat wij daar volgend jaar mee kunnen gaan doen.
1: Dus je hebt de luxe al om inderdaad 2027 te plannen.
0: Ja, zeker. Die luxe hebben we.
2: Zeg, en de deelnemers, betalen die zelf ook iets?
3: Een vrijwillige bijdrage.
2: Ja. Oh, ja.
3: Bij ons hebben ze geen vaste contributie. Bij ons is iedereen welkom. Dat vinden wij heel erg fijn. We vinden het af en toe wel lastig om met zo'n hart rond te gaan met een stamtafel voor een vrijwillige bijdrage. Maar de gasten die willen dat vooral. We noemen het, hè? Onze gasten die vinden het fijn om iets, iets terug te geven.
2: Ja,
3: natuurlijk.
2: Kan ik me voorstellen. Ja.
3: Ja, en alles is welkom. En dat geldt met sponsorenbedragen natuurlijk ook. Wij zijn overal blij mee. Heel blij mee.
2: Han, jij stipte het al eventjes aan. Afgelopen vrijdag heeft Harry Cijpers en zo, die hebben opgetreden. En die hebben dat gedaan ten behoeve van de stichting, jullie stichting, hè? Ja. Met je hart Zonnebreugel. Ja. En daar gaat dus die opbrengst naartoe, voor de duidelijkheid eventjes. Ja. Ja.
1: En ik begreep dat Ellen haar man af en toe een keer lief aangekeken had. Over zijn bolletje gaan en zegt, Harry, doe eens iets voor de stichting.
3: Nou, volgens mij hoorde dat bij Harry niet zo heel vaak te haaien. Ik weet dat Harry ook zelfs een paar jaar geleden al een keer in een gezellig gesprek. Iedereen, Zonne is wel echt, ons kent ons. Al onze vrijwilligers zijn bijna allemaal eigenlijk wel bekenden van elkaar. En zo is Ellen een gastvrouw bij ons van de stamtafel. En Harry, ja goed, wij kennen als kernteam kennen we Harry ook allemaal persoonlijk. En heeft gezegd van, goh, wie weet, als we ooit eens voor jullie nog iets kunnen betekenen, hoe leuk zou dat zijn? En zo is eigenlijk dat balletje een beetje gaan rollen. Met de vraag van, goh, we willen misschien weer een benefietavond gaan organiseren. Kunnen we daarin iets, in iets betekenen voor elkaar? En ja, natuurlijk. Die zijn meteen enthousiast. En wij gaan gewoon een show neerzetten. En de opbrengst is voor jullie.
1: En het was volle bak.
3: En het was volle bak.
1: Er was geen stoel meer vrij. Wat
3: ja, nee, het zag er goed, zag er prima uit. Het zag er fijn uit. Ja. Ja.
2: Hoe is het nu van de zomer? Hè? Dan denk ik aan de oudere mensen hebben we het over. Kinderen zijn weg, kleinkinderen zijn weg. Dan is volgens mij, zijn er de momenten waarop mensen echt eenzaam zijn. Gaan jullie dan ook door met je activiteiten?
0: Ja, wij gaan door met onze activiteiten. En er is zelfs een actie vanuit het landelijke Stichting Met Je Hart, dat mensen die krijgen een soort voucher om 2 maaltijden te bestellen, zodat ze die samen met iemand kunnen nuttigen.
2: Oh, wat leuk.
3: Ja, daar wordt nog opgestart. Ja. Dus daar gaat in juli, volgens mij, krijgen de mensen daar thuis bericht van. Maar wij hebben gewoon ook de landelijke organisatie heeft ook al jaren de zomereenzaamheid. Vorig jaar volgens mij ben ik hier daarvoor ook geweest om
2: uit
3: te leggen.
2: Ja, nou,
3: ja, maar wij gaan gelukkig gaan onze stamtafels in de zomer gewoon door. En hier in Zonnebreugel, en dat is volgens mij wel echt een, misschien geen uitzondering, maar er wordt hier echt gewoon heel veel georganiseerd voor de ouderen. Dus niet alleen van onze stichting uit, maar heel veel organisaties zetten zich in, zodat de ouderen in deze zomer zich eigenlijk niet hoeven te vervelen. Zeg
2: ja,
3: maar.
2: Precies.
1: Niet eenzaam te voelen.
3: Nou,

0: ja, dat is lastig om te zeggen. Wanneer ben je eenzaam of niet? Dat kunnen wij eigenlijk niet invullen.
1: Ja, en misschien willen mensen dat ook niet graag zeggen.
0: Nee,
1: hè?
0: Het is ook helemaal geen fijn woord.
1: Dat is ook niet prettig niet om fijn. Te vertellen. Van, nee. ik voel me niet fijn, ik ben een beetje
0: eenzaam.
1: Nee,
0: maar ze zitten s'avonds wel alleen voor de televisie met een bordje eten. Weet je, dat zijn van die dingen waarvan ik denk...
1: Maar dan denk ik, ze komen dus bij elkaar regelmatig, één keer in de maand. Dan kunnen toch ook vriendschappen uit ontstaan? Gebeurt dat toch?
0: Ja, zeker.
1: Dat ze elkaar ook ontmoeten buiten de...
2: Ja, we hebben zeker mensen die elkaar hebben getroffen bij een stamtafel... en die zo door de week nog ergens samen koffie gaan drinken. En dat maakt het voor hun ook gezelliger om andere activiteiten voor ouderen mee te doen. Want alleen ergens naartoe gaan is vaak best wel een drempel. Ja. En doordat ze zo vriendschappen ontstaan... gaan ze ook wel gezamenlijke dingen doen tussendoor. Zoals koffie drinken bij iemand thuis.
1: Ja,
2: dat,
1: precies.
2: Dat is waar wij het voor doen.
0: Ja, natuurlijk. Lekkere wijntjes drinken bij Luva. Gaan ze ook al zitten.
1: Ja, oh, ja.
0: Ze zijn er ook al. Ja, helemaal leuk. Ja,
1: je kijkt er heel ondeugend bij. Zo.
0: Ja, fantastisch. Ja. Ik vind dat leuk om te horen. Ik bedoel, liever dit als ze alleen maar thuis zitten.
1: Ja, precies.
0: Dan hebben wij ons doel gewoon bereikt. Dat er gewoon vriendschappen ontstaan.
1: Maar hoe komt het dat jullie hierbij zijn betrokken? Of waarom hebben jullie dit opgepakt? Wat is je drijfveer?
0: Nou, de drijfveer is eigenlijk Stephanie van toen nog De Zwaan. Stephanie Leermakers, die werkte toen de tijd... dat is al ruim 6,5 jaar geleden, wij zijn gestart... bij De Zwaan en zag daar regelmatig mensen alleen aan het tafeltje zitten... en vond het echt heel erg sneu. En die is gaan zoeken van wat zou ik daarvoor kunnen gaan betekenen? Waar kan ik iets organiseren? Uiteindelijk bij Stichting Met Je Hart gekomen, daar in gesprek gegaan... en heeft een infoavond georganiseerd. En daar ben ik eigenlijk naartoe gegaan. Jij volgens mij nog... ben je er ook al iets later, Wilma? Mij trok het meteen. Ik vond het fantastisch... het organiseren en het regelen. En dat je gewoon met ouderen aan een stamtafel... en dan in het lokale terecht kunt. Dat cirkeltje, dat blijft dan draaien. Het wordt wat kleiner voor de mensen... wat makkelijker de deur uit te gaan. En dat sprak mij eigenlijk wel heel erg aan. Dus we ben eigenlijk meteen met Stephanie...
1: Hoeveel tijd zijn jullie daaraan kwijt?
2: Ik heb het nooit bij elkaar opgeteld.
0: Nee, dat moet je ook niet doen. Dat moet je ook niet doen. In het begin heeft het heel veel tijd gekost. En ik denk dat wij de laatste jaar eigenlijk... hebben wij het eigenlijk wel... Tenminste, vind ik, dat we het goed op papier hebben... en dat we alles, iedereen zijn taakjes heeft... en dat het echt een stukje rustiger is. Ik ga zelf bijvoorbeeld niet mee naar de stamtafels... maar wij regelen achter de schermen, regelen wij het. Dus en dat is ook nog genoeg, hoor, daar niet van. Maar...
3: Moet er dan ook vervoer geregeld worden? Ja. Want ik neem niet aan dat iedereen zo mobiel is... dat ze naar plek A of plek B kunnen.
2: Nee, we hebben gelukkig ook heel veel vrijwilligers... die voor ons willen rijden. Dus dan hebben we Manon die zorgt dan dat er chauffeurs klaarstaan... die de mensen op gaan halen en ook weer naar huis brengen. Waardoor iedereen toch met ons mee kan.
3: Ja.
1: Maar dan hebben we het over activiteiten, maar ook eten. Die maaltijden hebben we het over gehad. Maar welke activiteiten? Je noemde net de dierentuin in Tilburg. Welke andere dingen kunnen mensen doen?
0: Ja, kijk eens mij aan. Bijvoorbeeld Sinterklaas. Sinterklaas bingo, we hebben al een paar jaar georganiseerd. Al gezellig in de Oase, waar wij dan terecht kunnen. Wij zorgen dan voor leuke cadeautjes. Of we vragen ze, of we hebben een minimaal mooi klein budget... waar we zelf... Sinterklaas die gaat dan natuurlijk winkelen. Daar zorgt Sinterklaas ervoor. Bijvoorbeeld met een bingo of met leuke spelletjes. Afgelopen jaar zijn we in de Bongert, mochten we zijn. Nou ja, dat was echt een superleuke middag. En we doen een beetje gek, lekker een beetje Sinterklaas liedjes zingen. Weet je, die mensen die hebben dat niet meer. Onze Sinterklaas is ook al een paar keer langs geweest. Ja, daar zijn gewoon echt fantastische, hele leuke
1: momenten.
0: En daar hebben ze het ook nog steeds over. Maar grote kerstidee hebben we al een paar keer georganiseerd.
2: Vorig jaar zijn we uitgenodigd bij het winter-event om daar iets te komen drinken en te nuttigen. Maar voor de mensen een keer een hele andere omgeving was. Dus dat was ook heel erg leuk. Dus zo proberen
0: ze hebben niet geschaatst, toch?
3: Dat was het vraag.
0: Nee, ja, dat dacht ik al. Daar hebben ze niet. Nee. Dat
1: zou ik ook maar niet proberen. Nee.
2: Maar zo proberen we iedere keer weer iets nieuws te verzinnen. Want je bent natuurlijk met een hele grote groep. Dus het moet wel verantwoord blijven.
3: Ja.
0: Vorig jaar zijn we ook met de bootjes hier. Met
3: de waterengel.
0: Ja, met de waterengel over het kanaal wezen varen. Ja, dat was ook fantastisch. Was wel naar aanleiding van ons jubileumjaar. Maar dat, ja, daar zijn allemaal. Ja, we hebben in die afgelopen 6,5 jaar eigenlijk al best wel veel leuke dingen gedaan.
1: Ja,
0: dat is jullie
1: zo beluisterd. Ja,
0: eigenlijk wel.
2: We hebben in september ook weer een hele leuke activiteit.
0: Oh, ja.
2: Alleen,
0: we ook nog.
2: Ik weet niet of ik daar iets over
0: ja,
2: mag.
0: Ja, zullen ze allemaal luisteren?
1: Tuurlijk mag je dat vertellen.
0: Dat is ook een verrassing. Dan weten ze af allemaal de vingers in de oren.
2: Nou, voor in september hebben wij een barbecue gepland staan voor alle ouderen en vrijwilligers. Dus, en dan mogen wij gebruik maken bij de Bongert. Dus daar is de ruimte ook perfect. Dus daar hebben we ook weer. Maar dat is dan echt weer een gezamenlijke activiteit.
3: Ja, ja.
2: Dat iedereen bij is.
0: En er komt een zakker. Ja, er komt een echte zanger.
1: Ja, ja, en mogen, ja, wij, weten, mogen wij weten wie?
0: Nee, dat vind ik niet.
1: Is het een bekend iemand?
0: We hebben al te veel verteld, volgens mij. Dus,
3: Ja, maar ik begreep dat die barbecue in september niet doorgaat.
0: Dus. Oh, niet?
3: Ik las het net.
0: Oh, is dat zo?
3: De barbecue gaat niet door.
0: Je mag je vingers weer uit je oren halen, hoor, anders geen probleem.
3: Ja, dus aan jullie enthousiasme ligt het niet. Ik denk dat het ook de wisselwerking is tussen wat jullie zien. Hè, waar je tijd in investeert. En je ziet van ja, het is zo dankbaar werk.
0: Dat.
2: Als je die mensen ziet genieten. Ja, dan smelt je gewoon. En dan denk je, ja, kijk, daar doen wij het voor.
0: Ja. Ja. Nee,
1: jullie hebben zelf een heel groot hart, dames.
0: Ja, nou ja, dat denk ik wel.
1: Ik.
0: Ja, maar dat is ook goed, maar dat is fijn. Weet je, je doet gewoon iets goeds en daar krijg je zelf ook een positief gevoel van. En ja, dat werkt natuurlijk gewoon ook zo.
2: Ik hoop ook echt dat wij straks wat ouder worden, dat ook zoiets is.
0: Ja.
1: Ja, precies. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dames.
0: Ja, duurt nog even.
1: We danken jullie hartelijk voor dit gesprek.
0: Ja, graag gedaan.
1: Dat was heel verhelderend. Succes met het geld. 3.377 euro en 50 cent.
3: Ja, we zien jullie in.
0: Dankbaar, hè? Ook voor Harry. Hè? Ik weet niet of ze luisteren, want dankzij hun. En al de mensen die een kaartje hebben gekocht natuurlijk. Want dankzij daardoor is natuurlijk het bedrag zo groot. Dus een heel groot dank namens ons allemaal.
3: Ja, we zien jullie in 2027 pas terug. Hè? Want voor de 2026 is alles geregeld. Dus hebben we niks meer.
0: Ja, we komen graag weer terug, Han. Dank je wel voor de uitnodiging.
3: Dank je wel.
1: Oké.

0: Radio. SMB. Zon en Breugel. 107.5 FM.
1: En overal via radio-smb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie No Limit Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Staatssecretaris Thiele wil dat scholen meer aandacht besteden aan taalonderwijs. Volgens haar blijven de taalvaardigheden van leerlingen achter, ondanks jarenlange investeringen in taal en rekenen. Thiele noemt taal de basis voor de ontwikkeling van kinderen en wil daarom extra maatregelen nemen. Ze wil dat taal niet alleen tijdens de les Nederlands centraal staat, maar in alle vakken terugkomt. De staatssecretaris werkt komende maanden haar plannen uit en komt dan in het najaar met concrete voorstellen. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En door de verwachte hitte dit weekend worden steeds meer Nederlandse hardloopevenementen aangepast of afgelast. De vuurtorenloop in Hoek van Holland is geschrapt vanwege de risico's voor de deelnemers en de vrijwilligers. De marathon in Sneek gaat niet door en in Assen wordt een groot deel van het programma van de TT City Run geschrapt vanwege de hoge temperaturen, luchtvochtigheid en kans op onweer. Eerder dit jaar raakten bij hardloopevenementen veel mensen onwel, sommigen overleden later zelfs. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief. Vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Radio SMB. Met dit uur.
6: Zit dat zo?
7: Ja, en het tweede uur beginnen we met iemand die lang gekoesterde wens uit laat komen. Wij heten vandaag welkom Hugo Egmond.
8: Ja, dankjewel. Goedenavond.
7: Internationaal bekend als striptekenaar.
8: Dat klopt, ja.
7: Dat mag ik toch wel zeggen.
8: Ja.
7: In 1974 ben je in het weekblad Pep begonnen met de, ja, zo heet dat dan, gagstrip Apple. Hoe komt nou zo'n persoon uit jouw pen? Hoe gaat dat? Hoe gaat zo'n proces?
8: Het is heel bijzonder gegaan. Ik tekende wel voor de lol. Ik studeerde in Delft, industriële vormgeving. Maar voor de lot maakte ik wel eens kleine stripjes. In het Zon woonde toen ook Gerrit Stapel. Dat was een striptekenaar die voor het Eindhoven Dagblad werkte. En die kende ik goed, de vader van een goede vriend van me. En die heeft een beetje op weg geholpen met scenario's. En toen heb ik ze gewoon een brief geschreven. En toen kreeg ik terug, ja jongetje, natuurlijk mag je tekeningetjes komen laten zien.
7: Zij is het een jongetje tegen je. Ja.
8: En ik kwam daar en... Ja, ik moest even stoel zitten. Het werd meegenomen naar de redactiekamer. En toen kwamen ze er weer uit. Ik dacht, nou ja, ik heb aanwijzingen van hoe het beter moet. En toen vroegen ze of ik er volgende week nog een kon maken. Dus dat is razendsnel gegaan. Dat is echt onmogelijk.
7: Maar dan heb je toch een bepaalde figuur voor ogen.
8: Ja, maar ik had dat figuurtje, die later Epper zo heet, want ik had nog helemaal geen naam voor hem. En het was een soort Steve Been en zo'n wereldje open had, een antiek winkeltje. En hij reed in een oude eend, dat reed ik toen ook. Dus dat waren allemaal dingen die terugkwamen. En maar ja, er was geen naam. Ze zeggen, hoe heet dat figuurtje? Ik zeg, ik heb geen flauw idee.
6: Maar was het al een verhaaltje?
8: Het was een pagina grapjes waren het eigenlijk. Uh-huh. Ja, ik was natuurlijk ook een fervent Guust Vlater lezer, dus daar kwam wel wat inspiratie vandaan. En toen is mijn leven compleet veranderd. Hè. Dan studeren kwam er niet zoveel meer van, want ik moest iedere week zo'n ding tekenen. En ze hadden geen naam. Ze hadden een lijstje aan de muur met allemaal namen die al gebruikt waren in het stripland. En toen kwamen ze bij Eppo, hoe vind je dat? Ja, ik zat verstijfd in mijn tong. Ja. Ik vond het een vreselijke naam, maar ik zei, ja, prima, doe maar. Nou, maar zo gek is het gelopen eigenlijk, ja.
7: En op een gegeven moment komt er dan, eigenlijk vrij snel daarna, de fusie van de stripbladen Pep en George.
8: Ja.
7: En dan zeggen ze, goh, meneer Egmond, laten we maar eens uw naam, althans de naam van uw figuur gebruiken.
8: Ja, dat was onvoorstelbaar echt, ja. dat gebeurde. Ja, ze wilden één figuurtje wat een beetje, want Pep was een beetje, ja, het was een mannetje met een baard en was niet zo herkenbaar. En Eppo was in no time, tot mijn grote verbazing, want ik moest alles nog leren met tekenen, stond hij op nummer 1 van alle. Het had iets van wat je in de schoolkrant ziet, hè? Zo'n grappig tekening, ja. Iedereen leuk. En dan zitten natuurlijk bij Pep en Eppo zaten een aantal fantastische tekenaars. Dick Matena, hoe heet die?
7: Kressen zat ook.
8: Ja. Dus die dachten van, hè, wat komt die hier doen? Maar ik heb het een jaar of 4, 5 geloof ik gedaan. En toen was ik een beetje, had ik een ridderstrip voorgesteld. En toen is iemand anders het gaan tekenen. Dus de ridderstrip die ik kende een tekenaar, Martin Lodewijk. Mm-hmm. Een hele goede scenarist. En die schreef van week tot week. Dus ik dacht, dat doe ik dan ook maar. Maar dat moet je dus nooit doen als je. Want het is op het laatst moest ik allerlei dingen verzinnen om het af te laten lopen binnen 44 pagina's. Dus dat was een heel gedoe.
7: Ja. En die ridderstrip, was die ergens op geïnspireerd?
8: Ja, het was Falco en Donjon. Dat was een klein ministreeltje. En een hele grote wijnliefhebber. Die had een kasteel daar. En het kasteel was gebouwd op een meteoriet. En daardoor was het land daaromheen heel vruchtbaar. En de wijn was ongelooflijk lekker. Het was de lekkerste wijn die er was. Dat was een beetje het uitgangspunt.
7: Ja, ja. Daar
8: heb ik 3, 4 verhalen van gemaakt.
7: Ja. En dan zeg je van, nou, luister, hier scheiden onze wegen. Ja. En dan ga je eigenlijk zelfstandig een aantal albums maken.
8: Ja, er zijn een aantal albums gemaakt. En Eppo, geloof ik, een stuk of 5. En Falco eigenlijk zat niet meer regulier in de VNU-albumproductie. Er zijn wel albums van verschenen. En toen ben ik op een bepaald moment ook bij het blad weggegaan. Maar de strip Eppo werd gewoon gecontinueerd. En toen ben ik met 2 anderen een tekenstudio begonnen in Eindhoven. Aan de Asterweg, op de hoek, daar een pand. En dat is heel goed gegaan. Dat hebben we 11 jaar gedaan met z'n allen. En daarna ben ik gewoon thuis gaan werken. Dus dat,
7: Maar doet dat dan niet pijn als je een figuur gecreëerd hebt die toch een heel eigen leven gaat leiden, dat je er afscheid van moet nemen? Of is dat?
8: Ja, ik was er een beetje op uitgekeken, eerlijk gezegd.
7: Okay.
8: Ik vond het lastig om nog grappen te verzinnen. En ik heb wel veel hulp gekregen van allerlei mensen daar op de redactie, hoor. Maar dat op een bepaald moment deed ik Falco veel liever, de ridderstrip. En daar kwam toen op een bepaald moment ook een eind aan. En toen zijn we voor onszelf begonnen met een tekenstudio. Dat is heel goed gelopen. Ja. Het zou nou niet meer lukken, overigens.
6: Waarom
8: er zijn weinig reclamebureaus meer open over. En tekeningen worden ook niet zoveel meer gebruikt. Comics, meer fotografie. Dat is echt heel erg veranderd.
6: Zou er niet nog een keertje terugkomen? Ik bedoel, ik moet denken nu aan die Viep Westendorp, de tentoonstelling in het Rijksmuseum.
8: Ja.
6: Ik bedoel, niet helemaal vergelijkbaar met uw werk, maar toch, Die tekeningen zijn zo geweldig.
8: Ja, die zijn fantastisch.
6: Die zijn toch zo fantastisch dat ze zelf in het Rijksmuseum hangen. Zou het niet zo zijn dat mensen dan toch weer teruggaan naar die leuke strips van vroeger? Denk, oh, die willen we toch wel weer eens een keertje zien? Of...
8: Jawel, want Eppo is op een bepaald moment verdwenen. Het blad was te weinig abonnees. Ja. Nou, daar zouden ze nou blij mee zijn, die abonnees die ze toen hadden. En ja, toen heb ik ook mijn rechten verkocht. Ik dacht, ja, er gebeurt niks met mij. En wat verdorie, 10 jaar later ongeveer start er iemand opnieuw met de Eppo. Het blad bestaat weer. Maar het is
6: heb je daar geen spijt van?
8: Nou, het loopt zoals het loopt. Ik kan het toch niet terugdraaien. En ik vind het hartstikke leuk. Ik maak nou puzzels. Zitten in kleine doosjes, maar ze zijn heel groot. 1000 stukjes, net zoals Jan van Haast.
6: Legpuzzels.
8: Legpuzzels, ja. Ja. Mm-hmm. En dat vind ik ontzettend leuk. Dus...
9: Maar je hebt ook nog de leuke broeders. Ook daar is weer die van.
8: Ja, dat heb ik samen met Peter Kolen gedaan.
9: Mm-hmm.
8: We hadden een aantal monniken verzonnen. En daar konden we eigenlijk hele leuke verhalen omheen maken. En Peter is er ook mee gestopt na een tijd. Daar zijn we een aantal albums van verschenen. En, nou is
6: dus de leuke broeders, dat waren religieuze priesters of broeders of whatever. Nou,
8: ja, dat waren klooster.
9: Wij liefhebbers.
6: Oh. Ik vind een leuke woordspeling, leuke broeders. Ja.
8: Die was van Martin Lodewijk trouwens, de leuke broeders. In plaats van de leke broeders.
6: Ja, dat zat ik ook al te denken. Ja, toen ik het las. Ja.
8: Nou, die hadden een soort bier. En dat was fantastisch. Dat grappistenbier heette dat dan. Hè? En er was een boosaardige brouwer, Hein Hop, die wilde het recept te pakken zien te krijgen. En daar gingen eigenlijk al die verhaaltjes over een beetje. Het was,
6: Ja, het klinkt heel grappig, ja.
9: Vertel eens iets over jouw samenwerking met Kareel Sarekti.
8: Oh, met Kareel. Hij is vorige week zondag nog bij me geweest. Dat was heel erg leuk. Hij kwam bij mij, hij was ook een beginnend tekenaar. En ik heb wat dingen met hem doorgenomen. En toen had hij vanuit, dat is typisch Belgisch, een uitgeverij die in een klooster was gevestigd, had hij de opdracht gekregen om een paar stripjes te maken van 2 kinderen.
9: Ja.
8: En daar heb ik de scenario's voor geschreven. En dat zijn, ik geloof, 3 albums totaal geworden. Dat was niet zo. Maar ik zie hem nog regelmatig. En hij doet het heel erg goed. Hij brengt veel. Hij is nu meer boekenillustrator. En het loopt fantastisch bij hem.
9: Ja. Want het was eigenlijk een beetje... Men wilde in België iets meer met geschiedenis en religie hebben. Een soort naslagwerk, hè?
8: Ja.
9: En dat heb jij dan vormgegeven samen met die Kareel, het reliquie en het Lam Gods.
8: Het Lam Gods, ja. Ik had dat ene paneel is toen verdwenen, hè, het Lam Gods. Dus ik had het idee dat ze... Nou, dat is dan weer een beetje... Dat ze een soort tijdmachine hadden. Ja, dat is al een goedkope oplossing, dat weet ik. Maar dat het gebeurd is dat de schilder van het Lam Gods... Ik ben even de naam kwijt.
9: Dat is Rubens, hè?
8: Wat?
9: Rubens was dat.
8: Het Lam Gods? Nee, volgens mij.
6: Van Eyck.
8: Wat was Van Eyck, ja.
9: Ja.
8: En die was ontevreden over dat doek. En die is naar deze tijd teruggegaan. En heeft het ding eraf gehaald en meegenomen om het te verbeteren. Dat was een beetje het verhaal wat we erachter hadden. En dat was heel leuk, die samenwerking. Ja.
6: En waar ging het reliquie over?
8: Goh, daar moet ik even aan denken.
9: Want het ging over Daphne, Diederik en Floppy, hè? Dat waren,
8: Floppy, dat was een robotje. Ja, Floppy, ja, zo'n naam bedacht je toen in die tijd, hè? En die kinderen waren gewoon, ja, ik weet niet eens of broertje en zusje waren, dat weet ik niet meer. Maar die maakt het van alles mee. Maar het reliquie staat me niet meer goed bij. Ik heb het wel geschreven, maar waar het precies over ging.
6: Een tijdje geleden.
8: Ja.
9: Dan heb je op een gegeven moment zoiets van... Ik heb afscheid genomen van het stripverhaal als zodanig.
8: Ja.
9: Maar dan kun je natuurlijk niet stilzitten. Ik kan me niet voorstellen dat Hugo thuis duim is te draaien.
8: Nee, dat kon zeker niet. Even een slokje nemen. Nee, ik heb veel reclametekeningen gemaakt. Dozen ontworpen voor spelletjes, voor Jumbo en zo. En toen begonnen de eerste puzzels ook al. Maar dat was 1 of 2 per jaar. En wat ben ik toen gaan doen? Toen ben ik ook... ik was heel erg geïnteresseerd in 3D-animatie. Dus daar ben ik toen ook op gaan zetten. Een aantal animaties gemaakt. En ja, op een bepaald moment dan ben je gepensioneerd. Maar die puzzels die liepen gewoon door, gelukkig. Dus die maak ik nu nog een stuk of 6 per jaar.
6: Welk thema? Verschillend.
8: We hebben nou kleintjes.
7: Ja, ik heb gevraagd of je ze mee wilde nemen. Ja. Want,
8: Dat zijn deze, dat is Dead's Life. Dat kunnen allerlei onderwerpen zijn. En er zijn grote, dat zijn city puzzels van New York. Ik moet nou Berlijn binnenkort maken. En...
7: Maar dat zijn ook foto's die gemaakt zijn en waar je een puzzel van maakt. Of niet? Of...
8: Ja, je moet. Het probleem is met een puzzel. Er moet heel veel op gebeuren. De locatie moet natuurlijk bekend voorkomen. Je ja. een bekend, maar als je de Eiffeltoren laat zien, dan wordt alles zo klein. Hè? Dus je moet echt schuiven met de werkelijkheid ook een beetje. Beeld brengen. En als je daaruit bent, dan lukt het meestal verder wel. De figuurtjes zijn ook ongeveer even groot allemaal. Want je moet kunnen zien wat ze doen. En en ik teken het ook digitaal tegenwoordig, niet meer op papier.
7: Nee?
8: Dat is een stuk makkelijker en sneller. Ja.
6: Hoe werkt u dan? U gaat eerst tekenen, u hebt een idee in uw hoofd. U tekent het, digitaal zegt u net. En dan wordt het uitgeknipt, Hoe werkt dat? Hoe gaat dat proces van het maken van een puzzel?
8: Ik schets eerst, bijvoorbeeld Parijs.
6: Ja?
8: Stelde de redactie daarvoor de Arc de Triomphe. Ik zeg, daar kan ik niks mee. Dan heb je de Champs-Élysées met allemaal auto's. En die Arc de Triomphe is veel te groot. Als ik die in beeld breng, wordt alles heel klein. Mm-hmm. Dus ik heb een soort kleine Place du Tetre gemaakt. Mm-hmm. Met kraampjes, waar ze allemaal Eiffeltorentjes verkopen. Ik heb de Moulin Rouge een beetje erin geschoven opzij met danseresjes. Een café... waar dames van dinges naar buiten komen.
6: Ja.
8: De politieagenten die zich heel druk maken. Een clochard met een wagentje met allemaal flessen en zo. Je maakt een soort collage feitelijk.
6: Mm-hmm. Je stopt er gewoon heel veel in.
8: Ja, je moet er heel veel in stoppen, ja. Ja.
6: Oh ja, dat lijkt me best. Maar als ik die puzzel nou bekijk... Want als je die uit je doos haalt, die doos is... Klein. Hoe groot zijn die stukken? En welke leeftijd? Dat kan ik beter vragen. Van welke leeftijd is dit?
8: Ja, dat is toch wel wat voor de meer ouderen. Omdat ze best... Het zijn 1000 stukjes ook.
6: Ja, precies.
8: Het is een klein doosje, maar het is echt een enorme puzzel.
6: Ja.
8: En het probleem was bij dat eigenlijk. Want ja, in speelgoedwinkels willen ze graag... Hebben ze weinig ruimte. Dus die kleine doosjes die zijn ideaal voor ze. Want die anderen die zijn vaak zo groot... Maar het probleem is daar, als je die puzzel wil leggen... het referentietekeningetje wat erop staat, is heel erg klein. En dus heel veel mensen hadden toch last om te leggen. Omdat
6: te klein. Dat je niet, te klein ja, precies. Ja. En toen?
8: Toen heb ik voorgesteld, vouw er een poster op in. Hè, dat ze die uit kunnen. Ze hebben toen toch gekozen voor grotere dozen, wat ik ook veel chiquer vind. Dus de stadspuzzels, de City-reeks, die zit nou in grote dozen. Met mooie etiketten.
6: Maar u maakt alleen maar 1000 puzzelstukjes, 1000 stuks.
8: Het zijn 1000 stukjes, ja.
6: Ja, precies, maar niet ander 500 of zo, want ik zeg.
8: Nee.
6: Dat is niet interessant genoeg.
8: Ja, ze hebben die matrijs is heel erg duur, omdat stansen.
6: Ja.
8: En die slijt ook natuurlijk, hè. Dus ze houden dat liever allemaal een beetje op 1000 stukjes, ja.
6: Ja, leuk.
7: Dus hier kun je eigenlijk heel erg lang nog mee doorgaan.
8: Ja, als mijn gezondheid het toelaat wel, ja. Ja.
7: En dat doet hij nog steeds?
8: Ik doe het nog steeds, ja, op mijn 77. Ja.
7: Er komen daar natuurlijk van allerlei vragen nog boven water. Ik vond het in ieder geval heel erg fijn dat we jou zo snel hier in de studio konden krijgen. Ik was inderdaad reuze benieuwd. Ook reuze benieuwd naar de puzzels. Hoe kom jij dan op een bepaald moment bij zo'n uitgever van puzzels terecht? Is dat iets waar je zelf aan toestapt? Of word je op basis van je kennis en kunde en bekendheid gevraagd?
8: Ik heb het voor dat bedrijf eerst dozen, speelgoeddozen ontworpen... voor alle spelletjes die ze hadden.
7: Okay.
8: En toen hadden ze een puzzel. Zei, kun je dat ook? Ik zeg, ja, dat kan ik.
7: Kan alles. Probleem.
8: Ja, als freelancer dan probeer je zoveel mogelijk aan te nemen... En dat is ja, toen met 2 per jaar. Na corona is het een gekkenhuis geworden. Want iedereen zat thuis. Dus, en daardoor zijn ook heel veel mensen blijven puzzelen.
7: Ja.
8: Dus ik moet er nou een stuk of 6, 7 per jaar maken.
7: Ja. Hoe lang ben je er gemiddeld mee bezig?
8: Nou, toch wel een maand, anderhalf zo'n beetje.
7: Ja, ja.
8: Ja, ja. Maar ik kan nou wel, en dat vinden ze niet zo erg, en dat vind ik wel heel fijn, de figuurtjes van de andere puzzels gebruiken. Die zet ik daarin. Dan verander ik de kleren wel wat en zo. Maar,
7: en niemand die het merkt, nee, van de puzzelaars. Nee. Dus je hebt nog eindelijk een geheim verklapt.
6: Nee. Ja, maar het is ook echt heel fijn werk. Hè? Je moet heel precies zijn. Je moet heel precies zijn als je dit maakt, als ik zo bekijk. Jeetje.
7: Ja, dus,
6: en je moet goede ogen hebben.
7: Van Aastel doet dat natuurlijk ook met zijn puzzels. Laten we heel eerlijk zijn.
8: Ja, het is, maar die wordt nog heel vaak echt op hele grote stukken papier. Of stukken karton wordt die helemaal getekend en met verf ingekleurd.
7: Ja, ja.
8: En ik werk digitaal. Ik werk in een soort Photoshop-programma waarbij ik ieder figuurtje in een layer zit. Dus je kunt ze verschuiven, je kunt alles doen.
7: Keep up the good work, zou ik zeggen. Heel fijn dat je er was, ik ook.
8: Nou, graag gedaan. Van
7: en ga gewoon door. En als er nog nieuwe ontwikkelingen zijn waarvan je zegt, ik ben met een nieuw product bezig of wat dan ook. Er is altijd plaats hier in de studio.
8: Oké, nou dan ben ik zal ik zeker aan denken.
7: Oké, dank voor je komst.
6: Leuk verhaal.
8: Dag.

0: We zijn toe aan de laatste gasten van vanavond, daar niet, zeker niet de minste. Vorige week was de aftrap, de kick-off heet dat in goed Nederlands, van het nieuwe project Samen Sterker 2027. En daarom zijn we heel blij dat wij in de studio hebben Patrick Wijns en Josje Smit. Eigenlijk moet ik zeggen, Josje Smit en Patrick Wijns, zo hoort het eigenlijk. Hè. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Het was een hele grote opkomst.
2: Ja.
0: Eigenlijk was er gigantisch groot enthousiasme. De eerste inschrijving die was er die avond al. Is het daarbij gebleven of?
1: Gelukkig niet.
2: Nee, inderdaad, wat je zegt. Het was een hele mooie opkomst. Het was vrije inloop. En dat betekent dat wij natuurlijk van tevoren niet wisten wie er ging komen en hoeveel de mensen er gingen komen. Dus met 100 aanwezigen waren wij zeer tevreden. Ja. En de kick-off had eigenlijk ten doel om de eerste aftrap te doen van het evenement, een jaar voorafgaand. En de mensen daar aanwezig, dat waren vrijwilligers, dat waren teamcaptains, geïnteresseerde betrokkenen. Die hebben van ons gehoord wat de plannen zijn. En daarmee een jaar te gaan. En de eerste inschrijving heeft daar ter plekke plaatsgevonden.
3: Ja. Maar voordat we hiermee verder gaan, vertel even eerst, wat is Samen Sterker?
0: Niet allemaal mijn vragen weer afvragen.
3: Nee, maar voor de mensen die niet weten waar het over gaat, is het wel handig dat we even vertellen waar we het over hebben.
2: Ja. Josje, dat kun jij mooi vertellen. Zeker. Ja.
1: Samen Sterker is begonnen als een evenement georganiseerd door de KWF. Toen was het nog Samenloop voor Hoop. Tijdens dat evenement staat eigenlijk het centraal samenbrengen van mensen. Het samen voelen, het samen het leven vieren vooral. Maar wel met de ziekte kanker in het achterhoofd. Daarbij is het uiteindelijke doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor lokale en regionale goede doelen. Maar het KWF stopte daarmee. En wij waren er nog niet klaar mee als dorp. Wij vinden die verbinding heel belangrijk. Dat samenkomen heel belangrijk. Dat samen zijn heel belangrijk. En toen is er een paar jaar geleden voor het eerst Zon en Breugel Samen Sterker opgericht. Onder eigen vlag, onder eigen organisatie. Om eigenlijk hetzelfde doel verder te zetten onder een andere naam. En dat was zo'n waanzinnig succes. Dat leeft nog steeds. Ja, toen kwam corona, toen lag het stil. En nu mogen we weer.
3: Ja, in 2022 hebben jullie ook een evenementendag georganiseerd. Hè?
1: Ja.
3: En waaruit bestond dat toen? Wat was dat niet 24 uur lopen? Of?
2: Ja, juist. Uiteindelijk hadden we gekozen voor 20 uur wandelen rond de vijver. Was voor ons een nieuwe locatie. Ook spannend. Maar dat heeft uiteindelijk uitgemond in een fantastisch evenement waarin we echt stil hebben kunnen staan bij de ziekte kanker. Dus mensen met kanker die het hebben of hebben gehad, een steuntje in de rug geven. Ook stilgestaan op een bijzondere momenten bij mensen die er niet meer zijn. En dat hebben we gedaan onder wandelend rond de vijver in teamverband. Dus er waren teams die wandelden daar. Maar er waren ook teams die fietsten. Dus we hadden ook spinningbikes staan. Dus er waren 4 of 5 teams continu aan het fietsen, ook 20 uur. Er stond zelfs een hardloopband. Dus er hebben ook mensen zijn wezen hardlopen. Dat is dan niet één persoon geweest, maar daar kon je er zeg maar ook op intekenen. En zo hebben we heel veel activiteiten op het podium, naast het podium. Heel veel met licht gedaan in de avond en ook in de nacht hebben we gelopen. Dus het was een heel mooi evenement dat we samen hebben
3: beleefd hebben. Ja. Er deden ook mensen mee die aan kanker lijden. Jonge mensen, oudere mensen, die mochten ook meedoen.
2: Ja, wat wij hebben tijdens de dag, en dat hadden we ook al in 2016 bij de Samenloop voor Hoop. En ook in 2022 is dat mensen die kanker hebben kunnen zich bij ons melden. En die krijgen een apart programma uit het zicht. En die worden eigenlijk de hele dag in de watten gelegd. Of een aantal uren, net nagelang ze zelf sterk genoeg zijn om dat te kunnen doen. Er zit een hele werkgroep op en die organiseren dan voor die dag. En ook voorafgaand. We hebben bijvoorbeeld ook een diner wat we er samen beleven. Maar dat is allemaal uit zicht. Dus er zitten locaties rondom de vijver. Waar mensen een behandeling kunnen krijgen. Massages, yoga. Ook gedaan door bedrijven in Zonnebreugel die dat ook vrijwillig en gratis doen.
0: Noemen ze die? Dat noemen jullie de VIP's.
1: De eregasten.
0: De eregasten,
2: ja. Ja, zoals de eregasten, ja. Ja, en die maken het op een hele andere en hele bijzondere manier mee. Ook vaak met familie, die komen ook samen. Sommigen die wandelen mee, hè, die zijn krachtig genoeg om ook nog mee te wandelen. Maar veelal zijn zij uit zicht en hebben zij een hele mooie dag.
3: Is dat hun eigen keuze?
2: Ja, Ja, ze kunnen er ook voor kiezen om gewoon mee te wandelen. Dus iedereen heeft vrije keuze. Maar ja, ze krijgen ook een heel programma aangeboden. Ja,
3: en die zijn ja precies. Ja. Ja. Is het onderwerp kanker meer bespreekbaar geworden de laatste jaren?
1: Zeker. De burgemeester is dit jaar een van onze ambassadeurs. En zij hield een toespraak bij de kick-off. En zij gaf ook aan, vroeger werd het gezegd uit schaamte. De buurvrouw heeft K, werd dan gezegd. Ja. En nu kunnen we het echt, we kunnen het er open over hebben. We kunnen het hebben over het verdriet. Maar we kunnen het ook hebben over het genieten van de laatste momenten met elkaar. En dat gesprek willen we heel graag open houden, open maken. Alles bespreekbaar maken. Want het overkomt je. Je moet daarmee leren dealen. En dat moet je samen doen.
0: Hoeveel deelnemers waren er in 2022?
1: Toen hadden we uit mijn hoofd geloof ik 23 of 24 teams. En een team bestaat uit net hoeveel mensen je nodig hebt om die 20 uur vol te kunnen lopen. Want ja, er wordt wel verwacht dat je dag en nacht aanwezig bent. Dus dat was, ja, ik weet niet exact de aantallen. Kijk even, Patrick.
2: Ja, volgens mij rond de 500. Rond de 500 deelnemers. Dus tel ongeveer 20 leden per team. 25 teams. Kom je op 500 deelnemers tijdens de dag. En dat is in momenten, bijvoorbeeld op zondagmiddag, zit er ook een kinderloop in. We hebben een seniorenloop, de Berkenstaat loopt mee, Zonneover loopt mee, of wandelt mee, of fietst mee, of worden geduwd.
0: Nee, maar ja, ja.
2: Mee. Dat is echt heel mooi. Dus al met al 500 deelnemers een beetje, daar koers voor.
0: Ben je niet bang, want het was natuurlijk een gigantisch succes en het is ook duidelijk dat het ook nu weer breed gedragen wordt voor 2027, dat de ruimte rondom, want de keuze is eigenlijk weer hetzelfde als in 2022, hè, we gaan weer rond de vijver, dat je op een gegeven moment gewoon ruimte tekort komt om alle mensen die graag willen lopen, om die de gelegenheid te bieden om te lopen.
1: Tot op heden niet. Of ze mensen moeten ons heel erg gaan verrassen met waanzinnig veel aanmeldingen. Dan moeten we nog even naar de tekentafel. Maar er wordt wel heel goed nagedacht. Hoe kunnen we veel ruimte bieden? De teams lopen ook niet met z'n allen tegelijk. Vaak worden er wel loopschema's gemaakt om die 20 uur vol te kunnen maken. Dus tot op heden zeggen we hoe meer, hoe beter, hoe gezelliger. Er is veel ruimte rondom de vijver. Er is veel begrip vanuit de omwonenden dat er toch een weekend lang wat overlast zal zijn. We kunnen bij de scouting terecht. Dus er is echt wel, wordt over heel veel nagedacht door heel veel mensen. Dus dat voorzien we gelukkig nog niet als probleem.
0: Oké. Eventjes een intermezzo, want tijdens de kick-off was René Abe jullie muzikale gast.
1: Klopt.
0: Met een nummer van Geert van Maasakkers, wat hij in 2003 componeerde. En wij hebben maar eens even rondgesnuffeld op internet en wij zeiden, ja, wij staan nergens voor. Dus wil jij René eens even laten horen? En dat is dan een opname die ze had tijdens haar optreden van het Bevrijdingsfestival. Ja.

0: René Aben uit Zon en Breugel. En nog heel veel muzikaal talenten. De opbrengst gaat voor een groot deel naar lokale initiatieven, zeggen jullie? Als ik even kijk naar vorig jaar, of 2022, bijna thuishuis. Vrijwillige mantelzorg, Zon en Breugel. De Eik. En dan krijg je Kika en Maxima en Katrina. Als het dan gaat over Konker. En wat ik heel bijzonder vond, het zonnebrandproject van de scholen.
1: Klopt. Ja. Dat draait nog steeds. Ja. De kinderen worden daar nog steeds voorzien van zonnebrand tot op heden, tot op vandaag. Dus dat is een groot succes geweest.
0: En daar willen jullie, ja, waar het geld uiteindelijk toe hebben, beslissen jullie als.
2: Nee, maar is wel goed om om dat uit te leggen. Want in 2016 is het evenement gestart met de Samenloop voor Hoop. En dat was een initiatief van KWF. Waardoor dus ook de volledige opbrengst naar KWF gaat.
0: Ja.
2: Net na coronatijd zijn zij daarmee gestopt. Toen kwam alles stil te liggen. Toen hebben wij ervoor gekozen om te zeggen, nou, gaan we hiermee verder? Zo ja, dan moeten we een eigen stichting op gaan richten. Nou, in de statuten van die stichting hebben wij opgenomen dat we de goede doelen ook zelf bepalen. En dat doen we door een verhouding te hebben van 1/3, 1/3, 1/3 naar landelijk, regionaal en lokaal. Dus het bedrag wat landt, dat wordt gewoon automatisch verdeeld. En die doelen die hebben wij samen bepaald met ook een aantal eregasten. Bijvoorbeeld het goede doel van het Katrina ziekenhuis is ontstaan uit het feit dat een aantal eregasten ons vertelden dat ze daarom geld verlegen zaten. Bijvoorbeeld voor haar. Ja. Die ervoor kunnen zorgen dat je langere tijd je haar kunt behouden. Dat kwam bij ons binnen. Dus zo zijn er een aantal. En bijvoorbeeld ook bij het Maxima zijn we ook geweest. En daar hadden ze voor de kinderen eigenlijk helemaal geen activiteiten. Dus daar hebben ze een hele ruimte kunnen inrichten voor de jeugd. Ja, daar zijn we ook geweest. Dat hebben we daar ook gezien. Dus we hebben zelf, dus door de opbrengst daar ook te laten landen. Kijk, het scheelt voor hun heel veel dat ze dat geld rechtstreeks van ons krijgen. Niet via de grote organisaties die aanvragen. Ja, en daarnaast de lokale doelen die zijn ontstaan doordat het Bijna Thuishuis heeft natuurlijk heel veel te maken met kanker.
0: Ja.
2: Mensen met kanker, daar is voor hun ook het laatste plek voor vaak. En dus daar hebben we dat als goede doel gekozen, maar ook het zonnebrandproject. En toen hebben we eigenlijk bedacht van, nou, als dat project nou eens van de grond gezet kunnen worden, we kunnen meerderjarig, dus ten eerste dispensers aan scholen en aan sportclubs, om in ieder geval ook mensen te bereiken en te laten zien dat smeren belangrijk is om huidkanker tegen te gaan. En ieder jaar wordt er weer een beroep gedaan op ons en dan wordt er weer een stuk van het budget gebruikt wat we nog over hebben en gereserveerd hebben om die zonnebrand te kunnen voorzien.
0: Ja. Ja, want op dit moment is zelfs op de tv-reclame over van zonnebrandcrème, ja, van het Wit-Gele Kruis. Die daar echt zeggen van, ja, we komen drank bestellen, maar ik heb hier een tube zonnebrand.
2: Ja, we zijn best trots op het feit dat, kijk, als je, het loopt natuurlijk al een aantal jaren nu. Hè. Het is al 4 jaar dat nu loopt. En kijk, die jeugd die is ermee bekend, want op scholen staan ze. Maar ze herkennen dat dezelfde dispenser, want dat is dezelfde bij de tennis en bij de voetbal. En het is mooi om te zien dat dat vaak ook de jongeren, dus de kinderen, de ouders aansporen van, hey, je moet wel smeren, je bent aan het verbranden.
3: Mm-hmm.
2: Dus dat is wel heel tof. En je ziet bijvoorbeeld bij 6 tegen 6 staat die ook. En we hebben mobiele, dus daar kunnen we ze ook nog inzetten. En er wordt echt wel gebruik van gemaakt. Ja, we kunnen precies zien hoeveel er gesmeerd wordt. En het is anders. Ik hoor het bij onze jongens ook. Die zeggen, ja, ik hoef geen zonnebrand mee te nemen, want dat is daar. Dus ja, ja, dat was precies wat we wilden bereiken.
0: Ja. Maar, zijn de goede doelen al bekend of worden die in een latere fase bepaald?
2: Ja, dat wordt later gedaan. Dus we hebben de verhouding vastgesteld. En later gaan we nog een keuze maken. En hoe gaat die verhouding er dan uitzien? En het zou zelfs kunnen zijn dat we ook zelfs meer lokaal gaan doen nog. Maar daar hebben we nog geen keuze in gemaakt. Maar het zal ongeveer op hetzelfde neerkomen. Dat
0: je... Ja, maar die keuzevrijheid heb je natuurlijk nu.
2: Ja.
0: Wel als eigen stichting. Hè? Je hebt het niet te maken met landelijke organisaties die roepen. Ja, daar is meneer Wijns, dat gaat niet goed zo.
2: Nee, we kunnen zelf kiezen. Ja.
1: Ja, en daarvan staan we ook open voor. Hè? Dus als iemand een goed idee heeft of een goede ervaring, ja, of ergens een warm hart aan toedraagt, meld het vooral. Hoe meer input, hoe beter. En de keuzes worden nog gemaakt. Dus ja, laat vooral horen, zeker.
2: Ja.
0: Dan hebben we ambassadeurs.
2: Ja.
0: Je hebt er alleen genoemd, Josje.
1: Ja, de burgemeester. Ja,
0: Suzanne maar er zijn nog meer grootheden die gezegd hebben, zet ons maar op de eregalerij der ondersteuners.
2: Ja. Ja, wij vinden het heel fijn en ook heel prettig dat een aantal mensen ook mede namens ons het verhaal vertellen. Zoals wij hier mogen doen, is het toch heel fijn dat het gevraagd en ongevraagd verteld wordt wat we aan het doen zijn. Dus we hebben ervoor gekozen om in ieder geval de voorzitters van de ondernemersvereniging daarvoor te vragen. Dat zij binnen hun leden ons een warm hart kunnen toedragen. Dat zijn Carola van der Vijver en Luc Preit. Luc is van de OVE Eckersreit en Carola is voorzitter van
0: de OVSB.
2: OVSB. Dus daar zijn we heel blij mee. En als je dan met elkaar in gesprek gaat, dan merk je heel snel, ja, iedereen heeft dan ook een eigen verhaal weer bij. Dus dat raakt je dan wel weer. Dus dat is heel mooi, heel waardevol. Christian de Groot, dat is de huisarts. Die was de vorige keer onze ambassadeur namens de huisartsenpraktijk. En is dat nu weer. Hij vertelt natuurlijk de verhalen vanuit zijn professie, hè, hoe hij dat ziet. Hij heeft ook vorige keer ook echt een heel indringend verhaal verteld over, ja, hoe belangrijk het is om stil te staan bij kanker en daar samen ook elkaar ondersteuning in te geven en hoe heftig de ziekte is. Die heeft volmondig gezegd, ik ben weer aan boord. En daarnaast hebben we Inge Dekker gevraagd. En zij heeft ook ja gezegd. Die woont in Zonnebreuken.
0: Ik wou dat zeggen, die is een paar jaar geleden naar hiertoe verhuisd. Hè?
2: Ja. Ja, heel bijzonder verhaal. Zij heeft zelf ook de ziekte kanker gehad. Overwonnen. En daar heeft ze ook hele mooie verhalen over te vertellen. En is natuurlijk sporter en is Olympiër. Heeft de Olympische medaille gewonnen.
0: Ja.
2: Gouden medaille zelfs in de estafette.
0: Ja, en wat is de taak in de aanloop naar 2027 voor die ambassadeurs? Je zegt al van het persoonlijk vertellen van hun verhaal. Maar krijgen zij een draaiboek mee? Of gaat het gewoon van, luister eens, laat het uit je hart komen. Laat het maar gewoon vertellen op elk moment dat je kunt. Morgen bijvoorbeeld is er een bijeenkomst van de OV. Hans van Breukelen is daar spreker. Dus dan zou eigenlijk Luc Preit dan moeten zeggen, heren, mag ik even interromperen, want ik heb nog een mededeling.
2: Ja, wat we vaak doen, we georganiseerd proberen we wel daar een bijdrage van te vragen. Want vorige keer hebben we bijvoorbeeld tijdens een van die avonden een verhaal mogen vertellen. En ook oproep gedaan dat ze zich als sponsor bij ons kunnen melden. We proberen ook in collectief proberen we ze te verbinden. Hè. Dus we proberen ook activiteiten te ontplooien met Eckersreit, ook met OVSB. En daar heb je natuurlijk de voorzitter ook bij nodig om ons daarin te ondersteunen. Dus inderdaad, enthousiasme creëren, dat is met name een rol. En ze hebben vorige keer hebben we er een film voor gemaakt. En wellicht dat we dat dit jaar weer kunnen doen. Waarbij zij hun verhaal daarover vertellen. Die kunnen we dan volgens plaatsen. Waarbij zij dan aangeven, nou, neem deel of sponsor. Of,
3: ik heb jullie filmpje gezien, ja, van 2022.
2: Ja,
3: ja. Ja, dat stond Kajaar, stond er nog.
2: Ja.
3: En
2: ja.
3: Christian de Groot. Ja, ja, ja, leuk.
2: Ja.
3: Ja. Ja, prima.
0: Als ik even kijk naar de communicatie. Je weet, wij hebben aangeboden als Radio SMB om ook dit jaar, deze keer in ieder geval 24/7 te zorgen voor bemensing en de muzikale ondersteuning. En ik begreep aan jouw reactie dat jullie daar best blij mee zijn. Maar hoe doe je dat door het jaar heen, de informatie? Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, we hebben binnen de organisatie verschillende werkgroepen. Iedereen richt zich op een eigen stukje werving, stukje sponsoring, maar zo ook een stukje communicatie. Die kar mag ik trekken met mijn fantastische team. Daar zijn we onlangs mee begonnen natuurlijk in de aanloop naar het kick-off evenement. Dat betekent eigenlijk dat wij in de aanloop, en zeker de aanloop dichter naar het evenement toe, zorgen voor zoveel mogelijk zichtbaarheid, de social media, de nieuwsbrief, maar ook het informeren van de buurt. Sponsoren van informatie voorzien. Ja, bij alles waar communicatie bij komt kijken, daar gaat onze stempel van goedkeuring overheen. Dus dat vraagt heel wat energie en wat tijd, maar geeft ook heel veel energie. Zeker voor zo'n prachtig doel. Dus daar werken wij met onze groepen heel hard aan. En daarom zitten we ook hier. En zijn we heel dankbaar voor deze tijd en ook jullie aanbod.
3: Maar hoeveel vrijwilligers hebben jullie eigenlijk? Met hoeveel, wat moet ik aan denken?
1: Ja,
3: want het is een groot evenement en dat moet je met mensen.
1: Ja. Dus er zijn eigenlijk verschillende gradaties, om het zo even te zeggen. We hebben heel veel mensen die helpen in de aanloop naar het evenement. Die zijn een beetje verdeeld over die werkgroepen. Maar voor het evenement zelf heb je natuurlijk ook vreselijk veel mensen nodig om de kassa te bemannen, te helpen met zeg het maar, de bardienst. Ik kan het zo gek niet verzinnen, daar zijn mensen voor nodig. Foto's maken. Ja, daar hebben we.
2: Wegafsluiting.
1: Wegafsluiting, ja. Alle praktische dingen.
3: Verkeersregenaars en zo.
2: Bewaking.
3: Oh ja, natuurlijk. Ja,
1: dat gaat allemaal op vrijwillig.

0: bestuur en in het kernteam.
1: Lukte dat makkelijk?
0: Ja, ja. Dat was wel heel bijzonder. We hebben een avond georganiseerd waarbij we gedacht hadden van nou, meld je aan en kom eens luisteren. Is het iets voor je? Er zijn verschillende plekken waar we mensen bij nodig hebben. En zo is Josje ook ingestapt. En wat heel gaaf is om te zien, dat je vanuit verschillende organisaties mensen ziet instappen. Vanuit de Oase, vanuit de carnavalsverenigingen, Hendig Zat. Vanuit allerlei disciplines, tennisvereniging. En voor het wisten hadden we 16 mensen die allemaal, dus een tweetal of alleen, een karttrekker waren van een werkgroep. Dus je hebt een werkgroep amusement die alle optredens verzorgen. Communicatie, je hebt de vrijwilligers, de teamwerving. We hebben gigantisch veel werkgroepen. En dat is het mooie eraan, dat we nu al heel erg samen aan het werken zijn met best wel een grote groep mensen. Om er iets heel moois van te maken. En dat verbindt enorm. En we waren heel verrast, erg verrast over uit welke windstreek al die mensen kwamen. En allemaal bereid zijn om daar in hun drukke agenda tijd voor vrij te maken. Ja, want uiteindelijk, als je die niet vindt, dan gaat het niet. Mm-hmm. Dus voorwaarde was dat we dat goed bemensten. En toen hebben we pas gezegd, oké, dan gaan we hem nu van start doen. En wat we ook gedaan hebben, is niet van tevoren gezegd, we gaan een evenement organiseren, het ziet er zo uit, doe je mee. Nee, we hebben gezegd, we zoeken eerst mensen. En toen hebben we brainstormsessies gehad. Hè? En,
2: ja.
0: Ja, en daar eigenlijk opgehaald. Wat willen we nou precies gaan doen samen?
2: Ja, dus we hadden een brede verdeling van de werkgroepen. Je hebt natuurlijk affiniteit met bepaalde dingen. Je meldt je aan voor zo'n groep en dan hoop je dat er plaats voor je is. En vervolgens zijn we per werkgroep gaan kijken van als wij het evenement neerzetten wat wij graag zouden willen zien, hoe zou dat er dan uitzien? Dat zijn we gaan pitchen aan elkaar. En eigenlijk zaten we verbazingwekkend goed op één lijn met z'n allen. Dus dat was al een hele leuke start. Ja. En vanuit daar ga je verder.
1: Dus de groep is een beetje anders dan in 2022.
0: Ja. Ja.
1: Mm-hmm. Dus je moest ook allemaal weer een beetje aan elkaar wennen.
0: Ja,
2: ja, er is veel nieuwe aanwas. Ja. Waaronder ik. Ik ben er nieuw bij gekomen. Dus het sowieso even aanvoelen. Even kijken hoe gaat dat. Wie zit er allemaal bij? Nieuwe mensen leren kennen. Maar dat gaat eigenlijk heel fijn en heel gemoedelijk. Dus Carola, wat we net over hadden. De ambassadeur die appte mij van de week. Josje, heb je voor mij nog even de QR-code? Dus dan kan ik een post maken. Dan denk ik, ja, dan zijn we lekker bezig met z'n allen.
1: Ja, precies.
2: Dan werkt het. Ja.
3: Ja. Ja, maar ik denk ook dat het een project is wat natuurlijk bij veel mensen nog terug. Terugdenken aan 2022. Maar wat heel erg tot de verbeelding spreekt.
2: Zeker.
3: En waarvan je zegt van als ik daarvoor ga, dan ga ik er voor 100%. Dan doe ik dat uit overtuiging. Ja. Omdat ik de zin van het project en de zin van de opbrengst, omdat ik daar zie zitten. Ja. En niet omdat ik zo graag op de eerste tree sta van het podium. Maar gewoon het doel aan zich.
2: Absoluut.
0: Ja. Ja. Ja, voor sommige mensen was het ook echt wel een drempel. Want er zijn natuurlijk ook mensen overleden in de afgelopen jaren. En om dan een karttrekker te zijn of dan die schouders rond te zetten, heeft ook wel een dubbele lading. Maar dan zie je toch dat sommige mensen zeggen, het is me te zwaar. Daar heb ik alleen maar respect voor. Dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Ja. En voor sommigen zeggen, dat als ik hier nog mijn energie in kan steken, dat is zo waardevol. Want ik weet, ik heb aan de lijf ondervonden destijds van wat het me heeft gebracht. Ja, als ik daar nou een bijdrage kan leveren, graag. En dat was ook wel een beetje de afdronk die we hadden van de locaties. Hè. We hadden eigenlijk alles opengelegd. Iedere locatie was bespreekbaar. Maar omdat het zo impactvol was bij de vijver, kwamen we eigenlijk unaniem op die plek uit. Er worden niet heel veel activiteiten georganiseerd. En er zijn nog steeds mensen die komen er langs en die denken, als ze er langs rijden, iedere keer aan dat evenement. En dat is natuurlijk ook omdat er natuurlijk vrij weinig anders georganiseerd wordt. Ja, als je dat kunt bereiken met elkaar, is het natuurlijk wel prachtig. Dus vandaar dat we die locatie gekozen hebben en de datum bepaald. En toen zijn we met elkaar gaan starten om het verder te brengen. Zoals de kick-off. Ja.
3: En ik begreep ook van jou tijdens de kick-off dat het, omdat het nu dit jaar slecht weer is, dat volgend jaar gewoon hartstikke goed weer is. Ja. Dat heb je al geregeld.
0: Ja.
2: De generale moet altijd slecht gaan. Hè? Ja. Dus,
0: Ja, het regende die avond in de Bongert.
3: Ja.
0: Dus, als je
1: maar goed, vraagt, de avond of het is te doen op 12 en 13 juni in 2027.
2: Ja. Yes.
1: Dus ik ga ervan uit dat jullie nog heel veel te doen hebben.
2: Zeker.
1: En heel veel hard moeten werken met al die vrijwilligers.
2: Ja.
1: Ja. En wij zenden uit, geloof ik. Hè?
3: Wij zenden gewoon 24/7 uit. We hopen dat we weer een mooie locatie krijgen.
0: Ja.
3: Zelfs beter als in 2022. Maar ja, onze programmamakers staan te popelen om gewoon iedereen te voorzien van.

0: Van muziek, zelfs in de silent hours. Want daar moet je natuurlijk wel rekening mee
1: houden. Dat zijn eigenlijk de mooiste uren. Dat zijn uren die vorige keer niet veel mensen hebben meegemaakt. Veel mensen komen, als ze niet meelopen, toch voor het gedruis en het stukje feest en stukje stilstaan wat er is. Maar die uren 's nachts, als de muziek uit is, maar de kaarsjes branden langs de vijver. Ja, dat was zo'n magisch moment. Ja. Dat wil ik toch nog even meegeven. En mensen uitnodigen om dat samen met ons de komende keer weer te gaan beleven. Want dat is prachtig.
2: Hebben jullie nog mensen nodig als ondersteuning?
1: Zeker.
2: Wie moeten ze zich melden?
1: Zij mogen zich aanmelden via vrijwilligers@sbsamensterker.nl. Dat staat allemaal op de website.
2: Dus gewoon naar Samensterker, naar de website van jullie gaan, dan komen ze daarbij.
1: Zeker, en dan wordt er contact met je opgenomen. En dan gaan we even kijken, wat kun je, wat wil je en hoe kunnen we je inzetten. Dus nee, heel graag. Ja.
2: Dus bij deze oproep.
3: En sponsoren. Wij zoeken
2: en sponsoren. Mensen met geld. Ja. Overigens ben ik vergeten te vragen. Wat hebben jullie opgehaald in 2022? Meer dan een ton, hè?
1: Klopt.
3: Ja. 101.000 euro, ja.
2: Ja. Ja. Echt fantastisch natuurlijk, hè?
3: Ja,
1: en dat geld wordt echt opgehaald door de teams. Dus er is een splitsing in de verdeling. De teams die meelopen, het geld wat zij ophalen, gaat echt direct naar de goede doelen. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk ook geld nodig om het evenement neer te zetten. Mm-hmm. Van het geld van de teams blijven wij af. En daarom zoeken wij wel sponsoren met affiniteit, lokale betrokkenheid, om ons alsjeblieft te helpen om dit evenement weer op te kunnen bouwen.
2: Ja, en die kunnen gewoon ook via de site met jullie contact opnemen.
1: Ja.
2: Dus, heel veel succes zou ik zeggen.
1: Dankjewel.
3: Nou, dankjewel.
2: En we horen tegen die tijd nog wel hoe het allemaal loopt. Misschien dat we dan nog wel eventjes een gesprekje eraan kunnen wagen.
3: Oh, zeker. We komen graag een keer terug om te vertellen hoe het verlopen is. Ja.
0: Geen enkel probleem. Je weet ons nou te vinden. Yes. Dat wist je trouwens al. Ja, ook ik sluit hem aan. Heel veel succes. En we kijken al uit naar juni volgend jaar.
1: Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Okay.

0: Eventjes back to the...
1: to de harde realiteit. Yes. Wij moeten natuurlijk... Wij gaan afscheid nemen. We hebben een hele goede uitzending gehad. En met wie kunnen we beter afscheid nemen als...
0: Reinhard May. Goedenacht, vrienden.
1: Onder dankzegging voor de luisteraars.
0: Oké, en tot over 2 weken.
1: En dat is dan volgens mij de laatste voor de vakantie. Kom, over 2 weken vertellen we dat wel.
0: Dan weten we het dan wel. Ik heb nog niet zo ver vooruit gekeken.
1: Okay. Goedenavond en wel trusten.
0: Trusten.

0: verständlicher, nichts auf der Welt.
1: FMB Radio.
2: FMB.
1: Zonnebreugel 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
1: Met nu het radionieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. Dubai heeft topcrimineel Shurandi Q, bijnaam Tyson, uitgeleverd aan Curaçao. Hij zou inmiddels in Nederland in de EBI in Vught zitten. Tyson geldt als een belangrijk kopstuk van de criminele organisatie Soldiers. Justitie noemt zijn uitlevering een grote stap in de strijd tegen de georganiseerde misdaad in het Caribisch gebied. Q wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en betrokkenheid bij ernstige geweldsdelicten. Door de beperkte beveiliging op Curaçao zit hij voorlopig vast in Nederland. Het COA kan asielzoekers die buiten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig geen andere opvang bieden. Door de drukte is er al weken niet voor iedereen plek binnen het centrum. En daardoor brengen vrijwel dagelijks mensen buiten de nacht door. Volgens het COA krijgen kwetsbare asielzoekers voorrang op opvangplaatsen. De organisatie noemt de situatie zorgelijk en wijst opnieuw op het tekort aan opvanglocaties. Meer opvangplekken elders in het land zijn de enige structurele oplossing, aldus het COA. En mensen met een speciaal NS-zomerabonnement krijgen een seintje als hun abonnement bijna afloopt. Dat heeft staatssecretaris Bertram met de NS afgesproken. Met dat nieuwe zomerticket kun je 2 maanden lang onbeperkt reizen in de daluren voor €49 per maand. Daarna loopt het abonnement automatisch door als duurder flexabonnement. Bertram zegt dat er aandacht is voor betere informatie aan reizigers. Maar vragen over soepel omgaan met te laat opzeggen beantwoordde de staatssecretaris niet. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. In de nacht koelt het af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen wordt het een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk. Kijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
11: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
1: SNB
2: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
2: Radio
1: SNB.
12: Dekker Radio. Menno Dekker. met easy listening.

Damu Six heten ze, of noemen ze zich. En Dripping Curves is van het begin van dit jaar. En Dekker Radio Easy is begonnen met Paul van Waver, een samenstelling, en Menno Dekker. En we hebben een paar leuke veranderingen dit uur. En die zal ik vanzelf wel eventjes aanmerken. We gaan verder met Ellie Bruna en Papik. Uit Italië komen die helemaal. En Massimo Guerra. Wat een mooie naam. Heart of Glass.

Leuk, hè? Dat oude liedje, nieuw leven ingeblazen. In een easy listening programma. Bang Bang van de Generation Neon. Ook van het begin van dit jaar. Allemaal mooi nieuw werk. En deze is Nederlandstalig. Om middernacht heet hij, van Lucien Bron.

Lucien Brandt, om middernacht. Wat een leuk nummer is dat. En we hebben nog twee mooie klaarstaan, tot aan het half uur. Olivia Dean met Die on This Hill. En daarna Maaike Ouboter uit Nederland. Onder je huid heet dat.

Een dame met mooie liedjes. Maaike Ouboter hoor je met Onder je huid. Bij Dekker Radio Easy ben je. En Briggs & Stark staan startklaar. Honey.

benader alweer het half uur en ik heb een bijzondere opvulling tot aan dat tijdstip. Namelijk een live optreden van Jean Toets Tielemans in 1974. Opgenomen door de ziekenomroep waar ik voor werkte, samen met Paul van Waver overigens. En prachtige uitvoering van het nummer Turks Fruit. 1974, Toets en ik hou mijn mond dicht.

waren er een paar achter elkaar. We begonnen met De Dijk en dat zou mooi zijn. Nou, dat was het ook, live. En daarna Roland Shaw en zijn orkest. Let the Love Come Through. En Lee Ritenour. It's You. Dekker Radio Easy. Daar luister je naar. Paul van Waver heeft zijn best in gedaan. En ik heb er weer een paar klaarstaan. Gladys Knight and the Pips. The Lonely Heart and The Lonely Eyes of Lonely Me.

Mooi gedaan, hoor. Rob Makreel, de kotter. Mijn laatste reis heet het dan in het Nederlands. En dat was natuurlijk van Simon & Garfunkel, de muziek. Maar daar hebben we het verder niet over. Prachtig gedaan. Dekker Radio Easy met Trianne. Ik hoop dat je het goed uitspreekt zo. I fell in love.

mooi. Sneller. Die kan het toch wel, hè? Laat het licht aan. Nou ja, doe het nu maar uit. We gaan op weg naar het eind van dit uur Dekker Radio Easy. Met Whispers van David Morgan.

0: FM. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente weer ongemoeid gelaten. Het is het eerste rentebesluit onder de nieuwe voorzitter Kevin Warsh. De Fed spreekt van aanhoudend hoge inflatie en een sterke arbeidsmarkt, maar ziet nog geen reden om in te grijpen. Wel zijn de vooruitzichten verslechterd en ligt de inflatie nog altijd boven de doelstelling van 2%. Volgens de centrale bank blijft het beleid de komende jaren gericht op het herstellen van de prijsstabiliteit, wat dat ook zal kosten. Oekraïne zegt dat het met drone-aanvallen Russische bevoorradingslijnen richting de Krim wil ontregelen. Volgens defensieminister Fedorov moet het door de Russen geannexeerde Schiereiland zo steeds verder geïsoleerd raken. Hij zegt dat de aanvallen al effect hebben op de Russische logistiek en het front. Rusland krijgt de Krim volgens hem moeilijker bevoorraad, wat de situatie voor het leger verslechtert. Zijn uitspraken deed hij in een interview op een YouTube-kanaal. Rusland heeft er nog niet op gereageerd. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.

Andy Williams. Herkende je de stem? Ik wel in elk geval. Maar dat is wel een tijdje geleden. The Look of Love. Dekker Radio Easy van start met Paul van Waveren samenstelling en presentatie Menno Dekker. Hier is Simon Orton. Of Simon Orton, zo je wil. Every breath you take.

Nostalgische klanken van Al Stewart en The Year of the Cat. Bij Dekker Radio Easy ben je en Miley Cyrus, Jungle You, zou je niet in een Easy-programma verwachten. Maar deze past goed.

Geweldig als je zo kan spelen. L7 van verleden jaar. Summer Twilight. En Dekker Radio Easy heeft Remco klaarstaan. Remco van de Weert heet hij eigenlijk. Nog een keer bij de hand.

Anita Kerr en de Singers en Michelle. Leuke uitvoering uit 1977. Dekker Radio Easy gaat verder met een Nederlandse artiest, Axel Lukien. En die draagt water naar de zee.

0: Water naar de zee dragen. Nou ja, daar kan je aardig mee bezig zijn. Het is bijna tijd om even een break te houden. En we willen even weten wat er na het half uur komt natuurlijk. Kom eens aan.
1: East West. Dit uur. Dekker Radio. Met deze drie.

Lucien Brand met Janet Anne, met dubbel N. En jij past echt wel goed bij mij. Wat een leuke muziek voor een easy programma. Uitstekend, ga zo door, zou ik zeggen. En Orsaya is er ook. Afkomstig uit Nederland, ja. Love can change your life.

Ozaya. Heet het, heet origineel eigenlijk Ozaya Snijder, volgens mij. Love Can Change Your Life. Prachtig gedaan. Becker Radio Easy, daar luister je naar. En ik heb een eerbetoon aan twee overleden Nederlandse zangers. Piet Reumer en Leen Jongewaard. En die hebben het over vissen.

Sandy Coast met Sing Before Breakfast. Zing voor het ontbijt. Goed idee. En Sweet People. Et les oiseaux chantaient. Letterlijk vertaald. De vogeltjes zongen bij Dekker Radio. Easy. Hier is Ramsey Lewis. Samen met Nancy Wilson. Never wanna say goodnight.

John Boyden Band was dit met Wives and Lover. En we naderen het eind alweer van dit uur Dekker Radio Uzi. En we hebben een mooie klaarstaan van een groep waarvan je niet verwacht dat ze in een Uzi-programma te beluisteren zijn. Dat is namelijk de Rolling Stones, As Tears Go By. En daarna nog het Moonlight Orchestra met Tiri Tambolina. Tot de volgende Dekker Radio Uzi maar weer.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio SNB.
0: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Dit jaar sluit de Harmonie Pro Hoorne it Velituli het muziekseizoen weer af met een traditionele klapstoelenconcert. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds geven meerdere orkesten van deze vereniging een gezamenlijk optreden in de buitenlucht. Dit jaar vindt het concert plaats op de speeltuin Molenwiek in Son en Breugel. De toegang is gratis, maar bezoekers worden wel verzocht om hun eigen klapstoel mee te nemen. Men kan komen genieten van muziek op harde ondergrond in de zomeravondzon. Op donderdag 25 juni van 7 tot 8 uur 's avonds in speeltuin Molenwiek.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 'smiddags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Markt is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieven tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 20 juni staat de vierde editie van de internationale hondenwandeling in Oorschot gepland. Met of zonder hond. Iedereen is welkom om mee te wandelen in de prachtige Oorschotse natuur. Er zijn routes van ongeveer 5 en 10 kilometer uitgezet en waarbij je onderweg iets leers leert en een flesje water ontvangt. Voor de honden is er een gratis goodiebag en de kosten zijn 6 euro per persoon of hond, inclusief een kopje koffie en thee. Inschrijven kan via de website van het Sint Bernardus Gilde. De lange wandeling vertrekt om 11 uur 's ochtends, de korte wandeling om 2:30. De startlocatie is de Gildetuin van Gilde Sint Sebastiaan aan de Wintel Rijkse Dijk 1A in Oorschot. Met je deelname steun je het Gilde en een goed doel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Start de motor! De boerderij wacht!
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: echte kleine boeren en drukkers.
1: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
2: Verhuur je een vakantieverblijf? Plaats je accommodatie op Casa Rento en ontvang boekingen zonder commissiekosten. Bereik meer gasten, houd zelf de controle over je prijzen en beschikbaarheid en betaal geen commissie per boeking. Meld je voor 20 juni aan en profiteer levenslang van een gratis vermelding zonder verborgen kosten. Meld je vandaag nog aan op casarento.com.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio SNB.
4: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstofinleverpunt Grip komt weer naar Son en Breugel en wel op vrijdag 26 juni van 9:30 tot 10:30 aan het Raadshuisplein in Son. Bij het rijdend grondstoffeninleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval, restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook gemeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Stalle Freude is op woensdagavond vanaf 8 uur te beluisteren op de kiosk in Son. Blaaskapelle, die Stalle Freude is opgericht in 1989 in Windrede en speelt hoofdzakelijk Tsjechische volksmuziek. De muzikanten zijn gekleed in originele Tsjechische kostuums. De kapel heeft als doel om een zo hoog mogelijk niveau te musiceren. En daardoor hebben ze ook regelmatig optredens in het buitenland. En dus ook op woensdagavond om 8 uur op de kiosk in Son.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op landgoed Groot Bijsterveld in Oorschot vindt de gezellige rommelmarkt plaats. Een braderie op het mooie landgoed van Oorschot met amusement, loterij, eten, drinken en gezelligheid. Op zondag 20 juni van 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags. De locatie is Montfoortlaan 12 in Oorschot. En wel op zondag 20 juni van 1:30 's middags tot 4 uur op landgoed Groot Bijsterveld aan de Montfoortlaan 12 in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar een station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.